0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Toebak leeft.
2: Beste.
3: De allerbeste. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer.
4: Ja, is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig.
5: Nou, ik vind dat geen goede zaak.
6: Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden.
7: Yes, Toebak leeft op de radio. Strenger in de gaten houden. Nou, hou jezelf maar een beetje in de gaten. Want voordat je het weet, ben je oververhit natuurlijk. Want wat hoor ik gisteren nou weer op het nieuws?
8: Extreme hitte nog niet voorbij.
7: Zeker niet. De code rood gaat nog even door.
8: 40,7 graden was het in 2019. Dat record werd vandaag niet verbroken, maar een uitzonderlijke weerdag is het wel. En dat blijft ook nog even zo. Ook morgen is er
7: dat code is vandaag rood dus.
8: Vanwege extreme hitte.
7: Zeker. Och man, probeer het doorheen te slaan door die warmte.
9: Oh, het is zo erg allemaal.
7: Nou, ja,
9: maar mensen hebben het er heel de tijd over. Ja, daar krijg je het alleen maar warmer.
7: Dat bedoel ik.
9: Ik word er gek van. Hou op.
7: Hou op, geleut erover.
9: Ga je zeuren, ga in de schaduw zitten, neem wat drinken. Ja. Gaan we het doen.
7: Erover ophouden met praten.
9: Ik word er wel gek van hoor.
7: En, nou, ik ben van de ene airco-ruimte naar de andere airco-ruimte gedaan. Want wij hebben even goed gedanst. En dan kom je echt in een hele coole ruimte. Dan denk je, oh man, we gaan gewoon weer dansen. Wat heerlijk.
9: Oh, lekker, ja.
7: Zeker.
9: Nou, wat je ook goed, goed kan doen, is gewoon een filmpje pakken. Want die bioscopen zijn vaak ook erg goed...
7: Klopt.
9: Ja.
7: Gisteravond was ik even in het filmhuis. Want mijn vrouw doet een vrijwilligerswerk. En die zei, ik moet eigenlijk die filmzaal ingaan. Want daar is het cool. Hier achter de bar is het,
9: warmer,
7: wat warmer. Dus,
9: ja,
7: dat hebben ze allemaal goed geregeld voor de klanten allemaal. Dus dat is mooi bekeken. Ja. Nou goed, het is de zaterdagmorgen weer. Het is vandaag natuurlijk 27 juni. En wat is de afgelopen week nou allemaal tot ons gekomen? Nou, onder andere natuurlijk dat in Venezuela. Het is echt aangrijpend om dat gewoon weer te zien.
10: Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is verdubbeld. Er zijn nu bijna 600 doden geteld. En er zijn nog tienduizenden mensen vermist. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. En vooral La Guaira, de kustregio net boven Caracas, is zwaar getroffen.
7: Zeker, dat ziet er heftig uit. Al die bouwen die gewoon aan de bovenkant helemaal ingestort zijn. En nou ja, goed, jaren geleden hadden ze daar al rekening mee moeten houden. Dat hebben ze niet gedaan. En van de regering kunnen ze ook niet veel verwachten. En ik vind het wel stoer dat er een hele delegatie van reddingswerkers... Ik ben even de naam vergeten, heel stoer naam heeft dat team. Die gaat naartoe met reddingshonden. En van alles mee...
9: Uit Nederland ook?
7: Uit Nederland.
9: Ja, hè? Ja, ja, die gaan van die herders, hè?
7: Ja, en die gaan mensen onder het puin vandaan halen. En nou, ze waren super gemotiveerd. Nou ja, ja. En het schokkende nieuws natuurlijk. En ik was mij helemaal ontgaan. Mats Grotenbrecht, 28, was een voetballer. Maar zat ook bij de Bachelorette. Hij was daar een ster. En ja, die is tijdens een zwemtochtje, of vanaf de boot... In het water gesprongen, oh, is hij aangevaren door een boot en is overleden. Hij is 28. Oh. Dat maakt wel heftige indruk. Vooral nou, in die reality shows. Daar was hij zeer graag geziene gast. Dus dat is allemaal, hakt er wel in, zeg maar.
9: Ja.
7: Goed, wat is jou zo bijgekomen? Nog iets leuks?
9: Afgelopen week, ja zeker. Ik heb gisteren een bruiloft gehad op de warmste dag. Code rood.
7: Ja.
9: En dan zegt mijn vriend nog van... nou. Als het mijn trouwrij was geweest, had ik het afgezegd.
7: Waarom?
9: Ik denk, volgens mij kan dat gewoon helemaal niet.
7: Nee.
9: Maar het was op het strand daar bij... nou ben ik de naam weer kwijt.
7: Oh.
9: In de duinen, boven op een duin.
7: Ja.
9: En het was echt helemaal geweldig.
7: Oké. Okay.
9: Ik heb het stel mogen trouwen. Dus dan is dat
7: ook
9: heel
7: leuk. Oh ja, had je voorin gelezen en voorbereid?
9: Ja, dat is erg leuk. Ik kan niet anders zeggen.
7: Dat smaakt naar meer, dat ga je vaker doen.
9: Nou, mijn familie was allemaal helemaal opgetogen, verrast. Want, ik wist niet dat jij dat kon en zo. En wat leuk. En ja, grappig.
7: Hoort dat al bij je pakket? Of heb je daar een soort cursus voor moeten doen? Want het is toch niet...
9: Nee.
7: Ambtenaar kan zo maar trouwen, toch?
9: Ja, ja, maar ik wel. Ik weet wel hoe dat moet ongeveer. En het is dus gewoon een plechtigheid.
7: Ja.
9: En het was gewoon erg leuk.
7: Oké.
9: Erg warm. Ik had dus een
7: Ben je weer over warm? Nee, niet.
9: Nee, ik had een toga van mijn... Van mijn schoonzus. En zij is maar 1,50 of zo. Dus ik heb het onder een zwarte rok gedaan. Maar het was lekker warm, ja, inderdaad. Maar het was niet erg.
7: Nee.
9: Want dan doe je hem uit en denk je echt van ja. Maar ze vonden mij ook wel van, oh, als ze mij niet omvalt. Want ik stond echt in de volle zon. Ze hadden helemaal geen afdakjes geregeld voor het publiek. En zo.
7: Nou, dat is wel een beetje slecht natuurlijk.
9: Ja.
7: Maar goed, dat hadden ze natuurlijk niet verwacht. En die afdakjes hadden ook nog gebruikt kunnen worden met regen natuurlijk. Dat had ik wel weer gekund natuurlijk. Goed. Tot 10 uur hebben we weer Toebak Leeft. Straks natuurlijk de geschiedenis weer. En de Zandvoortse berichten natuurlijk. Eerst maar even een Nederlands sterretje.

0: Leuk plaatje. En ja, die dashboards zullen tegenwoordig wel heel erg warm geworden natuurlijk. Ja, nou, het is de zaterdagmorgen hier. En vandaag in de Telegraaf lezen een reuzensprong voor defensie drones. Er wordt de rode draad in een miljardeninvestering. En ja, daar wordt echt iets van 100 miljoen geïnvesteerd. Onder andere in een eigen satelliet. Satellietcapaciteit. En dan willen ze vanuit de ruimte willen ze alles in de gaten houden. Want als je in de ruimte al dingen ziet, dan op de grond ja, ben je eigenlijk al te laat. Dus Dylan Jessicus was gisteren ook in een televisieprogramma. Maar ik weet niet bij wie het was. Nou, ik weet het niet meer. Sven, denk ik. Bij Sven, denk ik. Kokkeman. Daar was hij voor me. En die zei zo, ja, er komt echt een Space Command Center. En ja, met een oog en oor in de ruimte kunnen we zo een beetje bekijken. En er komt ook een laser die dan een droneswermen in de gaten kunnen houden. En dan kunnen ze zo... Kunnen ze die drones, zeg maar, op afstand kunnen ze die naar beneden halen. Nou, nou, ik vond het echt... Ik hoor haar zo praten, denk ik. Is dit een science fiction aflevering van iemand, van iets? Maar goed, het schijnt echt serieuze plannen te zijn om dus extra geld in, die, in de ruimte te investeren. Om daar dus al dingen vrij snel te zien en op in te springen. Ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat worden. Het is op zichzelf goed dat we, ons kunnen gaan verdedigen in deze moeilijke tijden. Zeker want Rusland is, ja, die wordt nu flink aangevallen door Oekraïne. Het is nu echt bijna dat Oekraïne de agressor is, hè? Moeten we die Oekraïners nou allemaal al terugsturen? Ja? Want die is nu de agressor, want die valt Rusland echt heel vaak aan. Hè? Ze hebben daar geen stromen, ze hebben er geen benzine, alles. En dat zijn slachtoffers. Straks krijgen we slachtoffers uit Rusland. Want mensen kunnen daar ook niks aan doen. Dus ja, het omgedraaide wereld. Dus ja, hoe moeten we daar nou weer mee omgaan? Nou, wat heeft u al zo opgepakt de afgelopen week?
1: Ja, er is een man van 38 opgepakt in Boedapest.
0: Ja.
1: En nam menselijke lichaamsdelen mee en at er mogelijk van.
0: Oh.
1: De onderbeen, schedels en zelfs een geprepareerd menselijk gezicht.
0: Hoe kwam hij daaraan?
1: Nou, hij werkte als patiëntvervoerder in een ziekenhuis.
0: Autoloog.
1: Nou, dan kan je na een ongeluk ook zeggen, ja, nee, hij mist al een been. Zoiets, weet je wel.
0: Ja.
1: Nou, de politie begon een onderzoek nadat er informatie was binnengekomen dat hij op zijn werk en thuis menselijke lichaamsdelen zou hebben. En hij was helemaal gefascineerd door anatomie en pathologie. En tijdens zijn verhoor gaf hij wel aan dat hij zich aangetrokken voelde tot menselijke lichaamsdelen. Ja, dat heb ik ook wel.
0: Ja, zeker. Bepaalde lichaamsdelen vind ik echt heel interessant.
1: Om ze dan op te eten of, eten van te bereiden.
0: Nee, nou, ja, nou. Je wil je tanden er soms wel eens inzetten, maar verder kom ik niet, nee.
1: Nou, er werd dus in zijn huis ook nog een hart in een glazen pot gevonden. En dat waarschijnlijk allemaal op sterk water of zo, denk ik.
0: Ja.
1: Anders dan is dat zo weg. En ze vermoeden echt al dat hij via zijn werk aan die lichaamsdelen kwam.
0: Hopelijk.
1: Hij zou ook lichamen hebben opgegraven op verlaten begraafplaatsen in Hongarije en Slovakia.
0: Oh, dit is een Ed Gein gewoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze onderzoeken nog waar al die delen vandaan komen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja.
0: Ja, dit zijn wel weer bijzondere verhalen.
1: Ja, misschien dat hij ook dacht van nou, ik ga eens kijken of ik een snoepje van kan maken of zo. Of lijm.
0: God, je hebt toch altijd hele goede ideeën. Ja, lijm schijnt ook heel vaak gemaakt van mensen.
1: Ja.
0: Zeker. Goed, ze hebben een nieuw album uit. Dat heet Surface, Ego and Cloud. Allemaal in één. En ik heb het over de editors. We hebben één plaat en die heet The Rush.

0: mooie neuzengeluid van Alex Lipinski. Een Britse singer-songwriter en muzikant uit Bristol. Karakteristieke mix van Americano, indie en alt-country. Maar ik hoorde geen country meer. Hoewel dat wel erg momenteel erg populair is, ook onder luisteraars om country pop te luisteren. Dit is al wel 2 jaar oud of zo. Still a long way to go van deze Alex Lipinski. En heel veel artiesten vinden hem zelf ook echt geweldig. Dus dat is leuk als je door artiesten ook wordt gewaardeerd natuurlijk. Daarvoor nog 3 uur zingen van de Editors. En de Editors begonnen het ook allemaal met deze plaat. Weet je dat toch? Papillon. Het werd dan heel groot. Nou goed, ze spelen momenteel in Europa. En ze gaan volgens mij, waar gaan ze spelen? Ook in Brugge in België op 12 juli. En in Lokeren in België op 7 augustus. Dus mocht je ze echt leuk vinden en ze spelen al een tijdje, dan kan je daar naartoe gaan natuurlijk. En uiteindelijk geloof ik in 2027 komen ze wel naar Nederland, heb ik ergens gezien. Maar goed, die datums heb ik nog niet kunnen vinden. Zo gauw. Goed, wat zit er te lezen?
1: Die country pop, is dat dan een beetje dat liedje van Jolene of zo? Dat een beetje...
0: Wacht, ik krijg meteen even een grilletje. Van maar goed.
1: Een
0: grilletje kreeg ik.
1: Ja, nee, maar ja, ik bedoel...
0: Als we daar nou elke keer op terugkomen met country pop, vind ik het wel heel goedkoop, hoor, allemaal.
1: Ja, nee, ja, daarom. Nee, maar ik probeer me een beetje voor te stellen wat...
0: Nee, het is wel iets meer rock.
1: Okay.
0: Echt wel iets meer rock moet erin zitten. Want anders, ja, nee, anders is het te zeurderig. En
1: ja.
0: Nee, het is wel, het is echt, nou, ja, best wel stevig ook soms. Ik kan nu in één keer, dat heb ik al zo als man op leeftijd, kan je er geen nieuwe bandjes meer noemen. Terwijl je ze wel regelmatig draait, onthoud je het niet meer.
1: Ja,
0: moet je echt een briefje aflezen. Dat is echt zo armoedig.
1: Maar ja, toen zei een serie, die heette Nashville. En dat ging dus ook over country muziek. En het was wel leuke, leuke muziek. En ik vond het een erg leuke serie. Maar ja, dan gaat ze weer door en weer door en weer door. Geef een twee stop je ermee. Weet
0: ja, oké. We gaan weer wat verzinnen. Nog eens een keer wat verzinnen. Nou, hang maar op. Ja, maar dan willen we gewoon uitmelken. En daar zit dat geld zich altijd neer. Oké, wat nog meer?
1: Ja, ik hoorde van de week op tv in Ene dat sinds de Wolf teruggekeerd is in Nederland, dat er zeker 41 van hun door stropers zijn omgebracht. Ja, ik snap het best al hoor.
0: Stropers?
1: Ja, het is een wijdvertakt netwerk van georganiseerde stroperij. En dat opereert met totale straffeloosheid, met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap.
0: Ja.
1: Want ze worden dus gewoon doodgeschoten.
0: Ja.
1: Ook omdat ja, hun... hoe zeg je dat? De boeren ja, die zijn hun schaapjes of wat dan ook kwijt.
0: Ja.
1: En ze worden dan stiekem ergens begraven. Ze worden of verbrand in vuurtonnen en gedumpt in mestkelders. Het zijn technieken die specifiek zijn gekozen om bewijs te vernietigen. Al dus de onderzoekers.
0: Okay.
1: En dan gaan ze achter hun aan. En dan denk ik, 41 wolven, gaan we wat anders doen, joh. Er is genoeg andere misdaad waar wel wat mag gebeuren, lijkt me.
0: Ja, maar oké. Hier zitten natuurlijk ook voor mij heel veel mensen die vrijwillig hier aan meewerken en nog steeds de wolf van warm hart toedragen. Die denken van, dit mag echt niet gebeuren. Dus die gaan er werk van maken. Maar goed, het is nu wel duidelijk dat de wolf eigenlijk wel een beetje te veel in de buurt komt van de mens. Hè?
1: Ja.
0: Dat die denken van, ja, ik ga toch eens in het dorp kijken of daar nog wat te halen valt. Hè? Ja. Daar nog wel een snackje voor me te doen is. En als mensen me ook nog gaan voeren, nou, wat wil je dan nog meer? Denk je dat ik nou gewoon... Dus een mens is ook van de makkelijke. Nou, de wolf is ook van de makkelijke, hoor. Je denkt ook, als daar wat makkelijker te halen is, ga ik daar naartoe.
1: Ja.
0: Ben je gek geworden?
1: Maar ja, als ze dan voor de lol, dan nemen ze 1 hapje en dan begint ze aan het volgende schaap. Ze moeten wel een beetje
0: ja, dat is wel apart. Gewoon over je tanden inzetten en dan denk je van, nee, ik heb toch genoeg. Ik bedoel, ja, ik kan het beter bewaren voor de volgende keer. Het bederft nu wel dat vlees waar je je tanden in gezet hebt. Gast, dat is niet helemaal handig natuurlijk. Goed, straks de Zandvoortse bericht in. Jawel, er is weer een nieuwe single van Blossom. Het wordt steeds meer een beetje disco-achtig.

0: dat is een goede afspraak. Kun je wat afspreken in liefde? En wat had je dan in je hoofd? Dat gewoon ja, samen iets met liefde te doen. Oké, het klinkt wel heel onschuldig, maar... In Alkmaar hebben ze zo'n speciaal district. Daar ga je naartoe voor Meet Me in Love. Zeker. Daar is dat geld aan naartoe gegaan, hè? Voor de Heineken-ontvoering schijnt het. Dat zijn panden gekocht.
1: Oh.
0: Mooi, vertel me. Er zijn geen bewijzen voor gevonden natuurlijk. Maar al dat geld zit nog in die tonnen. Ergens begraven onder de grond. Maar goed, gast, hou eens op met al die theorietjes die hier de toon spreiden. Goed, dit was Blossom. En ik zag, dit keer zag ik, jawel, Rick Astley zag ik niet in de videoclip. Dus denk ik, nou, nu is het even klaar met Rick Astley overal tevoorschijn tot het over. Hij mag nu even thuis blijven. Maar goed, Meet Me in Love is de nieuwe single. Songs from a Wedding Cake.
1: Hè?
0: Goed, ja, ze sneden hem aan. Hé, wat leuk, er zitten allemaal liedjes in.
1: Liedjes over een bruiloftstaart.
0: Ja, ja, Songs from the Wedding Cake. Dus, nou goed. Je had het over huwelijk. Nou, je hebt hem niet zien staan, blijkbaar. De taart met al die songs erin. Goed,
1: nee,
0: je zei het voor de Zandvoortse berichten.
2: Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort.
0: Een feestelijke afsluiting van de Babbelwagen on Tour. Het is een succesvolle tour geweest. Ze gingen van de ene locatie naar de andere locatie in Zandvoort. En 18 juni, is alweer even geleden trouwens. Dit, goed. Was het de eind in Theater, Krocht, in Theater De Krocht was het. En de tour liep vanaf maart. En het was het samenbrengen en ontmoeten van mensen en herinneringen ophalen. En het was de bonte babbelmiddag. Was er ook een trein bij? Dat was vroeger al de bonte... Dinsdagavondtrein was het vroeger.
1: Oh, ja, de Fiat,
0: daar staan verwijzingen. Goed, de extra stoelen bijgezet. En Sonja Koper heeft iedereen nog even welkom geheten. En speciaal dank naar Marcel Meijer. Die heeft heel veel dingen mogelijk gemaakt. En ook Peter Berg voor het uitlenen van de wagen. Die dan tijdens de tour weer ergens neergezet wordt. Om het een beetje vorm te geven, denk ik. Verder ook wapenzangers waren accordeonist. Wist gewoon niet van ophouden. Gasten blijven van niet goed zelf. Ik word er helemaal onrustig van. Verder ging het over een juttersverhaal, over mammoetdingen die ze hadden gevonden. Nou, het was echt een interessante avond. Vertel.

0: stokje over van Formule 1. De Formule I van, gaat... maakt niet uit. Afscheid van de internationale autosport. Formule 1 is natuurlijk dit jaar. Augustus is het volgens mij. Is het over een paar weken? Of ja, vier weken, ja, zoiets, geloof ik weer. En nu gaan ze beginnen met iets nieuws in 2027. In juni de komst van de ABB FIA Formula E World Championship. En het is bevestigd. En, het is 18 en 19 juni. En het is voor het eerst in Nederland dat ze dus een e-formule hebben. En dat is dus elektrisch. En daaromheen gaan ze ook allerlei dingen weer organiseren. Dus het is een grappige overstap. En het grappige is, de Formule 1 was echt entertainment en topsport. En dit is de Formule E, is meer echt innovatie. Dus kijken naar wat je kan doen met energie, overdracht en duurzaamheid. Daar
1: en minder lawaai natuurlijk.
0: En minder lawaai dus. Dit is een hele omschakeling. Dus ik vind, nou, ik omarm dit wel. Ik vind het mooi. Mooi,
1: ja, zeker. Ja. Leuk. Op de kop van de Zeeweg is afgelopen woensdagavond rond 21:50. Het is wel een hele duidelijke tijdsaanduiding. Heeft een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen een politieauto en een motor. En daarbij zijn de twee opzittenden van de motor gewond geraakt. En er was een woordvoerster van de politie heeft dus bevestigd en sprake dat het zo was. Maar ja, ik hoorde ook dat die politie in achtervolging was en ze gewoon van de weg af heeft gereden.
0: Oh.
1: Maar hier staat dus over de oorzaak van de aanrijding kan de politie geen uitspraken doen. Maar ik hoorde gisteren van de gewone mensen, hoorde ik dan van... Nou, die vond het allemaal wel cool dat ze dat zo
0: geflikt hebben. Ja, zelf een klein tikkie, een technische scooter aan, hoppa, ja, daar gaat hij.
1: Ja.
0: Zet de kant in. Maar ja, het lijkt me ook nog wel spannend om onze agenda te doen. Ik bedoel... Natuurlijk in films denk je, ik ga hem pakken. Ik sla hem helemaal zijn bek in. Ja. Echt, dan rij je achter zo'n scooter.
1: Hij wordt dood.
0: Oh, en dan geef je met die wagen even zo klein. Tikkie. En dan gaat hij. En dan hoop je niet dat hij op zijn hoofd valt. Dood. Ja, jammer. Ja, nee, ja, dat denk je niet op dat moment, denk ik hoor. Dus, maar goed, hij moest dus opgepakt worden. Dat is wel duidelijk. Tot zover de Zandvoortse berichten volgende uur. Veel meer. Oh ja, daar komen de gitaren weer wat lekker. En doe maar rustig aan. Doe maar rustig aan. Ja, zeker. Glas water. Blijven drinken. Blijven drinken, zeker. Overpass. Elsewhere, always.

0: debuutalbum van Overpass, een band uit Birmingham, Engeland, verscheen op 5 juni 2026. En dit was er onder andere op te vinden. Dat heet Is It Real? Je kijkt om je heen. Is het echt? Nee, toch? Ik klopt er niet waar zijn wat er allemaal gebeurt. Goed, vierkoppige indie rockband dus uit Engeland vandaan. Nou, daar ga je meer van horen. Overpass. Goed, vandaag in de Telegraaf te lezen. Gevangenen niet nog eerder vrij. Want ja, gevangenen is tekort of personeel tekort. Of weet ik van wat het allemaal was. In ieder geval Verbrugge, dus de staatssecretaris die erover gaat, over van justitie. Die heeft gezegd, nee. We gaan ze niet nog eerder vrij laten. We gaan toch wat dingen even anders aanpakken. Onder andere wil ze dus bepaalde gevangenissen weer opengooien. En die eerder dicht waren gegaan, omdat er, ja, er waren minder gevangenen.
1: Minder,
0: dus dat kon allemaal. Maar goed, nu komen er toch weer meer. Moeten toch weer mensen achter de tralies verdwijnen. En ze zeggen van ja, daar hebben we natuurlijk kort personeel voor. Dus nu zitten ze denken dat sommige criminelen die niet zulke grote vergrijpen hebben, die mogen zich dan 's ochtends melden om zich te laten opsluiten. En 's avonds mogen ze dan weer naar huis. Zoiets gaan ze doen.
1: Een soort dagbesteding.
0: Ja, een soort dagbesteding. Dan kunnen ze toch nog een beetje de juiste richtingen worden geduwd. Verder, mensen die wel vastzitten, sommige geraties, die worden dan minder bewaakt. En anderen worden weer wat zwaarder bewaakt. Dus ze willen het allemaal een beetje gaan opdelen. Hmm. En daardoor het personeel dus oververdelen. En er is ook een gevaar, een vrouwengevangenis. Dat is alleen voor vrouwen. En die willen ze dan tijdelijk gaan omzetten naar dat er ook mannen gedetineerd zijn.
1: Gemengde gevangenis.
0: Dat is ook spannend. Dat is ook leuker. En dus daar is fanatiek mee bezig. Ja, om dat allemaal een beetje om te turnen. Want er moet wel iets gaan gebeuren. Ja, zeker. Nou goed, voor het merk.
1: Ja, er is in Frankrijk is er een Franse presentatrice, France Pierron. Apart, hè? In Frankrijk heet je Frans.
0: Ja.
1: Maar ja, in ieder geval, die is de komende weken niet meer te zien in het sportprogramma L'Équipe de Choc. Want ze moet op gesprek komen bij personeelszaken. Want ze had opmerkingen gemaakt over de Belgische voetballer Jeremy Doku. Want die moest weg.
0: Ja.
1: Want zijn vrouw die moest bevallen. En zij zei gewoon in die air, zei ze, ja, de vader speelt toch slechts een bijrol bij je bevalling. Wat een walgelijk moment, zei ze. Er zijn honderden voetballers die jouw plek op het WK zouden willen innemen, terwijl de baby er altijd zal zijn, zei ze.
0: Okay.
1: En een fragment van die uitzending ging viral op de sociale media. En L'Équipe liet zondagavond al in een persbericht weten afstand te nemen van deze uitspraken die veel kijkers geschokt hebben.
0: Nee, ja,
1: en heeft toch excuses aangeboden.
0: Ja, al ga nou niet
1: nou,
0: door.
1: Dan moeten wij ook wel allemaal excuses doen voor alles wat wij zeggen hier, denk ik.
0: Ja, ik bedoel, ze vindt gewoon dat hij had moeten blijven spelen en die baby komt dan wel. Dat is gewoon het risico van het vak.
1: Ja, maar,
0: ja.
1: Die, de
0: ja, maar hoe zelf is het ook decadent dat zo'n gast dus uit het veld vandaan kan worden gehaald om naar je vrouw te gaan?
1: Nou ja, je kan gewoon wisselen, ja. Ja. Je hoeft ook niet altijd te zeggen waarom, toch? Nou ja, tactische wissel. Maar ja, die voetballer heeft dus niet op de rel gereageerd.
0: Nee, dat is
1: de vrouw is bevallen in Londen van een zoon, die heet Praise.
0: Ja, het is grappig. Als hij er weer gereageerd had, dan had hij waarschijnlijk weer vrouwenvriendelijk geweest. Dan gaat het, die kaart wordt weer getrokken dan. Ja, het is een moeilijke momenteer. Het is toch heel delicaat om hiermee om te gaan, hè? Het is altijd heel moeilijk. Dus, goed. Ja, precies. Vraag me ook wel eens af. Is dat alleen in mijn hoofd?

0: Misschien nog het eerste album. We staan nog niet zo heel erg lang. Sideways. Ja, kijk of je de zijkant op die manier insteek kan doen. Het is weer net even anders. Ja, soms moet je dingen even omdenken. We zeggen wat, gewoon even omdenken. Ja, goed. Het is schokkend nieuws natuurlijk. Want ja, de man van dit natuurlijk. Van dit. Ja. Lionel Richie. Ja. Hij is onwel geworden tijdens een optreden. Hij was met een concertweekend bezig. En woensdag tijdens het optreden in... Waar was dat? In Amsterdam, joh. Is hij, is hij niet helemaal goed geworden. Door warmte natuurlijk. En is hij opgenomen in het ziekenhuis. Nou, goed. En, even kijken. Het schijnt wel weer aardig te zijn. Maar hij treedt op momenteel met gasten van Earth, Wind & Fire. Zeg maar een beetje zo'n Golden Oldies tour, denk ik. Dus te doen. Earth, Wind & Fire, weet je wel. Dat is ook van die muziek dat je denkt... Oké, dat hoef ik ook niet meer te horen. Zo vaak. Maar goed, dus dat is even schokkend dat Lionel zo een beetje naar werd.
1: Maar hij is toch ook al 80 of zo?
0: Nee, 77, zeg. Hij ziet er nog zo jong uit. Ja, dat zijn die videoclipjes die wij meestal maar kijken. Maar het is wel een leuke gast.
1: Ja. Ja, echt. Nou ja, ik vond het heel leuk. Want hij had toen een tijdje documentaire over dat nummer We Are The World. Hoe het gemaakt is, hoe hij samen met die grootheid ook in de muziek... Samen met Michael Jackson. Dat ze geregeld hebben dat al die artiesten samenkwamen om die opname te maken.
0: Ja,
1: dat vond ik wel een hele leuke iets. En, je ziet ook aan hem dat hij inderdaad enorm veel humor heeft.
0: Ja.
1: Die aan zijn gezicht
0: maar was. Het is wel graag. Nicole Richie, weet je wel. Die dochter van hem.
1: Aangenomen dochter. Want ze is hartstikke wit.
0: Hartstikke wit. Ja. Maar ik weet niet. Daar zit niet zo heel veel in. Noem je dat? Heel veel informatie in. Dus het komt een beetje nitwitterig over. En zo, dat vroeg natuurlijk ook die serie Real Life Soap. Die was echt... Ze was echt zo stom, was ze zo dom. Dat je denkt van, jezus, gast, had er wat aan die opvoeding gedaan, weet je wel?
1: Ja, maar hij was aan het zingen.
0: Ja, hij was aan het zingen. Ja. Zoiets was dat. Nou goed, dat heeft wel heel veel leuke televisie opgeleverd. Zo moet je het ook weer bekijken.
1: Ja, zeker. Jij was met Paris, hè? Ja. Paris Hilton samen.
0: Ja,
1: ze waren echt...
0: ongelooflijk.
1: Ze hadden zelf dat geld nooit bij elkaar kunnen sparen.
0: Nee,
1: dat ze rijke ouders hebben, maar...
0: dat
1: is toch wat.
0: Dat was de eerste keer. Nou, dat was een beetje de eerste trend op dat gebied. Hè? Dat deden als decadenten en dat op alle manieren omgaan. Nou goed, vertel.
1: Ja, die hebben helemaal niks anders te doen. Nou, de overheid die heeft dus de kansspelbelasting verhoogd.
0: Ja.
1: Maar hierdoor heeft ze zich in de eigen voet geschoten.
0: Oké.
1: Want de opbrengst is dus fors lager dan verwacht. Want ze dachten dus vorig jaar dat het 100 miljoen of 108 miljoen zelf extra zou opleveren ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar uiteindelijk was het slechts 2 miljoen. En voor dit jaar rekenen ze op 216 miljoen extra.
0: Is al uitgegeven.
1: En dat werd maar 57 miljoen. Door...
0: Hoe?
1: Ja.
0: Hoe? Dat is even...
1: 57 in plaats van...
0: Dus ik zou zeggen, wacht nog even met die lasertoestanden. Maar dat geld is er niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Het is er gewoon niet. Dus maar het helpt dus wel het ontmoedigen.
0: Ja,
1: ze ontmoedigen, maar ze doen het omhoog.
0: Dat was niet de opzet. Dat was niet de opzet om het te ontmoedigen. Ze dachten, dan kunnen we daar nog wat van afromen en daarvan afhalen. Maar goed.
1: Maar ja, die belastingverhoging zorgt dus dat de illegale gokmarkt groter wordt. Legale aanbieders...
0: Dat wilde ik net zeggen.
1: Ja.
0: Want ik heb er thuis ook eentje rondlopen. Die weet ik altijd op een andere manier toch wel weer te gokken, hoor.
1: Ja,
0: en ook met die account, weet je wel. Ja, nee, hij staat nu even op slot, want ik heb zelf wel gegokt. Maar dan ga ik op iemand anders account. En dan stuur ik hem even een berichtje. En dan zetten we even om. En dan, of hij doet, het doet andersom ook nog wel eens, weet je wel. Dat ze bij hem komen
1: want je
0: gokken.
1: Je hebt die vennootschapbelasting, hè, die de Nederlandse loterij moet betalen. En die was al 5 miljoen minder. Dus dat betekent ook dat... opbrengst significant ook minder was, weet je wel.
0: Ja,
1: ongelooflijk, hè?
0: Ja, afwegen. Met boete kan je dan mensen helpen of stuur je ze dan net weer de andere kant op?
1: Maar ja, ze hebben niet zo'n bericht gemaakt vanwege stop met roken. Dat ze dat willen, dat geld scheelt in de schatkist.
0: Nee.
1: Dus dat valt nog steeds mee.
0: Dus had ik net over country pop. Nou, hier is een duidelijk vorm, duidelijk voorbeeld van. Noah Kahan, American Cars. Van een liedje of van een beschrijving van een auto die je mooi vindt. Hoeft niet zo moeilijk te zijn. Het klinkt toch lekker ook, zeg maar.

0: Mysterypop wat populair is. Het is zeer populair. Ziggo Dome in Amsterdam, 1 en 2 december. Je kan even kijken op de kaart hebben zijn. Het is een jonge gast, nog geen 30. Great Divide, The Last of the Bugs. Ja. En dat is het laatste album wat hij afgeleverd heeft. Goed, het is de zaterdagmorgen hier bij Toepak Leeft. En vandaag is ook Veteranendag. En die gaat niet door omdat het te warm is. En het is wel binnenin, zeg maar. Op het Malieveld zijn die festiviteiten afgelast. Maar wel in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. En Willem-Alexander is daar aanwezig. Onze koning natuurlijk. En ook Rob Jette zal erbij aanwezig zijn. En ja, daar zijn niet zo heel veel plaatsen. Anders op het Malieveld natuurlijk. En gisteren op het nieuws hoorde je ook al iemand zeggen... ja, ze zijn de hele jaren mee bezig. Want dit is wel hun feestje, weet je, om bij elkaar te komen. En nou moeten ze binnen blijven. Nou ja, ze snappen het allemaal wel hoor. Ze gaan niet... nee, ze pakken niet de wapens. Nee, dat hoeven ze niet meer. Dat hoeven ze niet meer. Nee, dat zou even lekker zijn. Krijg ook nog weer een opstootje. Net als die gasten die bij zo'n festival die boos werden... het niet doorging. Maar goed, op zichzelf, ja, het is jammer. We gaan daar wel bij elkaar komen om daar weer even bij stil te staan en elkaars verhalen aan te horen. Want dat is heel goed om weer even te horen wat dat soort mensen allemaal meemaakt. Want sommige mensen, bijvoorbeeld, ik hoorde een of andere vanochtend op Radio 1, hoorde ik iemand erover die zegt van ja, wij gingen naar, wat was het, Portugal of zoiets? En daar was het lekker weer. Toen dachten mensen, oh, dat is een soort, oh, met de soldaten lekker een beetje op vakantie. Gewoon een beetje genieten van het weer. Nou, het was een vredesmissie, maar er moest wel wat gedaan worden, hè. Ja. En het waren deze temperaturen, hè? Oh, oké. Okay. Geen airco. Nee, dat was het toen nog niet in die tijd. Dat was de jaren 70 of zo. Ik weet niet meer. Maar goed, als je echt verkoeling wil hebben... dan kan je er vandaag ook weer naar musea's. Die zijn open. Maar, dat is in Amsterdam. Wel moet je dan je laten zien waar je woont. Dus dan moet je even een brief meenemen. Met je adres erop. Oh. Je naam. Want dan mag je naar binnen.
1: Oh, dan kunnen ze je eventueel...
0: Buitenlanders zijn niet... die mogen niet... ja, die moeten een kaartje kopen. Die mag, ja, dat loketje moet je hebben dan. Oké, dus dan weet je.
1: Oh, oké. er is een Belgische man... door de rechtbank van Kortrijk vrijgesproken... voor rijden onder invloed.
0: Oh.
1: Hij had bij een controle had hij dus wel tot zijn eigen verbazing... 3,56 promil, maar uit medisch onderzoek... bleek dus dat zijn lichaam zelf alcohol aanmaakt.
0: Oh, je hebt in opperste beste stemming altijd.
1: Nou, dat hoef je helemaal niet meer te drinken, denk ik.
0: Maar hoe kwam dat dan?
1: Nou, hij werd aangehouden in Kortrijk. Hij had een paar uur daarvoor 2 glazen cava gedronken... om zijn verloving te vieren. En hoewel hij ruim boven toegestaan de grens van 0,5 promil blies... hij vertoonde geen tekenen van dronkenschap. En hij zegt, nou, dat kan er niet komen, de 2 glazen een paar uur geleden. Want ze zeggen dat een glas per uur afbreekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus het bleef een raadsel dat de man enkele maanden later een epileptische aanval kreeg... tijdens een vakantie in Duitsland. Opnieuw viel hun een alcoholgehalte op, maar dit keer had hij helemaal niets gedronken. En toen bleek hij leidt aan het zeldzame autobrouwerij-syndroom.
0: Autobrouwerij, is wel weer grappig. Autobrouwerij.
1: Automatische brouwerij in zijn lichaam heeft.
0: Oké. Okay.
1: En die zet dus... de bacteriën in je darmen die zetten dan de koolhydraten om in alcohol. En daardoor krijgt de man dus vrijspraak uiteindelijk.
0: Oké.
1: Okay. Autobrouwerijsyndroom.
0: Autobrouwerij, dat is wel echt wel leuk. Nou goed, die zal wel denken, zeg maar, als hij naar de wc gaat... dat je denkt van, doe het anders gewoon even... doe het even een glas of zo. Wie weet wordt het goedkoop...
1: Ja, een goedkoop pilsje.
0: Goedkoop pilsje op die manier.
1: Misschien schuift het toch een beetje.
0: Toch.
1: Als het mee zit.
0: Hopelijk niet. 2 vingers. Dat is allemaal heel...
1: Heel.
0: Moet je even door het gaan, hè. Goed, lekker verhaaltje. Vroegemorgen in mijn toepak gaat helpen. Zo vroeg is dat niet meer. Het is 10:50. Straks de geschiedenis natuurlijk. Maar oh, wat vind ik dit lekker van deze man. Dat gitaartje, man. Dat maakt het helemaal gewoon. Ik heb het over deze man natuurlijk. Ach, Le Prince. The living!

0: Tom Milne.
1: Ah, de groove is goed. Le Print Cosmic Opera Act 2. En daar staat onder ook prostitute op. En nou goed, het is een vaag plaatje over een prostituut. Je ziet hem zelf of je ziet de pimp. Dat is een beetje onduidelijk. Maar dit is die andere plaat, The Living, met het lekker scheurende gitaartje. En het tweede gedeelte zit eruit van mijn straks geschiedenis. Wie is er allemaal jarig? We kijken er allemaal weer naar. En vandaag in de Telegraaf lees de Oekraïnse mannen die de dienstplicht ontvluchten, kunnen straks niet meer aankloppen voor een speciale vluchtelingenstatus in Nederland. Nee, Zelensky heeft er al eerder op aangedrongen. Zo van, nou, stuur die mannen nou terug. Die hebben gewoon dienstplicht ontweken. Dus die moeten terugkomen. Dus die kun je hier wel zeg maar de slachtoffer zijn. Maar nee, ze moeten helpen het land weer te bevrijden. Dus nou ja, nu zijn ze erover eens dat dat echt zo is. Dus, nou, sowieso, Oekraïne zit natuurlijk in een heel andere heel ander daglicht is komen te staan. Omdat ze natuurlijk nou flink aanvallen doen op Rusland. Is straks zijn de dingen weer omgedraaid. En daarentegen stond er in de Telegraaf ook nog een stuk over het feit dat, ja, dat is wel leuk, dat Rusland ze onder druk zetten. Maar wat gaat hij nou doen? Gaat hij nou bij Polen? Gaat hij daar nog wat doen? En Polen is wel, geloof ik, bij de EU. En dan gaat dan artikel 5, is, geloof ik, gaat dan van kracht. Wat betekent één EU-lid staat aanvallen, dan gaan we met z'n allen gaan we er tegenaan. En doet Trump dan nog mee? Of moeten we dan echt alle wapenen verzamelen? Omdat toch, nou, het is allemaal nog even spannend met deze houding die Zelensky eigenlijk, de warlord, hoor ik al sommige mensen over, hij is ook een warlord, dat hij dat toch in gang heeft gezet. Het heeft toch een hele andere gang, een hele andere kant gaat het nu op. Dus ik vind het wel bijzonder.
2: Ja, ja. Ik ben echt heel benieuwd hoe het allemaal af gaat lopen. Dus in Zweden is de Zweedse minister, Romina Pourmokhtari, die heeft haar baby van 3 maanden meegenomen naar de vergadering van de EU-milieuminister.
1: Oh.
2: Haar zoontje Adam, die sliep in een draagstuk op de buik van zijn moeder tijdens de vergadering in de ochtend. En zij wilde met deze actie aandacht vragen voor de voordelen van ouderschapsverlofregelingen, waarbij moeders niet hoeven te kiezen tussen werk- en gezinsverantwoordelijkheden. Want zij wilde laten zien, zegt ze zelf, ik wilde een voorbeeld zijn van hoe je die keuze niet hoeft te maken. En in Zweden krijgen ouders samen 16 maanden ouderschapsverlof per kind, hè?
1: Hoe?
2: Samen. Okay. Adams vader was ook afgereisd naar Luxemburg om voor zijn kind te zorgen. En haar assistent, die duwde de kinderwagen. Ze zeggen al, er zijn veel dingen die Europa tot een fantastische plek maken om te wonen. En één daarvan is dat we de mogelijkheid hebben om vergaderingen bij te wonen en toch voor je kind te zorgen.
1: Ja,
2: en ze was grappig ook, ze is pas 30 en dan ben je minister.
1: Ja, dat is knap.
2: In 2022 de jongste Zweedse minister ooit toen ze aantrad.
1: En ook nog een kind en ach, ze doet alles tegelijkertijd. En dat blijkbaar ook, want tijdens die vergadering, ik heb een stukje zitten luisteren, hoorde je het kind ook nog protesteren. Ze zei, mam, besteed mij aan mij was wat aandacht, want toen begon het te huilen.
2: Ja.
1: Leuke timing, zei ze nog.
2: Ja.
1: Laatste plaatje voor 9 uur, zoals ik zei straks, die geschiedenis.
3: De koop

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
3: Toebak leeft. Toebak leeft.
4: We gaan beginnen.
3: Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend.
5: Goedemorgen, Zandvoort.
6: Ja, tweede gedeelte van het radioprogramma. Oh, oh ja. Oh, straks daar nieuws over. Ja, dat heb ik ook altijd gekeken. En onder andere was er ook dit te horen natuurlijk.
7: Het Teleur, zondag 27 juni 1909.
6: Wat gebeurde er toen? Daar horen we straks meer over. En de gast die zeg maar al die songs heeft gemaakt, die zou ook jarig zijn geweest. Eerst even een lekker stukje muziek erop toe.

0: daar graag ik wel in. Als we weer met na-na-na beginnen, dan is het altijd een beetje klaar, vind ik ook alweer. Beet alweer een jaar geleden en Tripping on My Heartbeat.
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker, oh, we gaan terug. Ja, Floris, dat was een mooie serie. Maar daar gaat dit niet over. Nee, dat gaat niet over de serie. Het gaat over graaf Floris de Vierde wordt door edelen vermoord bij het Muiderslot.
3: En, ja, de vijfde hoor, dat is echt de vijfde.
0: Dat is echt de vijfde, ja zeker. En hij werd net zijn verjaardag gevierd op 24 juni. En op 27 juni wordt hij vermoord. Het ging niet helemaal goed. Hij had namelijk een deal gemaakt over een wol ging het, wolhandel. En de Franse bondgenoot, die had hij buitenspel gezet. En die was boos. Dus werd hij ontvoerd. Dan zou hij eigenlijk weer verplaatst worden naar Engeland, weet ik vooral. En toen kwamen de boeren in opstand en die hebben hem toen neergestoken met 20 of 22 messteken. Dat is een heel gedoe van ons Floris de Vierde. Floris de Vijfde. Hij heeft ook heel veel betekend in Nederland. Hij was op zijn tweede, was hij eigenlijk al graaf van Holland. Maar toen heeft zijn neef het geloof ik een tijdje waargenomen. Want hij was hij nog even te jong voor om op tweede allerlei belangrijke beslissingen nam. Maar goed, hij is uiteindelijk bij 42 jaar oud geworden, deze graaf van Floris de Vijfde.
3: Maar daar was toch ook die film van? En was dat niet dat die Rutger Hauer hem speelde of zo?
0: Ja. Nou, dat geloof ik niet
3: hij
0: helemaal.
3: Hij was de vriend van de boeren, het land.
0: Ja, oké.
3: Okay,
0: ja.
3: Nou, weet je nog? Ja,
0: ja zeker. Ik weet niet meer of die hele serie nou gebaseerd is op het leven van Floris.
3: Ja, nou ja, anders waarom was dat liedje er dan, hè?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Nee, precies.
0: Ja, vertel.
3: In 2007, de Britse premier Tony Blair legt na 10 jaar zijn ambt neer. En het toeval wil dat deze week ook de Britse premier...
0: Keir Starmer,
3: dat hij het ambt heeft neergelegd.
0: Ja, en hij heeft eigenlijk nog duitjes in handen, las ik in de krant. Maar uiteindelijk heeft hij het helemaal een beetje al overgegeven over die Andy Burnham, die is zo populair en die gaat het helemaal over te nemen nu. Dus dan denk ik, nou dan niet, dan doe je het gewoon even lekker. Maar goed, we waren in de geschiedenis gerold. En in 1966, Gerard Reven, die treedt tot de Rooms-Katholieke Kerk toe.
4: Ja, beste jongens en meisjes, ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was. Maar hij was wel erg mooi. En hij had een heel mooi, fijn, lief, stout jongenskontje.
0: Ho, Gerard, ho maar even. We weten welke kant het nu weer op gaat. Nou, het was in 1966, was ook hetzelfde jaar dat het ezelsproces was. Dat hij beschreef dat hij met een ezel in bed lag en dat God... Hij zag God in de ezel en de ezel was zo lief. En nou goed, toen werd hij door smaad, kreeg hij een rechtszak aan zijn broek. En uiteindelijk legde hij gewoon uit. Ja, maar ik zie gewoon heel veel liefde in de ezel. En dat had ook een lam kunnen zijn, maar ik vind de ezel gewoon veel liever. En in die liefde is gewoon God. Dus ik hoorde het heel mooi verwoorden.
3: Ja, God is liefde.
0: Ja, uiteindelijk, dat was nog wel een dingetje. Maar goed, en ook nog een keer als homoseksueel toetreden door de katholieke kerk. Nou, het is natuurlijk allemaal lekker chockerend. Dat kon hij goed deze Gerard Reven. Erg leuk. Goed, vertel.
3: Ja, het is alweer 8 jaar geleden toen bekend werd gemaakt dat Femke Halsema de nieuwe burgemeester van Amsterdam zou worden.
0: Zeker.
3: En inmiddels is ze er nog steeds. En ik vind... Ja, toch wel dat ze wel een beetje een voorbeeld is voor heel veel vrouwen.
0: Ik vind dat ze het echt heel goed doet.
5: En ik feliciteer Femke Halsema met haar burgemeesterschap van de hoofdstad. Femke, maak er wat moois van. De Amsterdammers zullen dat zien en waarderen. College en raad, zorg goed voor uw nieuwe. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet... en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten...
0: Zo, dan ga ik nu even naar buiten, ga ik even een sigaretje roken. Daar staat hij altijd bekend om, hè, deze man. Zeker, goed. Dit was de inhuldiging van Femke Halsema in 2018. Ja, in 1909 gebeurde dit.
6: Het Teleur, zondag 27 juni 1909. 'S avonds rond 8:30 zien duizenden toeschouwers op de Klappenbergse heide... graaf Charles de Lambert opstijgen voor de allereerste vlucht boven Nederland.
7: Majestueus gaan machine met bestuurder het luchtruim in. Dat ogenblik vergeten wij nooit.
8: Die vlucht ging eigenlijk heel voorspoedig. Hij heeft bij de Klappenbergse heide wat rondjes gevlogen. Echter, toen hij moest landen, toen was het weer nog dusdanig dat hij niet onbeschadigd geland is. Maar goed, dat gebeurde 1 op de 3 keer. En 1 op de 10 keer brak iemand een been of verongelukte zelfs.
0: Ja, dat was nog in die tijd dat het allemaal heel spetterend was om te vliegen natuurlijk. Hij werd gelanceerd op een soort lanceringsbaan en werd hij zo omhoog getrokken door een gewicht. En het was een Wright Flyer van de Wright Brothers. Die zijn ooit natuurlijk begonnen met vliegen. En uiteindelijk pas in 1911, dus 2 jaar later, toen was het eigenlijk voort. Die okay. Herand. Die, of nee, toen Fokker. Toen vloog Fokker hierboven halen natuurlijk. Maar goed, het was allemaal omdat er, de suikerfabriek in Breda 40 jaar bestond. En toen dachten wij, hey, misschien leuk om een stunt uit te halen. En deze man kwam met 3,5 minuten even vliegen boven Etten-Leur.
3: Goed, okay. Wat er meer? Ja, 3 jaar geleden waren er in Frankrijk grote rellen in verschillende steden. Nadat een jonge man door een politieman werd doodgeschoten bij een verkeerslicht vlakbij Parijs. Er waren toen uiteindelijk massale vernielingen, plunderingen en confrontatie met de politie. En ik moet ook denken weer aan Amerika van I cannot breathe.
0: Ja, dus zo, dat was een ding. Ja,
3: een verkeerscontrole. Waarom wordt een jongeman bij een verkeerscontrole doodgeschoten? Ik vind het echt niet te geloven.
0: Was weer dingen. Een donkere jongeman.
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, dat staat er niet bij, maar dat voel je wel altijd. Want ja, er zijn nog meer dingen in de jaren 70. Woodstock was ook zoiets, geloof ik. Ja. Was Woodstock, er was ook een hele, hoe noem je dat? Een optreden eraan vastgepakt uiteindelijk met Jesse Jackson. Die een hele emotionele toespraak hield over de discriminatie in Amerika. Goed, laatste aflevering in 1988. Ja, hey, hey, yeah. Zeker. Het was ooit ontstaan omdat ze iets zagen op de Britse televisie. Daarvoor waren ook altijd alleen pro-programma's geweest. Maar dit pop-up was echt iets nieuws. In het begin hadden ze een beetje twijfels over, is het nou echt wel interessant om dat te doen? Weet je wel, mensen te laten playbacken. En dan had je natuurlijk ook nog zo'n danseres. Uiteindelijk als een t-shirt of als een artiest niet konden optreden, dan gingen ze bij die artiest naar hun huis toe. En dan gaven ze een t-shirt aan van top-up. En dan ging je zeggen, met de plekken ging je playbacken zijn nummer. En dan zetten ze op de achtergrond de letters van top op neer. En dan hadden ze toch een soort videoclipje. Maar uiteindelijk, ja, in 88, in 86 kwam al onder andere dit. 9, 8, 7. Countdown op de televisie. Toen werd het al anders benaderd. De muziek, de videoclips. En er kwamen MTV videoclips tevoorschijn. Dus ja, top op was eigenlijk een beetje achterhaald.
3: Jammer,
0: het playbacken en dat soort dingen in de studio. Dus uiteindelijk zijn ze ermee gestopt. En de laatste presentator van Topop was uiteindelijk Bas Westerveld. Die is helaas al niet meer onder ons. Die is natuurlijk overleden. En die was toen nummer 62. Vorig jaar volgens mij, of dit jaar. Dat was niet zo lang.
3: Ja,
0: goed,
3: zeker.
0: Wat nog meer?
3: Ja, op 27 juni 1595 bereikte handels- en ontdekkingsreiziger Cornelis de Houtman met een kleine vloot de Indonesische archipel op een reis om handelsmogelijkheden en scheepvaartroutes van Azië te onderzoeken. En de handel was eigenlijk eerst volledig in de handen van Portugal. Maar kaarten en vaarroutes werden geheim gehouden. En daardoor had Portugal het monopolie. En in 1597, toen hadden 3 van de 4 schepen en 85 van de 294 bemanningsleden die kwamen behouden terug. En dat was echt de startsein voor de handel op de oost.
0: Oké.
3: Okay. En uiteindelijk 15. Dan de VOC, weet je wel.
0: Ja, die mentaliteit.
3: Ja, nou,
0: gewoon ontdekken.
3: Samenwerken.
0: Mogelijkheden zien, daar moeten we naartoe.
3: En Kiel halen, hè?
0: En dan zijn we er nog. Ja, ook Kiel halen. Ja, zeker. Nietje erdoor. Ah, je had je er niet. Je had nog geen nietjes toen. Ja, dat waren mooie tijden. Voorbij de horizon kijken. Nou goed, zo ophouden met al die one-liners die toen deze mensen maken. Oké. Straks de verjaardag. Eerst hebben we BBI. Yes. Oh, dat vind ik zo kinky. En volgens mij heet de plaat ook zo.

0: BBI, dat heet die Kinky. Kinky Kai. Ja, het is de tweede. Waar was ik over mijn tekst ook weer? Even de autocue doorlopen. Oh ja, daar was ik natuurlijk. We kijken even naar de verjaardag. Wie is de jarig? Jack Pools is vandaag jarig. En Jack Pools is natuurlijk van de Roman Hessen. En die ken je alleen maar van deze plaat natuurlijk, hè?
1: Yep. Bestel maar.
0: Zeker, wordt vandaag 69. Hij schrijft echt alles voor de band, Roman Hessen. En ik vind dit soort dingen altijd...
2: Ik zag mijn hand al in hand.
0: Oh, ik krijg altijd allemaal een beetje kriebel van. Dat gemijmer over vroeger, hoe had het allemaal kunnen zijn? En, het is wel heel mooi, het is ook een soort dialect. Dat spreekt heel veel mensen aan en ik ben een barbaar erin. Dat weet ik ook wel, maar ik vind het wel stoer wat hij doet. Goed, 69, Jack Pools. Ja, van de Roman Hessen Band. Wie is nog meerjarig?
3: Ja, vandaag is ook de verjaardag van Toby Maguire. Hij is van 1975, dus hij wordt 51.
0: Is dat van deze?
3: Spider-Man.
0: Van Spider-Man is hij natuurlijk. Ja. Maar die gast die is ook. En dat was vroeger echt een hele leuke film. Ik moet even kijken waar ik mijn godsnaam ook nog bij had. Hij was ook van dit, van de Pleasantville.
4: Honey, I'm home.
5: There's a place where the people are friendly.
6: How about some marshmallow rice squares?
3: Oh.
7: Those are swell.
5: The days are sunny.
8: High 72, low 72, not a cloud in the sky.
0: Het grappige is, Pleasantville gaat over een dorpje dat op de televisie te zien is. En uiteindelijk gaat deze Toby gaat uiteindelijk in die televisie in. En dan komt hij in Pleasantville en daar is alles zwart-wit. En iedereen is blij, iedereen is met elkaar eens. En er is geen seks, er is geen toilet, allemaal dat soort dingen zijn er niet. Tot een gegeven moment verandert iets anders en dan krijg je kleur.
3: Oh.
0: Mensen krijgen kleur. Maar mensen met kleur, nou, die zijn anders. Die horen er niet bij. Dus het wordt wijze les in die Pleasantville.
3: Oh, waardoor je dus,
0: en uiteindelijk breekt de boel open. En dan zien ze een hele andere wereld die er ook is in plaats van. Dat alles maar pleasant is. En dat is
3: ik heb deze film nooit gezien.
0: Ja, het is echt een grappig film. Pleasantville. En Toby Maguire die speelde daarin. Goed, hij is 51 geworden. Hij heeft bij de eerste Spider-Man heeft hij 4 miljoen verdiend.
3: Zo.
0: De tweede was het 17 miljoen. Dat is echt bizar. Hoeveel geld wordt er verdiend naar zo'n film? Dat zou je denken.
3: Ja, heel veel.
0: Hij heeft er 4 keer in gespeeld. In de Spider-Man. En de laatste film waar hij speelde was Babylon in 2002. Nou, zijn carrière is nog steeds wel on the move, denk ik hoor. Als je 51 bent. Goed, wat nog meer? Wie is nog meer?
3: Vandaag is ook J.J. Abrams jarig. Die wordt 60. En hij heeft ook gespeeld in Star Trek. In heel veel meer. Echt een enorme... filmhistorie heeft hij hoor.
0: Oh, ja.
3: Star Wars heeft gespeeld, Mission Impossible, Star Trek en Beyond. Oh nee, sorry. Kom. Hij heeft echt heel veel gespeeld. Het is wel een bekende acteur.
0: Ja, ik heb een bekend gezicht. Goed, vandaag is hij 80 geworden. Oh nee, hij overleed in 2024. Toen was hij 80. En hij heeft echt heel veel platen gemaakt. Even over Will Jennings. Hij is singer-songwriter. Hij schreef onder andere dit. Dit heeft hij bijvoorbeeld geschreven ook. Hij heeft heel veel geschreven voor Steve Winwood. En onder andere ook voor Barry Manilow. Echt de eerste grote is was Feelings. Feelings! Dat is een eerste plaat die hij had in 1975. Gewoon teksten die hij schreef. Hè? Hij zong zelf niet. De grootste teerdrukker was dit misschien wel.
3: Nou. Jorgen
0: vanochtend nog hier bij ZFM.
3: Oh.
0: Dit heeft hij geschreven. Het gaat ook over de dood van de zanger Eric Clapton. Of de zoon die uit het raam is gevallen. Daar heeft het mee te maken.
3: Oh.
0: Uiteindelijk is hij misschien nog het bekendst geworden bij dit stukje muziek.
3: Oh.
0: My Heart Will Go On. Van Celine Dion.
3: Oh.
0: Die heeft hij ook geschreven.
3: Ja, ik
0: Will Jennings, hij leeft niet meer. Maar hij is 80 jaar geworden. 2024.
3: Ja, nou, mooie muziek. Misschien moeten we daar een Jolanda plaatje
0: kunnen. Zeker. Die Titanic song. Nou,
3: ja, laten we die doen. Nee hoor.
0: Zeker.
3: Ja, vandaag is ook... Wilfred Gené is jarig.
0: Ja.
3: Hij wordt 59.
0: Ja, hij wordt echt vast actief.
3: Ja, hij is echt super actief.
0: Ja.
3: En hij is sinds 2008 al te zien in Vandaag Inside met mijn favoriet, Johan Derksen.
0: Johan Derksen.
3: René van der Gijp.
0: Ja, het is een bizarre mix en dat toch heel veel mensen aanspreekt. Ik spreek mijn ouders die kijken er wel naar, maar ook andere mensen die kijken naar. Andere mensen irriteren zich eraan. Soms is het heel plat. Hij wordt wel minder scherp. Je merkt echt wel dat de leeftijd speelt mee. Hij vindt zich soms moeilijk zichzelf te verwoorden. Maar ja, goed, dat hoort er misschien ook wel bij. Goed, ja. Wilfred Genee heeft ook een kinderboek geschreven. Hij doet ook BNN Nieuwsradio. Hij doet echt zoveel dingen. Postkartserie, zolang het leuk is.
3: Dat is hij
0: echt...
3: is onvermoeibaar, lijkt wel. Hè?
0: Ja, hij stapt in de auto en dan gaat zo naar de volgende activiteit. Dus daardoor weet hij nog een boek te schrijven. Ik vind ja, echt
3: ze zitten nou toch ergens op een strand of zo, omdat ze daar tijdens de WK.
0: Ja, ja, dat is
3: waar precies weet ik niet. Maar,
0: Oranje Zomer, dat volgens mij.
3: Oranje Zomer, ja, precies.
0: Ik wil niet helemaal raam voor maken, maar ik wil respect voor dat soort gast. Goed, nou, tijd voor. Nee, het is tijd voor iets anders. We zitten te kijken wat ik in godsnaam klaar heb gesteld. Oh ja, natuurlijk. Alt Grandma. Downtown Light. Zover de verjaardag en straks hebben wij de Zandvoortse berichten voor u klaarstaan.

0: Ja, alt-grandma. Alt-grandma, niet alt, maar alt. Nou, maakt dat niet uit. Ja, dat maakt, ja. Goed, straks de Jolande keuze en straks ook nog de Zandvoortse berichten. Maar we zijn vroeg, dus vandaag hebben we nog wat berichten over andere. Ahmed en Tsjetsjeense commandant ergens in de Rusland bezette zuiden van Oekraïne dacht beter te hebben. Hij wisselde al maandenlang lieve berichtjes uit met een 35-jarige Oekraïnse huisvrouw die gevangen zat in een liefdeloos huwelijk. En er zijn al heel wat berichtjes uitgewisseld. En op een gegeven moment zegt de soldaat zegt bij zichzelf van stuur me ze. Of nee, zei die vrouw, die Oekraïnse vrouw, die zei van stuur me anders even een foto van waar je precies bent. Gewoon eens even kijken wat voor leed je meemaakt. Dus deze soldaat stuurt een foto van zichzelf. Had hij beter niet kunnen doen. Want op de foto was te zien waar hij was. En die huisvrouw was geen huisvrouw. Dat was gewoon een Oekraïense soldaat die uiteindelijk zich voordeed als huisvrouw die in moeilijkheden was. En die had dus deze Russische soldaat gelokt met foto's sturen. Oh. Waardoor ze precies wisten waar hij zat. En daar kwamen de bommen.
1: En hij heeft het niet overleefd.
0: Hij heeft het niet overleefd. Dat lijkt me ook wel dubbel.
1: Hij is wel
0: hè?
1: Verliefd doodgegaan.
0: Hij is verliefd doodgegaan. Ja, zo moet je het ook weer zien. Maar goed, dat schijnt dus de nieuwe technieken te zijn. Dus die Oekraïne denkt echt heel. Die denkt gewoon veel verder. Die zetten gewoon mensen in. Die doen zich voor als als huisvrouwen. En uiteindelijk gaan ze een huisvrouw foto's vragen van zijn soldaat. Nou, daar gaan we dan. Afgelopen. Dus nou, ik vind het heel creatief. Een heel stuk verhaal over gelezen. Mocht je meer over willen weten.
1: Dat is, het is gewoon ja, dus dubbelspel.
0: Het was een heks. Maar ja,
1: het
0: was een heks, zeker.
1: Zal ik... vandaag is dus ook de verjaardag van Drake Bell. En hij was ook wel bekend van de serie iCarly en zo. En hij heeft toch ook wel wat muziek gemaakt.
0: Nou, ik ben niet
1: serieus. Dus gefeliciteerd.
0: Ja, hoe oud is je gewoon niet zo oud, denk ik?
1: Want 40 pas.
0: 40 pas, oh ja. Je zegt een beetje meer zoet plaatje, maar goed, daar is hier ook ruimte voor.
1: Ja.
0: In het videoclipje ziet hij er nog redelijk stoer uit. Doordat eigenlijk je zeg maar de microfoon pakt.
1: Nou, dit vond je wel een leuke stewardess, volgens mij.
0: Hij gaat zingen.

0: Vakantienummer.
1: Ja, nou ja, het videoclipje waard ook dat je op vakantie gaat in een, toch al een business class vliegtuig. Vliegt hij over de hele wereld met hier en daar wat mooie vrouwen die dan hem daar kunnen helpen natuurlijk. Want ja, we moeten toch af en toe wat eten en drinken en dat wordt hem aangeboden. Goed, hier is er weer tijd voor.
2: Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort.
1: Zeker, het Schelpenpad, de fusie is compleet. Dus de scholen natuurlijk, de Hannie Schafschool en de Mariaschool. Die zijn ze al een tijdje mee bezig. En uiteindelijk was het een beetje onduidelijk wat dan de naam moest komen. En ja, de scholen kregen brieven. Dat hadden ze wel. Dat kan niet maken dat je Hannie Schafschool afschaft. Dat kan niet. Want Hannie Schaft is een held uit Haarlem. Die natuurlijk ook in de oorlog al goede dingen heeft gedaan. En uiteindelijk, ja, om die naam te vergeten. Dus nu hebben ze twee schoolpleinen. Want die zijn natuurlijk van die twee scholen bij elkaar gekomen. En die schoolpleinen heten nu Hannie Schaft Schoolplein en Maria Schoolplein. En dat is dus 19 juli onthuld. Dat is alweer even geleden. En dat is feestelijk gedaan door de leerkrachten en ouders. Ja. En,
0: nou goed, ik vraag me af, vanaf fuseren ze.
1: Ja.
0: Krijg je dan dus ook minder. Bijvoorbeeld twee zesde klassen. Of twee en twee groepen acht en twee. Of wordt het, blijft dat toch wel apart? Dat vind ik dan een beetje vreemd.
1: Ik had begrepen dat de Maria School, maar dat is altijd zo met twee dingen bij elkaar, dat de Maria School zich meer ging specialiseren in bepaalde dingen. En dat de Hannie Schafschool weer een gewone school is. Maar dat heb ik zomaar even opgepakt.
0: Ja.
1: Er waren heel veel tips binnengekregen, zei de directeur. Die hebben zelf wel heel veel tips over de namen. Het kompas, de horizon. Nou ja, allemaal dat soort namen. Die kennen we allemaal al. Het is het Schelpenpad geworden. Zo heet de school.
0: Ja,
1: nou
0: ja,
1: dat is ook mooi. Er verdwijnen sowieso al heel veel namen uit Zandvoort. Van, ja, bekende namen. Van de Heuvel gaat weg. Goedhart. De Plasmondschool.
0: De
1: Plasmondschool, sorry. Een beetje,
0: die weer het nieuwe leven in.
1: Ja, en de Beatrixschool gaat weg. De Wilhelmineschool. En dit zijn maar een paar namen die ze noemen. Dus ja, de nieuwe tijd,
0: nou,
1: andere
0: weg,
1: namen.
0: Ja.
1: Straks krijgen we MoMA-school, dat soort dingen, logisch.
0: Ja.
1: We omvolgen, dus dan krijg je dat. Nou, doe even normaal. Goed, wat
0: dus
1: is jij?
0: Dus vandaag is het buurtfeest in Zandvoort Oud-Noord.
1: Ja.
0: En ze zijn nu bezig met een gratis rommelmarkt. En die is er tot 2 uur op het Tenkaterplatsoen. Voor iedereen, kopen en verkopen. En dan van tot 12 tot 2 heb je multiculti culinair. Dus waarschijnlijk kan je daar dan lekkere hapjes kopen. En een buurtborrel en een besloten barbecue.
1: Kan ik ook nog een gehaktbal krijgen?
0: Misschien.
1: Ja.
0: Maar morgen, 28 juni, heb je om 11 uur opening van een straatspeeldag. En dan heb je daarnaast heb je dan om 1 uur Zandvoorts kampioenschap buikglijden voor 5 tot en met 12 jaar.
1: Okay.
0: En om 5 uur is het einde. Nou, ze maken de buurt mooier. Ze hebben tegenwoordig volgens mij ook nog een koffieuurtje of zo. Dus dat is erg leuk. Dus ik vind het wel een leuk initiatief.
1: Ja, goeie verbinden. Zeker, Theaterkrocht is tijdelijk gesloten, verbouwing. En nou goed, ze hebben een mooi veelzijdig seizoen gehad. En nou, een hoop gedoe geweest over die geluidswerende wand die moest komen. Die 4 ton die gaan kosten. Omdat er toch wat geluid lekte naar de buren. En naar de kerk die ernaast ligt. Naar de pastoren, weet ik veel, die man daar slaapt. Maar goed, dus extra geld uiteindelijk voor vrijgemaakt. En de aannemer gaat doorwerken in deze periode. En uiteindelijk proberen ze dus in oktober, november, proberen ze weer open te gooien. Allerlei lessen en allerlei repetities die plaats zouden vinden in deze maanden, die zijn verplaatst. En mocht je zelf nou daar ook iets hebben en twijfels over van hoe moet het nou, neem even contact met de krocht en dan kijk eens even hoe ze dat kunnen plaatsvinden. Maar goed, uiteindelijk verschijnt weer binnenkort weer het nieuwe programma voor het nieuwe seizoen. Dus dan kan je kijken. En nou goed, het is bijna allemaal rond nu. Nog even die 4 ton erin pompen voor een muurtje.
0: Ja.
1: En dan is het allemaal oké.
0: Ja, de gemeente Zandvoort heeft ook een bericht geplaatst van let op de warmte en alles. En daarnaast heb je ook nog zo dat bij het Zebrapad Haarlemmerstraat, dus voor de Agathakerk, daar is op 12 juni een verzakking ontdekt. En ze zijn nu mee bezig om het helemaal weer goed te maken. Een beetje een soort sinkhole, maar dan kleiner. Weet je
1: wel? Was het echt zo erg daar?
0: Nou, blijkbaar. Ja, ik zie nu wel een foto in de krant.
1: Okay.
0: Met wat ze allemaal aan het doen zijn daar. Ja, je moet er ook, het is er echt wel veel bereden door fietsers en zo, dat stuk.
1: Ja.
0: Dus je moet gewoon niet hebben dat daar iemand dan verdwijnt in de diepte.
1: Dat zal wel een beetje. Ja, verdwijnen kinderen nog steeds, heb ik gehoord.
0: Ja.
1: Verdwijnen zoveel kinderen. Ja, even normaal. Ik heb een paar van die collega's die allemaal dat soort theorieën stellen.
0: En dan zie je zo'n hoek verdwijnen en zie je nog zo'n hele lange staart van een reptiel.
1: Ja, zie je vaak een boemer daarnaast lopen, weet je wel. Met heel veel geld. Die heeft zo'n kind gekocht en zo. Oh. Dat doen ze even normaal, gast. Nou goed. Ja, ik heb er even veel mensen omheen gehad die dit soort theorieën hebben. Ik probeer even los te komen. Goed. Tijd voor

0: Ja, toen maakte het nog een beetje rockmuziek. Momenteel zit het een heel ander genre. Moet het allemaal een verdieping krijgen. En misschien heeft de zanger ook weer te veel toneel gekregen. En dan raakt de rest op de achtergrond. En dan gaat hij helemaal... Goed, Frans is jouw soms doet me het altijd denken wat ze nu aan het maken zijn. Maar goed.
1: Maar mooi toch? Ja, ik hou ervan.
0: Ja, zeker. Ik vind het ook heel mooi. Maar goed, hier ben ik groter fan van... When You Only Call Me When You're High. Dit is echt veel te lang. Daar vind ik even heel veel moeite mee. Maar goed, ik heb nog een stukje geschiedenis had ik nog staan. Ja. Zeker.
2: Goedenavond, dames en heren in de
0: zaal.
2: Hoor
0: je hem weer? Ja, leuk was het altijd, hè?
2: Goedenavond, dames en heren in de zaal.
0: Willem Duis neemt afscheid met zijn programma Muziek Mozaïek. En hij had altijd zeg maar, een televisieprogramma en een radioprogramma. En daar had hij altijd artiesten in. En dan gaf hij altijd aandacht aan nieuwe dingen.
3: Hier hebben velen op gewacht. Een dubbel LP van Willem Duis.
0: Ja.
3: Muziek Mozaïek.
0: Oh, heerlijk.
3: Sweet People, Bert Camford, Peggy Lee.
0: Hij was redacteur bij het Vrije Volk in 1949. Hij schreef onder andere ook voor muziekbladen. Had er best wel verstand van. En uiteindelijk werd hij gevraagd voor een optreden voor Johnny Ray om dat aan te kondigen. Dat was in 1959. En uiteindelijk, dat was zijn tv-debuut. En uiteindelijk had hij er zo... Oh, die gast heeft wel verstand van zaken. Dus uiteindelijk ging hij meer doen op de televisie. En uiteindelijk kreeg hij het voor de vuist weg. Hij ging echt zoveel dingen op de televisie doen. Maar goed, uiteindelijk in 1999 neemt hij afscheid met zijn muziek Mozaïek. En hij is later natuurlijk nog op de televisie geweest. Hij was trouwens ook heel goed in het tennissen. Hij heeft ook al even slag gedaan voor het Melkhuisje.
1: Oh?
0: Toernooi heeft hij ook gedaan. Maar goed, uiteindelijk ging hij nog bij de wereld daardoor. In 2011 kwam hij nog, zeg maar, kwam hij nog even tevoorschijn. Want toen werd er bij hem werd nog even in het zonnetje gezet door... hoe heet die man? Die gast ook weer, die slavendrijver. Weet ik weer.
1: Die slavendrijver?
0: Matthijs van Nieuwerk.
1: Oh, die.
0: Even zijn naam.
1: Oh, die. Ja,
0: die zo mooi aan het huilen was bij Charles Aznavour.
1: Ja.
0: Graf.
1: Want zijn moeder hield ook zo van...
0: Ja, die zich zo te grijpen.
1: Nou ja, hij gaat binnenkort, komt hij weer op tv met iets.
0: Dat is echt zijn moeder zeggen. Oh, gast, ik had je even moeten bellen. Dit is echt zo gênante televisie geweest. Ik kon niet aanzien gewoon. Nou, wat zit jij nog te lezen?
1: Ja, ik zit even te lezen. Want ik zie hier dat het KNMI code geel afgeeft voor vanavond... vanwege zware onweersbuien.
0: Maar we zitten in rood, gaan we nu naar geel?
1: We gaan nu naar geel. Ja,
0: dus dat is minder erg.
1: Onweersbuien.
0: Dus dat is geen waarschuwing meer. Dat is gewoon dat een verzachting is van de pijn.
1: Verzachting van de pijn.
0: Ja, we zaten in rood. Dit was echt heel heftig. En dan gaat het gewoon weer terug naar geel. Maar moet het dan niet een ander soort label komen? Want dit is onweer. Dit is eigenlijk gevaarlijker. Dan moet je ook weer niet de straat op gaan.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik hoop ook niet dat het zo'n onweer wordt als vorige week. Hè? Die was toch ook wel heftig?
0: Ja.
1: Ja, met een enorme vertakte... bliksems en zo. En dat was echt angstaanjagend. Zondagavond was dat.
0: Ik probeer even nog terug te halen. Maar jezus.
1: Ben je dan weer kwijt?
0: Ik ben het echt helemaal kwijt, joh. Was het plaatselijk?
1: Nee.
0: Was het niet hier in Zandvoort?
1: Nee, zeker niet. En ik hoorde het ook echt vlak bij mij inslaan. Maar ik heb niks gehoord, dus blijkbaar ging het goed. Want we hebben een nieuwe flat staan.
0: Oh.
1: Of aan de Van Lennepweg. Ik denk, ja, dan zit er vast nog niet van die onweer...
0: Van die spiekjes op.
1: Ja. Bliksemgeleiders heet dat. Ja,
0: ik heb ook niet van gelezen dat er een heftige inslag is geweest ergens of zo. Dat zeker niet. Oké, ik zit te wachten op weer een nieuw stuk van Jet Rebel. Ach, dit is bijna klassiek. Man met pijn. Niet altijd pijn. Jet het zingt toch wel een beetje. Coming.

0: Hij staat vandaag te optreden in Tilburg. Ik weet eigenlijk niet of het doorgaat. Ja, in Spoorpark Live. Geen idee, want ja, heel veel festivals gaan niet door, maar ik heb hier niet opgezet. Morgen treedt hij op in Purmerend, ook een festival. Dus, nou ja, we zullen
1: gaat dat wel door? Want ik vind het zo gek, hè? Er is Bosco. Code Rood vandaag eigenlijk ook. Ja. En, maar als het dan wat minder is, dan kan het vandaag toch wel open. Het is wel een soft voor al die mensen die het organiseren.
0: Ja, echt een strop. En dan zullen we even afvragen of... kunnen mensen hun geld nog terugkrijgen? Dat is niet altijd de vraag ook, geloof ik.
1: Dat moet haast vaak wel.
0: Het moet wel, anders krijg je wel heel veel ellende als je dat doet. Goed, kan toch even jarig staan. En het is wel een grappige gast. En die gast die heet Dennis van de Geest. Hij was natuurlijk judo-kampioen. Olympische medaille heeft hij gehaald, geloof ik, in 2000 of 2002. Ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar goed, in 2009 stopte hij natuurlijk omdat hij geen motivatie had. En had een elleboogblessure. En op een gegeven moment ging hij dus ook zich bemoeien met televisie maken. En een van de leuke televisieprogramma's was dat hij mensen ging interviewen die fout waren.
2: Maar ik denk ook, ze heeft dus ook een hele tijd dus alleen voor ons moeten zorgen. Mijn vader was er dus niet.
3: En waar was je vader?
2: Die was opgepakt. Die was van de verkeerde kant.
1: En hoor je dat?
3: Die was homoseksueel.
2: Nee. Nee.
3: En de verkeerde kant? Van de oorlog.
0: Ja, van de oorlog was die gast. Had je niet helemaal goed ingelezen voor het televisieprogramma. Maar goed, Dennis van de Geest had een leuke insteek van het televisieprogramma. Hij is ook DJ trouwens. Hij doet ook feesten doet hij ook. Dus ik weet niet of je vanavond thuis zit. Ik weet niet of je nog een adresje hebt waar je naartoe moet. Komt dat binnen is, dan kan hij misschien nog wel werken. Maar goed, hij is ook op zoek naar God geweest bij de EO. Dus hij is wel flink fanatiek bezig geweest op de televisie. Hij deed leuke televisie. Ontwapende man. Hij wordt vandaag dus 51.
1: Ja, hij heeft wel iets,
0: Dennis van de Geest. Ja, leuk.
1: Is te vriendelijk zo voor zich. Wel leuk, ja. Ja. Nee, ik heb vroeger natuurlijk altijd bij de gemeente heb ik notes uitgestuurd vanwege lantaarnpalen en zo. Dat die weer om waren. Het waren ook meestal dezelfde palen.
0: En wat is de gemiddelde prijs voor een lantaarnpaal?
1: Nou, toen de tijd was, was het gewoon €3000 of zo.
0: Maar zo.
1: Maar dat was toen de tijd nog in guldens volgens mij.
0: Ja.
1: Maar ja, er was een vrouw die reed dus richting Kampen, een Nederlandse vrouw. En tijdens het voorsorteren schrok ze. Oh, er komt de auto tegemoet. En daardoor had ze aan de stuur gerukt en... Ze eindigen tegen lantaarnpaal op het stationsplein in Kampen. En bij de botsing schoot dan ook nog de lampenkap los van de paal.
0: Ja.
1: En die belandde op de auto. De schade aan de wagen was dus al €4300.
0: Ja.
1: Nou, zij vond echt dat de gemeente de schuld had van het ongeluk. Want volgens haar stond hij op een onlogische plek, die lantaarnpaal. En daar stond ze naar de rechter, eiste schadevergoeding.
0: Okay.
1: En tijdens die rechtszaak in die Zwolse rechtbank voerden ze aan dat de paal niet op de stoep stond ernaast. En de gemeente had beschermende paaltjes of een hek eromheen moeten plaatsen.
0: Oké, okay, dit klinkt echt als mijn cliënt. Die zeg ik altijd, nee, hij heeft het gedaan. Hij was het hoor.
1: Ja,
0: ja dus goed,
1: het,
0: zei
1: het,
0: ook.
1: Het was echt zo dat de rechter zegt, van nou, niet zeuren. Het gaat gewoon om een stuurfout van de automobilist.
0: Ja.
1: Ze hoopte op €4000, maar ze moet dus gewoon die lantaarnpaal helemaal gaan betalen.
0: Het is de andere kant op, mevrouw.
1: Ja, zeker.
0: Jezus. En dat was met sturen ook. De andere kant had u moeten sturen. Dan was het goed afgekomen.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Ja. Dus, en probeer ook nog winst te maken. Want de kostenpost was €4300, wat ze aan die auto... En uiteindelijk wilden ze een schadevergoeding van €4400.
1: Ja, voor die auto zelf.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: ik vind het ook wel apart hoor, want ze moeten dus zelf de portemonnee trekken voor de kapot gereden lantaarnpaal.
0: Ja.
1: Maar de Hansestad eist dus ook nog €250 terug voor die paal. En, en ze moeten dus kosten betalen. Dus ik denk dat het daar veel goedkoper is dan in Zandvoort, die palen.
0: Ja,
1: dus werden die palen sowieso altijd in rekening gebracht.
0: Ja, er moet ook nog langs de kant van de weg. Er moet de weg worden afgezet worden, er moet omleiding gedaan worden. Oh, hier komen kosten bij.
1: Nou, zeker weten. Zeker weten.
0: Ik had gewoon niks gezegd en ik had het gewoon naar huis gegaan. Maar nu
1: zijn dat zeker als die lamp er ook afvalt op die auto. Die lamp is dan ook niet meer te gebruiken. Er moet ook een nieuwe voor.
0: Ja,
1: dus, ja dat loopt op hoor.
0: Ze had honing gezet, maar uiteindelijk is ze heel diep gevallen. Dat is
1: zeker weten.
0: Oké, even blues rock. Ik ben er niet vies van. Ook hier hebben we weer een plaatje kunnen vinden. Black Puma. Met de simpele tekst. I'm ready.

0: klinkt alsof het heel oud is, maar dit is gewoon helemaal niet zo oud. 2019 kwam het uit het debuutalbum van The Black Pumas. Een krachtige hoes trouwens, ook met een puma erop. Het doet ook een beetje denk aan Black Power. En er zijn ook twee donkere mannen die dit, dit doen. Eric Burton en de gitarist, producent Adrian Osasnas. Ja, sorry voor de uitspraak, dat ga ik niet helemaal goed. Maar goed, ze maken lekkere muziek. En dit is wel een beetje geschoeid op deze muziek. Als je het goed luistert, een beetje op dit. Wacht.
1: Met je oude soul.
0: Met je oude soul muziek. Ja, soul blues door elkaar. Heel fijn. Curtis Mayfield is er natuurlijk. Voor de kennis, die horen er meteen. Mooi verhaal van Curtis Mayfield. Waar we ooit wel in terechtkomen. Ook als hij weer jarig is, dan staan we daar weer bij stil. Goed, het ging over de Pumas. En het I am ready. Lopen tegen het einde van het rijdenprogramma. Kunnen we een aantal dingen melden. Zoals wat dan?
1: Ja, wat ik ook nog las. Dat op 15 augustus is de aftrap van het Zandvoorts Race Festival 2026. En niemand minder dan Tino Martin. Die opent om 8 uur de feestweek. Met een optreden op het Gasthuisplein. Tijdens de officiële opening party. Die begint al om 4 uur.
0: Oh ja.
1: En in de middag wordt het dan, heb je eerst nog funky piano's. Gevolgd door het optreden van Tino dus. En daarna gaat de feest nog door met de spectaculaire Rave of Fortune.
0: Dus Rave of Fortune?
1: Ja, okay. Het wordt allemaal wel leuk. Maar volgens mij is dan ook in dat weekend helemaal de Grand Prix en alles.
0: Ja.
1: Dus dat wordt gewoon echt een dik feest.
0: Was je vorig jaar, was je er ook?
1: Niet. Weet ik niet. Ja, het zou best kunnen hoor.
0: Ja, helemaal grote sterren.
1: Ze komen graag naar Zandvoort. Hè,
0: ja, het was één groot feest natuurlijk. Daar wil je bij zijn.
1: Ja, zeker weten.
0: Dat is zeker waar. Nou goed, gisteren hoorden we natuurlijk alweer op de televisie hoe het met die stikstof zat.
2: Nederland gaat van het stikstofslot. Dat zei premier Jette eerder vandaag.
1: Ja.
2: Daarom presenteerde het kabinet een pakket aan nieuwe plannen.
3: Het nieuwe stikstofplan gaat duizenden boerenbedrijven raken. En zorgt ervoor dat de veestapel in Nederland fors kleiner wordt.
4: Het kabinet onderschat ook niet dat dit weekend waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden boerengezinnen die brief zullen lezen en zich zullen afvragen wat betekent het voor mij.
0: Ja, precies. Wat betekent het voor jou? En wat zijn die plannen dan precies?
2: Wat staat er nou in die plannen? Er komen een soort bufferzones rondom natuurgebieden. 15 grote natuurgebieden krijgen een zone van 1 kilometer waar de stikstofuitstoot drastisch omlaag moet. 85 kleinere gebieden krijgen een zone van 500 meter. En er komt een norm voor het maximaal aantal koeien dat een boer per hectare mag houden. Dat wordt 2,6 koe per hectare. Om boeren te helpen is 20 miljard gerust.
1: Ja, okay. Wel weinig. Een hectare is toch 100 bij 100?
0: Ja, klopt. Nou ja, de reactie op die plannen was ook dit.
5: Je mag ons vragen om te reduceren natuurlijk. Hè. Dat moet iedereen, elk bedrijf in Nederland. Hè. Daar staan we voor aan de lat. En dat doen we ook, hebben we altijd gedaan. Dat doen we in de toekomst ook. Dat is het probleem niet, maar het moet wel haalbaar zijn.
0: Jazeker, het moet wel haalbaar zijn. Ik bedoel, het moet echt zeker gehalveerd worden, de koeien. Dan moet het er allemaal af. En er moet geld bij. En in bepaalde gebieden, ja, dat moet echt een bufferzone worden bij die gebieden. Dus de Formule 1 is net op tijd hier ook weg. Want wij zitten ook natuurlijk bij een Natura 2000.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat moet ook allemaal beschermd worden. Dus nou, de plannen zijn wel zeer duidelijk. Er is ook wat extra geld voor vrijgemaakt. 20 miljard, als ik zo begrepen had. En dus nou, dat gaat nu beginnen. Dus ik ben benieuwd of er nog demonstraties komen. Of ze nog maar die tractoren op pad gaan.
1: Ja.
0: Het is me nu even te warm voor, lijkt me dat.
1: Ja, lijkt me
0: ook. Maar niet.
1: Dan hebben ze misschien wel een parasolletje er overaan geplakt.
0: Ja, maar dat moet je nu ook niet doen. Maar goed, het wordt wel duidelijk. En die minister zei ook, die erover ging, een aparte vogel ook met die bril. Echt een beetje, die zei ook even, ja, ik heb met heel veel boeren gesproken. En die willen gewoon duidelijkheid. Gewoon, trek die pleisteren dan 1 keer af. Gewoon, je bent al je koeien kwijt. Nou, jammer, gaan we door. Nou ja, goed.
1: Ja, maar hoe gaat het dan met de kaasmakerij in Nederland en zo? Want we hebben die melk en alles gewoon nodig om voor de export alle dingen te doen. Nou, en boter.
0: Wat minder dan buiten dan, geloof ik. Minder,
1: de hele export gaat naar de Filistijnen.
0: Jazeker, daar zitten ook wel baantjes aan vast natuurlijk. Nou, we zullen afwachten wat dat allemaal gaat worden. Zeker. Toepak leeft straks de 10 uur. Goedemorgen, Zandvoort. Er zijn al mensen binnengekomen. Dat hoor je net al. Heel enthousiast. Elkaar om te groeten. Leuk om te horen. Er zijn weer een aantal plaatjes. Eén daarvan is Honesty.

0: Camino is een band. Dat maakt een leuke muziek. En dit is een eentje van deze Honesty. Begin het gewoon met eerlijkheid. Eerlijkheid is belangrijk. Goed, wat kunnen we vandaag nog melden voordat we afscheid nemen?
1: Ja, het is vandaag Roze Zaterdag.
0: Okay.
1: En die Roze Zaterdag, dat is eigenlijk omdat op de laatste zaterdag van juni in 1969 braken in New York rellen uit. Dat de politie de homobar Stonewall in Christopher Street was binnengevallen. Nou, en om dit eigenlijk te gedenken, wordt het ieder jaar in een andere plaats gedaan. En ik zie nu dat het in Noordwijk zou zijn.
0: Oh ja.
1: Ik denk, oh, ik denk wel bijzonder.
0: Dus dat hangt samen met iets wat gebeurt in Amerika.
1: In Amerika,
0: ja, precies. Ja. Nou ja, goed, bij stil te staan.
1: Ja.
0: Dus in deze tijden, de ene zegt er is meer respect ervoor, de andere zegt er is minder respect voor. Dus ja, het is altijd een beetje...
1: Ik vind het altijd een beetje ingewikkeld.
0: Ja, het is ook een beetje ingewikkeld. Ja. Zelfs homoseksuelen zeggen, hou eens op met al die aandacht ervoor vragen. Ja. Dat is ook allemaal weer niet. Dus
1: ik ken echt een flink aantal mensen die gay zijn en die vinden het allemaal over de top.
0: Ja, dat heb ik ook. Maar ik denk, ja...
1: zij mogen het zeggen, wij niet, hè?
0: Ja, klopt. Dus ik zeg van ook, oeh, dat weet ik allemaal niet. Daar zeg ik niks over.
1: Nee.
0: Dus nee, het is goed als ze daar aandacht aan besteden. En ja, goed, we hebben ook te maken met andere culturen. En die moeten soms een beetje meebewegen. Dan moet je soms een beetje helpen. Nou goed, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van.
1: Geniet ervan.
0: Pak het water nog even op. Ja, neem nog even een
1: slokje. Keep it cool.
0: Keep it cool. Zeker.
1: En tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Ja, goedemorgen. Mijn naam is Rob de Graaf en naast mij zit Carina Veren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Carina. Wat gaan wij het eerste uur allemaal doen?
1: Het eerste uur. Nou, ze zit er al.
0: Ja, de hele familie.
1: Ja, de hele familie. Lea, Rebecca en Guido Weidema, die zijn hier om te vertellen over de nieuwe single van Lea, What is Below. We zijn heel benieuwd. Daarna Sabrina Vermeulen met een pop-up artikel. En wij zullen ook luisteren naar een opgenomen interview met Julia Heijmans op het strand. Dat is dan door mijzelf met Julia. Een hele goede golfsurfster.
0: Ja, hè? Dat, ja. Je hebt haar geïnterviewd.
1: Ik heb haar geïnterviewd. En ja, ik had haar eigenlijk wel willen zien surfen. Maar ja, dat is lastig praten.
0: Ja, ja. Of je moet op de plank gaan staan.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat lukt vaak niet.
1: Dus we hebben heel veel zin in eigenlijk.
0: Ja, super.
1: Dit eerste uur.
0: Nou, welkom Rebecca en Guido. In ieder geval, jullie zijn de sterren van de ochtendshow, zeg maar. Voor wie niet weet wie Rebecca of Lea is. Lea, vertel eens iets over jezelf.
2: Oh, iets over mezelf?
0: Uh-oh. Ja. Uh-oh. Dat is heel lastig.
1: Je hoeft niet alles te vertellen, hoor.
2: Oh, dat is goed. Dan hou ik het beknopt.
3: Grote lijnen,
2: ja. Ik ben Lea en ik woon eigenlijk al mijn hele leven hier in Zandvoort. Mijn moeder die noemt mij altijd een beetje Crea Bea Lea.
1: Oh, één.
2: Ja, precies dat.
1: Crea Lea.
2: Crea Bea Lea, Rebecca. Dus dat eigenlijk. Ik zing veel en ik
0: acteer. En je speelt toneel.
2: Ja.
1: Ja, ik heb haar laatst Anne Frank zien spelen. Fantastisch.
2: Dankjewel.
1: Maar dat je dan ook nog zingt. Schrijf je ook je eigen liedjes?
2: Ja. Ja, uh-huh. Dus Waters Below heb ik ook zelf geschreven. En hiervoor eigenlijk mijn allereerst geschreven nummer was Memories voor mijn opa.
0: Ja.
2: Die was komen te overlijden. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik een soort muziek aan het schrijven was. Of een lied aan het schrijven was. Daarvoor was het wel veel, al vanaf kleins af aan, improvisatie. Dat kwam er allemaal wel uit. Daar is ook zo'n verhaal over op Koningsdag. Dat ik stond te zingen en dat mijn vader dacht, nou, ik zet meteen mijn koffieschoteltje ervoor. Kijken wat daar gaat gebeuren.
1: En?
0: Rijkdom.
2: Nou, dat liep. Wat ik heb gehoord, liep het op zich wel lekker.
0: Kijk, ja. Ja, heel goed.
1: Dus, een nieuwe microfoon kopen.
2: Ja, precies. Eigenlijk ben ik met het schrijven van liedjes nog best wel wat minder bekend dan met verhalen of theater. Stukken.
1: Maar wat zijn jouw inspiratiebronnen dan om tot nummers te komen?
2: Nou ja, dat is eigenlijk weer ik speel met mijn vrienden veel Dungeons and Dragons of Pathfinder. Echt van die spellen dat je gaat zitten en je bouwt een karakter. En je doet even alsof je een elf bent en magie kan
0: beleven.
2: Beleven, precies. En eigenlijk wat ik nu veel schrijf en wat Waters Below ook is, is dus een nummer geschreven vanuit het perspectief van het karakter wat ik daarin speel.
0: Okay.
2: De dingen die zij dus in die wereld eigenlijk meemaken en hoe ze erover nadenken.
0: Nou, als ik het goed heb begrepen, Lea, was het eigenlijk helemaal niet bedoeld wat je had geschreven om uit te brengen in de vorm van een song, zeg
2: nee,
0: maar.
2: Nee, klopt. Nee, ik heb het toen dus geschreven voor een vriend van mij voor dat spel. Die zei, joh, ik wil een verhaallijn in, maar ik weet niet zo goed hoe. Jouw karakter, die doet magie met haar stem. Kan jij even een liedje schrijven? En toen zei ik, ja, ik kan dat even.
0: Dat doe ik wel even.
2: Dus daarvoor heb ik het eigenlijk gedaan. En dat was helemaal tof. Maar ja, het was eigenlijk bedoeld voor 5 mensen aan de tafel.
0: Ja.
1: Dus meer een vriendendienst?
2: Maar
0: ja, eigenlijk wel, hè?
2: Ja, en eentje die ik zelf natuurlijk ook heel tof vond. Anders dan had ik het niet gedaan.
1: Ja, want je hebt dus tijd over om ook echt dan aan dit verzoek te voldoen.
2: Maar het is net waar je prioriteit ligt.
1: Ja, oké. Okay.
0: Heel goed.
2: Heel goed. Toch hierheen.
0: En dan komt er enige Guido in je leven.
2: Ja, dat heeft dus jarenlang heeft het gewoon in mijn computer gestaan. Een paar regels tekst waar we soms nog eens naar terugkeken.
0: Ja.
2: En dachten, oh ja, dat was een leuk moment. En mijn moeder had al vanaf dat moment gezegd, joh, doe er nou wat mee. Ga nou. Toen zei ik, nee, is niet de bedoeling, laat maar.
1: Goed zo, moeder.
2: Toen, ja, en toen hoorden wij een beetje magie van Guido, samen met Esther Verhagen. En het was mijn moeder die zei, hey, maar hier zit ook wel een beetje een soort Keltische klank in. Zoals je goed luistert naar, ik ben zelf ook helemaal verliefd op dat nummer, hoor, trouwens. En zo kwamen we eigenlijk bij Guido met, nogmaals, weer mijn moeder die zei, ik ga hem gewoon een beetje sturen.
1: Nee, maar dat is het ook, hè? Gewoon doen.
0: Doen, durven.
2: Ja.
1: Dat vind ik ook.
2: Nou ja, en daar begon het eigenlijk allemaal echt een beetje te lopen.
1: Leuk. En hoeveel tijd hebben jullie daar samen aan besteed om tot dit nummer dan zo te komen met de goede muziek erbij?
2: Oeh, jeetje.
1: Ik bedoel, ja, hebben jullie heel vaak moeten afspreken?
2: Ja, we hebben wel meerdere malen afgesproken. In het begin ook om goed te bespreken. Hè, wat is het nummer nou? Een paar keer voorgezongen. Dan kwam Guido met zijn gitaar om alvast wat dingetjes uit te proberen en op te schrijven. Maar die eerste paar keer, en dat vind ik ook heel fijn aan de samenwerking met Guido, dat is eigenlijk het hele proces ook zo geweest. Mm-hmm. Heeft Guido bij mij heel duidelijk gemaakt, het is van jou. Het is jouw tekst, jouw melodie. Hij zegt, we gaan er wat van maken. Maar op elk punt dat jij denkt, nee, dit is niet wat ik bedacht had. Of weet ik wel. Hij zegt, dan geef je het meteen aan. Mm-hmm. En die eerste paar keren waren ook, denk ik, even kijken naar de tekst. Want dat kan die ook nog. Dus dat is ook heel fijn. Ik had volgens mij één woord. Hij komt naar me toe. Hij zegt, Lea, die moet je anders vertellen. Hij zegt, want 70 is geen woord. Maar 70 is wel een woord.
1: Oh, ja.
2: Weet je, dat soort dingetjes.
0: Ja, dan ga je elkaar helpen.
2: Ja, het is fijn om dan iemand te hebben die even luistert. En zegt, ja, maar wacht even. Als we hier een kleine verandering in maken, dan gaat het helemaal goed.
0: Nou, Guido, jij maakt zelf ook muziek, hè? Onder de naam Rock of Ruk. Hoe moet ik het
3: Het is een O met twee puntjes.
0: Ja, precies. Dat vandaar mijn twijfel. Ja.
1: Oh, dus ik heb volgens mij in een restaurant in IJsland gegeten en die heette Ruk.
3: Oh, jou wat grappig, ja.
1: Want wat betekent Ruk?
3: Nou, in dit geval is het gewoon een. Het was mijn bijnaam op de middelbare school.
1: School is Ruk.
0: Ja, school is Ruk.
3: Nou, dat was eigenlijk nog makkelijker. Ik hield van rockmuziek.
1: Oh, ja.
3: En Motorhead, dat was toen een van mijn favoriete bands. En die hebben twee puntjes op de O.
1: Oh, ja.
3: En toen zijn ze me Ruk gaan noemen.
0: Ja, ja.
3: En ik heb dat eigenlijk altijd gehouden als een soort geuzennaam, zeg maar. Ja,
0: grappig.
3: En als iemand ook zegt dat mijn muziek Ruk is, dan zeg ik, nou, inderdaad.
0: Dan ben ik aangenaam.
1: Ja. Dan zeg je, dankjewel.
0: Ja. Hey, en is het de bedoeling dat jullie meer gaan samenwerken? Lea, hoe zie jij dat voor je? Of Guido, hoe zie jij dat voor je?
3: Nou, ik vond het ten eerste de samenwerking hartstikke fijn. Want Lea had natuurlijk een heel mooi nummer geschreven.
0: Ja.
3: Een goede tekst en een prachtige melodie. Daar moest nog natuurlijk wel muziek bij komen.
0: Ja.
3: Dus ik heb daar een arrangement omheen geschreven. Dus ik ben gewoon een paar keer meegegaan. Eerst het gitaarwerk, want het leunt wel heel veel op akoestische gitaar, het nummer. Totdat Lea zelf tevreden was. Want wat Lea zelf ook aangeeft, dat vind ik heel belangrijk. Dat mensen tevreden zijn over hun eigen nummer.
0: Ja.
3: Want ik kan wel mijn ideeën daarop loslaten, maar dat kan soms enorm botsen met.
0: Een
3: heel klein voorbeeld. Mijn dochter schrijft ook liedjes. Nou, ik had heel veel aandacht aan een arrangement besteed. En toen
0: zei ze, het is Ruk.
3: Het komt zo de prulbak in. en ik vind dat prima, want zo moet het ook.
1: Ja.
3: En dat was met Lea ook. We hebben dingen gefine-tuned. Ik heb het nummer iets uitgebreid met een intro en een outro. En een solo in het middenstuk. Maar de tekst, de melodie, alles is van Lea. En ik vond het hartstikke mooi. Dus ik begreep dat ze nog wat nummers op de plank heb liggen. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dus
0: kom maar op. Goede samenwerking. Ja, fantastisch. Ja. Nou, dan gaan we nou eindelijk naar jouw nummer luisteren. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het nog nooit gehoord. Dus ik word ook graag verrast
2: nu. Oh, kijk,
0: dus
2: ik zie jouw eerlijke reactie.
0: En jij gaat mijn hele eerlijke reactie zien. Maar let op, ik kan heel goed toneel spelen. Maar nee, het zal ongetwijfeld fantastisch zijn.
3: Ik kan niks meer veranderen.
0: Nee, heel goed.
1: Nee, dat kan niet.
0: Absoluut niet. Pim, mogen we jou vragen het nummer in te willen starten?

0: Wow, gefeliciteerd. Geweldig.
1: Heel mooi.
0: Ja, super.
1: Ik heb er wel een beeld bij.
0: Zo, ja, hè? Zeker. Ja, heel ja, mooi. Prachtig. En net tussen jouw draaien van je plaatje liet je ons ook nog weten dat je gaat optreden. Dus wanneer en waar?
2: Ja, ja, klopt. Nou, het is, ja, daar zat ik dus ook even over na te denken. Toen dacht ik, het is eigenlijk allemaal voor openingen van dingen. Dus in juli open ik op 16 juli in Haarlem voor een beetje de Pride, het idee, de Poolse kunstlijn.
0: Ja.
2: En dat doe ik de 21, of de, zo, de, ja, wel de 21ste hier in Zandvoort ook.
0: Ter gelegenheid van wat?
2: Ja, ook een beetje instart van de Pride.
0: Oh, voor de Pride, oké. Okay.
2: Ja, wow. Ja, dus Fred Roosbart, die kwam heel lief naar me toe. Die zegt, ik heb je nummer gehoord. Ja, kom maar.
0: Kijk.
2: En in september open ik het Flirt Festival. In, oh, waar zit dat ook alweer?
3: In Heemstede.
0: Oké. Okay.
2: Van Vera Bruggeman. En dan open ik dus met dit nummer. En dan ren ik heel snel in mijn waarzeggerskleding naar het hokje waar ik ook zal gaan waarzeggen die dag.
0: Ja.
1: Ja, je bent wel heel veelzijdig, hoor ik.
0: Ja, absoluut.
1: Waarzeggen, toneelspelen.
0: Hey, en je single is al uitgebracht? Of wordt die nog uitgebracht? Nee. Moet die nog uitgebracht worden?
2: Is al uitgebracht.
0: Is al uitgebracht.
2: Op Spotify. En Tidal. En
1: goed gedaan.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat je heel veel volgers gaat krijgen. Dat er heel veel gedownload gaan worden. Althans, dat hoop ik voor je.
1: Ja, want kunnen we je volgen op Instagram ook? Of heb jij geen account?
2: Ja, ik heb een account, maar hij is wel gesloten. Maar het kan. Ja,
1: nou, ja nee.
0: Ik zou zeggen, open hem weer, want iedereen probeert je nou te bereiken.
1: Account, kan je foto's maken van je mooie optredens. Dat is wel leuk.
2: Dat is ook zo, ja.
0: En dan natuurlijk de hamvraag. Wanneer kunnen we jouw tweede of jouw derde nummer gaan verwachten?
2: Nou, ik heb...
0: Want Guido staat te popelen.
1: Ja.
2: Ja, ik zelf heb echt helemaal geen haast daarin. Ik ben nu dus inderdaad ook wel een beetje aan het schrijven en oude teksten aan het bekijken of ik die kan gebruiken. Maar het is eigenlijk alleen maar als die inspiratie me raakt en als ik er zin in heb. Het hoeft voor mij niet met een soort deadline aan de gang te gaan. Ik studeer ook nog en ik werk op een super toffe naschoolse opvang.
0: Druk dus.
2: Ja, en dit, kijk, ik vind het hartstikke leuk om het te doen en om het te maken. Maar als dat nog een jaartje duurt, dan is dat ook helemaal geen probleem.
0: Wij hopen van niet dat het niet zo lang moet duren, hoor.
1: We wachten eigenlijk op een album.
0: Ja, dat feitelijk wel.
2: Ja, het zou wel zo zijn dat als ik nog een keer iets wil uitgeven, dan zit er toch al wel een beetje in mijn hoofd dat het niet meer een single wordt, maar het liefst een EP.
0: Ja. Nou, Guido, je moet aan de bak.
4: Ik kijk er naar uit.
0: Heel goed.
4: Het werkt ontzettend prettig samen met Lea. Niet alleen dat ze een hele goede zangeres is, maar... Nee. Ze werkt ook ontzettend snel als we kijken naar de opnames van dit nummer. Zij heeft dat zo snel goed ingezongen. Echt.
0: Ja.
4: Moet ik ook even de recording engineer noemen.
2: Zeker.
4: Want die heeft dat, Eden Grauw.
0: Okay.
4: Die heeft dat allemaal
1: Eden, ook een oud-leerling van mij.
0: Jij brengt wat voor, Carina.
1: Allemaal creatievelingen.
4: Ja, maar we hebben dat eigenlijk samen met z'n allen gemaakt.
1: En, wow.
4: Ook hij heeft uitstekend werk verricht.
2: Ja, en dat was ook, want daar in die studio, ik kwam daar best wel nerveus binnen. En nou ja, Guido was daar, Eden was daar, mijn moeder was er. Ja, iedereen. Die
1: hele familie weer mee.
0: Ja.
2: Maar ik heb daar wel, met name ook door Eden en door Guido, me zo relaxed gevoeld daar. En het was allemaal niet erg en we gingen dingetjes proberen. En het was een hele fijne, open sfeer.
1: Maar is die studio in Zandvoort ook?
2: Ja.
1: Oh, oké.
2: Ja, dus dat was ook heel lekker om de hoek.
0: Absoluut, ja.
1: Ja,
0: dus niet ver reizen.
2: Nee, precies.
3: Wij hebben wel ver lang gereisd.
2: Oh ja, wij hebben wel ver gereisd. Nee, precies.
1: Oh.
2: Ja, we hebben helemaal rondjes gelopen en zo. Maar we hebben het gevonden.
0: Jullie hebben het gevonden, oké. Ja. Heel goed. Met een resultaat wat er mag zijn.
2: Nou, absoluut. Dankjewel.
1: Ga hem nog een keer luisteren straks.
3: Ik wil het Luxie ook een compliment geven. Een
2: goede productie. Nou, zeker. En dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Want we vertelden net dat Guido zei op elk punt dat ik kon aangeven. Hè?
0: Ja.
2: Volgens mij, jij hebt dit gemaakt en ik luisterde het. En ik zat naar die instrumentaal te luisteren. En ik moest echt even huilen. Ik dacht, dit is het. Dit is het. Dus Guido heeft voor mijn nummer echt perfect ingezien. Oh ja, dit is wat ik hoor en wat het misschien ook
4: Het leuke is dat jouw melodie... die je zingt en ook de manier waarop je het zingt, die roept vanzelf dit soort beelden op. Dat hoor je van Carina ook.
1: Ja,
4: en ook de muziek, die vult zich dan eigenlijk vanzelf in.
1: Ja.
4: Want jij zegt van ik je dat jij ook een beetje componist bent. Ja, dat vind ik niet. Want het is jouw melodie eigenlijk die de muziek maakt en niet andersom. En dit voelde ik erbij passen. En ik ben heel erg tevreden over het eindresultaat.
2: Zeker.
0: Nou, kan ik alles voor. Twee bescheiden mensen die toch iets moois maken.
1: Ja, daarom.
0: Complimenten, complimenten. Nou, een dochterlief die gaat er natuurlijk ook. En dan heb ik het over de dochter van Guido.
1: Ja, Tara.
0: Die zit er helemaal naast zo van... Wat mogen we van jou verwachten?
2: Oh.
0: Dat is heel eng natuurlijk.
1: Nee hoor, wat gaat daar dan mee? Ook oud-leerling van mij.
0: Ja,
1: ja.
0: Ongelooflijk.
2: Ja,
0: love
2: it. Ja, vanaf kleins af aan luisterde mijn vader en speelde hij ook altijd heel veel rockmuziek. En daarbij vond ik dat altijd echt heel erg leuk om te luisteren. Dus ik denk zelf dat ik een beetje rockmuziek wil maken, vooral met gitaar erin.
0: Oké.
2: Dat vind ik wel leuk.
1: Dus toch ook een beetje ruk er doorheen.
0: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nou, wanneer jouw eerste single komt, dan ben je van harte uitgenodigd om samen met je vader en je moeder en weet ik veel wie hier om te komen. Dus van harte welkom.
2: Ja, dank u wel.
0: Nou, heel erg fijn dat jullie er waren. Ja. Nou, we zijn aan. Heel goed.
1: Ja,
0: heel goed.
1: Talent moeten we blijven promoten.
0: Ja, altijd koester ook.
1: Ja.
0: Heel hartelijk dank voor jullie komst en heel veel succes, Lea.
2: Ja, dankjewel en dank voor de uitnodiging.
1: We gaan je zien, we gaan je volgen.
0: Oké, dankjewel.
5: Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM.

0: Dankjewel, Pim. Waar hebben we naar geluisterd?
1: Mungo Jerry at the Summertime.
0: Mungo Jerry at the Summertime. Nou, heel bekend, lekker vrolijk nummer in deze warme

0: meedoet. Maar ambitieus. Wereldkampioen zou natuurlijk fantastisch zijn.
1: Fantastisch.
0: Maar ja, gewoon leuk om haar na 3 jaar weer te spreken.
2: Ja.
0: En hou je het dan ook vol, hè?
2: Ja,
0: om zo op hoog niveau te blijven presteren.
1: Ja, want trainen. En daarnaast, gezien de leeftijd, zal ze ook nog wel studeren.
0: En voor hetzelfde geld denk je van ja, het is wel goed. Ik wil uitgaan en ik wil, ik wil helemaal niet meer zo super hard trainen ervoor. Dus, maar dat ga je nu horen.
2: We gaan het interview luisteren, Pim.
3: ZFM, goedemorgen Zandvoort.
0: Goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier op het strand. Zoals jullie misschien horen, staat een klein windje. De golven zijn niet heel hoog, want ik sta hier met Julia Heijmans, onze golfsurfster. En heel leuk dat ze helemaal naar het strand is gekomen voor ons. Maar zij zei meteen, oh nee, dit zijn geen golfsurfen. Klopt dat?
4: Nee, dat klopt. Ja, vorige week waren er wel echt goede golven voor Zandvoort. Maar nu... Het is echt een spiegel.
0: Ja, nee, dat is niks voor jou. Jij moet echt wat hogere golven hebben. Want Julia, ik heb jou denk ik 3 jaar geleden ook aan de telefoon gehad voor een interview. Toen was je ook nog volop bezig met wedstrijden. Hoe is het nu met je?
4: Ja, heel goed. Ik zit nu in mijn laatste week van school eigenlijk. Toetsweek, maar daarna begint het weer met wedstrijden eigenlijk.
0: Wat voor wedstrijden? Ik neem aan dat het geen amateurwedstrijden zijn.
4: Nee, dit zijn wedstrijden meer van het commerciële circuit, maar dus eerst wedstrijden van het commerciële circuit en dan daarna heb ik aansluitend ook het WK en het EK.
0: Wauw, wat hoor ik nou? Echt, dat is heel hoog niveau. Maar hoe combineer jij dat met je school, je werkt en dan nog trainen? Hoe doe je dat? Het is wel inspirerend voor... Iedereen die nu luistert denkt, ik wil ook wel even heel goed gaan sporten, maar wel op een hoger niveau. Hoe doe je dat?
4: Ja, ik vind het altijd grappig als mensen zeggen dat ze geen tijd hebben. Want ik heb eigenlijk, ondanks dat ik dit allemaal doe, heb ik alsnog gewoon tijd over. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om bezig te zijn en verder met school. Als er toetsen zijn, belangrijke toetsen, dan maak ik die in Nederland. En ik kan ook wel een deel vanuit het buitenland maken, dus...
0: Ja, want je gaat ook echt wel voor wedstrijden naar het buitenland. Ik hoorde net al Peru. Hoe lang ben je dan weg eigenlijk? Want dan krijg je dus een soort van bijzonder verlof.
4: Ja, voor echt een WK ben ik meestal zo'n 3 weken weg.
0: Zo.
4: En voor... Maar nu heb ik zeg maar het WK en het EK achter elkaar. En dan ben ik 6 weken weg in totaal. Dat is wel echt heel lang om vrij te nemen van school.
0: Ja, maar je krijgt het wel.
4: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, mooi toch? Ze supporteren jou. Maar, en dan moet je dus tussendoor leren. Of heb je dan online... er komt even een tractor voorbij. Dat heb je, hè, op het Zandvoortse strand. Maar hoe doe je dat dan daar? Stel, je bent echt 6 weken weg. Heb je dan dat je mee kan doen online? Tenzij je heel veel tijdsverschil hebt. Dat is dan wel weer lastig. Of krijg je gewoon heel veel huiswerk mee met een schema wat je af moet hebben?
4: Ja... Alles, ik weet zeg maar welke toetsen er aankomen en qua huiswerk wat de mensen op school maken. En dat probeer ik dan wel bij te houden. Maar nu toevallig is het zeg maar dat ik wegga aan het begin van het jaar. Dus dan zijn er gelukkig nog niet heel veel toetsen. Dus dat is fijn.
0: Maar het is ook fijn dat je dus eigenlijk wel heel goed kan leren ook. Hè? Je doet het er maar allemaal bij. Hoeveel moet jij trainen nu voor dit soort hoge niveauwedstrijden? Ja. Hoe ziet jouw week eruit eigenlijk?
4: Nou, eigenlijk altijd als er golven zijn, dan probeer ik erin te liggen. Dus zoveel mogelijk surfen. Maar ja, we wonen hier in Zandvoort en de condities zijn niet altijd optimaal. Zoals nu. Maar daarnaast...
0: Voor ons wel, maar voor jou niet.
4: Maar daarnaast doe ik ook krachttraining. En als er geen golven zijn, hardlopen en zwemmen. Om op conditie te blijven en zeg maar... pedalkracht bij te houden. Oh ja, en skateboarden.
0: Ja, je ook nog. Nou, daar hebben we een hele mooie boulevard voor. Maar maak je deze planningen zelf of heb je dan iemand die jou daarin stuurt?
4: Nou, ja, ik heb een coach die meekijkt, maar deze planning heb ik wel ongeveer zelf gemaakt. Want die coach weet niet precies zeg maar hoe mijn week eruit ziet, want die woont niet hier en die volgt mij niet met alles. Maar de planning heb ik zelf gemaakt, maar mijn coach die weet ervan en die heeft ook gezegd van dat het wel goed is. Dus.
0: Want jullie hebben samen natuurlijk wel een doel voor ogen. Want wat is het doel voor het komende jaar? Waar zou je nou heel blij van worden?
4: Ja, nou, ik wil niet zeggen dat ik dit jaar...

0: wereldkampioen of zoiets gaan worden. Maar het lijkt me leuk om, zeg maar, steeds verder te groeien in wedstrijd surfen. En steeds een stapje verder en steeds een ronde verder. En dan, ja eigenlijk dat voor dit jaar.
1: Want je valt nu onder de junioren, hè? Toch?
0: Ja, nu nog wel. Maar als ik een goed resultaat behaal op het NK, dan is er een grote kans dat ik ook voor de senioren geselecteerd word.
1: Wauw, dat is heel erg leuk. Ja, de mensen moeten jou maar volgen, hè? Julia Heijmans op Instagram. Dan kun je haar eigenlijk aan het werk zien op de golven. En zwemmen doe je dus ook in de winter?
0: Nou, niet in zee, maar in het zwembad. Oh. Maar ook in de winter, ja.
1: Ja. En heb je dan ook nog een speciaal voedingsschema?
0: Nou, ja, ik probeer gewoon gezond te eten, maar niet echt een strikt schema of zo, nee.
2: Nee.
1: En ik zit me dan ook te bedenken, wat heb je eigenlijk allemaal nodig voor deze sport? Want je zou denken, ach, een bord, dat heb je nodig, dan is het klaar. Maar volgens mij heb je wel iets meer nodig, of niet?
0: Nou, ik denk dat het een beetje onderschat wordt, zeg maar, hoe duur surf is. Want, nou ja, je hebt een board, een wetsuit, vinnen, een leash, alle onderdelen van de board. Maar je hebt ook eigenlijk alle reiskosten. Dat is echt het allerduurste van allemaal. Want,
1: word je dan ook wel eens gesponsord?
0: Ja, ik word gesponsord door Nalu, de surfwinkel in Zandvoort.
2: Oh, wat goed.
0: En door Island Tribe, dat is een zonnebandmerk, maar ja, ik ben nog op zoek naar een sponsor die, zeg maar, echt ook financieel een beetje mij zou kunnen ondersteunen, maar...
1: Hé, wat een goede oproep! Horen jullie dat? Ze zoekt nog een sponsor.
0: Ja, even reclame maken voor mezelf.
1: Ja, natuurlijk. Ja, heel goed. Want ja, mensen, inderdaad, ze onderschatten het. Want hoeveel borden heb jij thuis liggen?
0: Ja, hoeveel zou het zijn? Ik denk een stuk of 8 of zo. Ja. 8, 9, zoiets. Ja.
1: En moet je dat dan ook heel goed onderhouden? Of blijven ze wel gewoon heel lang goed?
0: Nou ja, door de zon verkleuren ze best wel snel. En ja, je moet echt vaak de wax eraf halen, want dat wordt heel snel vies. En zeg maar, door de zon wordt het ook niet meer zo goed. En verder ook wel gewoon goed afspoelen en zo, want anders dan komen er wel zoutresten en dat bijt uit. Ja. Dus, ja.
1: Is het dan zo verschillend met het Nederlandse zeewater en bijvoorbeeld in Peru? Of zeg je, ja, daar is het inderdaad ook heel anders?
0: Nou ja, in Nederland is het water best wel bruin. Dus ja, dan wordt je bord ook wel sneller vies. Maar ja, dus dat is wel een beetje een verschil met het buitenland.
1: Wat is jouw lievelingsplek om te surfen?
0: Ja, ik denk...
1: Als je mocht kiezen nu, waar zou je dan vandaag naartoe gaan om te gaan surfen?
0: Ja, ik was in december vorig jaar was ik in Peru. En dat was denk ik wel... Ik denk dat daar wel de beste golven zijn die ik ooit heb gesurfd. Dus.
1: Want ik hoor ook wel, natuurlijk, ik ben er zelf nog niet geweest, maar Portugal met Nazaré, die bekende golven die mega hoog zijn, dat wilde ik dus in februari heel graag zien. Maar ik heb het net niet gered qua timing. Maar wat vind je daar dan van? De Portugese kust?
0: Nou, Nazaré, dat
1: is gevaarlijk.
0: Dat is niet echt iets voor mij, denk ik. Dat is net een stapje te groot, die golven, maar... ja, dat is eigenlijk een hele andere soort surfen. Maar Portugal is wel heel, heel interessant. Want mijn ouders zijn ook aan het kijken voor een huis in Portugal. Om daar misschien te gaan wonen. En ik wil misschien ook wel studeren in Portugal. Toevallig in Portugal ook echt.
1: Daar heb je een hele mooie universiteitsstad, hè?
0: Ja.
1: Évora en Coimbra.
0: En Lissabon.
1: En Lissabon natuurlijk, niet vergeten. Oh ja, dat is wel... En dan kan jij dat echt heel mooi combineren. En veel vaker dan eigenlijk hier in Zandvoort, qua weer.
0: Zeker, zeker. Ja. En dan bespaart het ook een beetje op de reiskosten elke keer.
1: Ja, ja. Ik snap het. Nou, wij gaan voor je duimen, we gaan je volgen. Want we vinden het super leuk dat jij dit nog steeds zo volhoudt. Want ja, je bent jong en je kan ook denken van nou, nu gooi ik mijn surfboard in de hoek. Ik heb het gehad. Maar dat is niet zo, hè? Je bent wel volhardend en enthousiast, gemotiveerd.
0: Ja, nee, ik ben niet echt een face-based of iemand die zeg maar afhaakt. Nee, ik ga er wel voor.
1: Jij gaat ervoor. Dat is de juiste spirit. Heel erg bedankt, Julia. En nu heb jij vandaag eigenlijk wel een relaxed dagje, hè? Verder.
0: Ja, vandaag wel. Nou, ik moest wel werken, maar...
1: Okay. Dat hoort er ook. Kijk, dat doet ze ook nog, hè? Gewoon werken. En nog studeren, want je hebt aarskundetoets.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja. Dankjewel.
2: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was weer een fantastisch mooi nummer. Classique non. Van wie was dat ook alweer, Pim?
2: Jody Bernal.
1: Jody Bernal weer. Ja, Carina weet alles. Al
2: echt uit mijn tijd.
1: Ja, dat zegt wat over mijn leven. Goed, welkom. Drie gasten hebben wij aan tafel zitten van Pop-Up Art. Drie kunstenaars. Te weten, Sabrina Vermeulen, fotografe. Gonnie Wagner, schilderijen. En Kees Nanne, beeldhouder. En jullie gaan vandaag in het Oude Raadhuis, geloof ik, om 12 uur open om jullie kunsten tentoon te stellen. Zeg ik het zo goed, Sabrina? Ja,
3: perfect.
1: Ja?
3: Ja, zeker. Ja? Ja.
1: Vertel eens wat over jezelf, Sabrina. Hoe ben je zo tot fotografie gekomen?
3: Ja, dat is een lange vraag. ik heb eigenlijk altijd wel gefotografeerd.
1: Ja.
3: Als jong meisje liep ik met een camera. Dat is eigenlijk nooit, daar ben ik nooit mee opgehouden. En op een gegeven moment heb ik besloten om 3 dagen te gaan werken in loondienst. Om daarnaast 2 dagen ruimte te hebben voor de fotografie. En dat is zich eigenlijk steeds meer gaan ontwikkelen richting kunstfotografie.
1: Okay.
3: Dus ik werk vooral als autonoom fotograaf, zeg maar. Ik maak mijn eigen werk. En dat is nu ook te zien in het raadhuis.
1: Ja, en heb je een specialiteit, stillevens of juist...
3: Ik vind het altijd moeilijk om mijn werk te omschrijven eigenlijk. Ik werk vanuit thematiek.
1: Ja.
3: Zoals nu heb ik een nieuwe serie hangen. Dat gaat eigenlijk in één zin over hoe niks ooit echt verdwijnt.
1: Okay.
3: Maar alles altijd van vorm verandert.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk ook het thema van artistieke publicatie waar ik op het moment aan werk.
1: Helemaal goed.
3: Dus, mooi, hè? Als je nieuwsgierig bent, kom vooral
1: langs. Nou, dat heb ik al toegezegd. Ik ga zeker vanmiddag even langskomen.
2: Ja, ik heb wel een paar favorieten van Sabrina. Ja? Die zou ik wel echt in mijn huis willen hebben hangen.
1: Nou, ik zou zeggen, wiet.
2: Zij maakt echt, ik vind het echt fantastisch
1: leuk,
2: mooi. Ja.
1: Leuk, leuk.
2: Ja.
3: Dankjewel.
1: Zeer benieuwd. Nou, naast jou zit Connie Wagner. Ja. Jij schildert Connie Wagner. Ja, is dat misschien denigrerend gezegd? Schilder jij? Of hoe moet ik dat zeggen? Jij maakt kunst met de penseel? Of is dat te poëtisch?
4: Ik schilder gewoon.
1: Je schildert gewoon?
4: Ja.
5: Niet gewoon.
6: Nee, wel hele mooie dingen hoor.
1: Kijk, okay, grote bijval. Wat schilder je zoal?
4: Stillevens. Ik schilder naar de oude technieken zoals Rembrandt schilderde. Met onderlagen en onderschilderingen. En dat heb ik op een gegeven moment via een academie heb ik dat me aangeleerd. En, in die vorm schilder ik eigenlijk. Dus en dat is op hout en op doek.
1: Oké.
4: Ja.
1: En meer op doek of op meer op hout? Of is dat gelijk?
4: Nou, het liefste schilder ik op paneel. Dat is dus hout.
1: Ja.
4: Maar ja, soms moet je wel op doek schilderen omdat gewoon de afbeelding dat meer vraagt.
1: Oké, en waarom heeft hout jouw voorkeur?
4: Het is lekker glad.
1: Dan gaat de penseel beter overheen.
4: Ja, ik schilder met olieverf en daar doe ik helemaal geen mediums bij. Dus dan dat is wat stroever dan dat je het normaal gesproken doet met medium erbij. Dan wordt het wat pasteuzer. Op paneel zou je dan uitglijden, om het dan maar zo te zeggen. En op doek zou dat gewoon pakken.
1: Ja.
4: Dus het is een voordeel op paneel om met droge verf te schilderen. Want dan hoeft het niet zo lang te drogen.
1: Okay.
4: Daar heeft het voornamelijk mee te maken.
1: Ja, nou, mijn echtgenote Karin, die zit dan in een schildersclub, zeg maar. En zij vindt zichzelf helemaal geen kunstenaar. Ik vind het prachtig wat ze maakt. en alle 9 of 12 dames, die doen allemaal hun eigen zaken.
4: Ja.
1: En ze zeggen, ik ben geen kunstenaar, want ik schilder na. Ben je dan geen kunstenaar?
4: Tuurlijk wel.
1: Nou, kijk, Karin luistert, dus je bent wel een kunstenaar. Dat heb ik zo vaak gezegd, maar dat ze het van
2: en
1: een echte
2: kunst... En ik zie Karin ook vaak aan het werk.
1: Ja,
2: met die dames. Heel leuk om te zien.
1: Het is echt heel erg leuk.
2: Ja.
4: Er zijn maar zeer weinig mensen die echt uit zichzelf gewoon een beeld maken.
1: Lijkt me heel erg moeilijk.
4: Je gebruikt altijd materiaal van foto's of noem maar op.
1: Toch wel, hè?
4: Ja. Anders heb je... Want je moet toch kijken hoe dingen in elkaar zitten. Ja. Anders krijg je zulke rare...
1: Je moet een spiegel hebben.
4: Ja.
2: Maar wat zien we dan bij u op de paneel?
4: Ik heb stillevens heb ik hangen. Ik heb een groot portret heb ik hangen. Wat heb ik nog meer? Straatjes heb ik hangen.
2: Zandvoortse straatjes?
4: Nee.
2: Oh.
4: Haagse straatjes.
1: Ook mooi.
6: Het ziet er een beetje 17e eeuws uit op een bepaalde manier.
4: Ja, dat is het ook.
1: Kijk, leuk.
4: Dus... En kleine interieurtjes. Omdat ik op paneel schilder. Ja. Dan heb je wel eens dat je kant-en-klare lijsten koopt. En dan moeten die panelen ingezaagd worden. Ja. Heb je materiaal over. Nou, dan maak ik weer gebruik van om kleine interieurtjes van te maken.
1: Helemaal leuk. Dus. Nou, we gaan het zien.
4: Ja, zeker.
1: Naast je zit Kees Nanne. Kees, je bent beeldhouder.
6: Beeldhouwer.
1: Een klein beetje de microfoon iets okay. meer naar je toe, anders horen de luisteraars het niet. Kan je wat vertellen over hoe ben je daar zo mee begonnen?
6: Ik ben in de jaren 90 heb ik een keer een cursus bij Creator. Dat is tegenwoordig Hart in Haarlem gevolgd. Bij Carola Veldkamp. En nou, in het begin heel eenvoudige kleine vormpjes. Maar dat is steeds verder gegroeid in 30 jaar.
1: Ja.
6: En heel divers. In zachte, albasten beelden. Marmer. Maar ook nou, grote houten dingen maak ik. En stenen. Dus ja, het is een heel divers palet wat ik inmiddels heb.
1: Leuk. En met hoeveel beelden sta je in het raadhuis?
6: Er staan er totaal nu 15.
1: 15. Zo, dat is heel wat.
2: En bij wie?
6: Ja, er zitten ook kleinere tussen.
1: Ja, okay.
2: Maar heb je het gecombineerd met het werk van Sabrina? Of
6: met juist beide.
2: Oh, met beide.
6: Het staat in beide
2: mooi.
6: Ruimtes.
2: Ja,
6: en, de combinatie is ook wel heel mooi eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Oh, dat gaat niet goed met de ventilator. Het is een beetje warm in de studio. En Corrie heeft het heel erg heet, Conny. Ja. Dus dat werkt dus niet. Nou, dan moet je helaas wapperen.
2: Is het nu beter?
1: Ja,
4: ik wapper.
1: Is het nu beter? Fijn, ja, de techniek staat voor niks. Het is live. Het is allemaal live.
4: Ja.
1: Maar ga door, Kees. Maar je was klaar.
6: Eigenlijk wel. Nou ja, kijk, beelden moeten gezien worden.
1: Ja,
6: dat geldt
1: zeker.
6: Ook voor het andere.
1: Ja.
6: Dus ja. Ik zou het heel leuk vinden als er veel mensen komen om te kijken naar...
1: Ja.
2: Maar wat zijn het voor beelden? Wat kunnen,
1: ja.
2: Of is het dat we er zelf iets uit moeten halen?
6: Nou, ik werk... Het zijn een beetje organische beelden. Soms werk ik direct vanuit het materiaal. Hè. Daar zie ik op een bepaalde manier iets in en dat bouw ik op. En soms maak ik een vorm in klei en dat hak ik uit. En ik werk heel ambachtelijk, dus met hamer en beitel.
1: Okay.
6: Dus, en dat zie je ook, je ziet de haksporen ook in mijn beelden.
1: Ja.
6: Dus nou ja, dat... ja...
2: Mooi.
6: Ja,
2: ben benieuwd.
6: Nou, kom kijken zou ik
1: zeker.
6: Dan zien.
1: Ja.
6: Een beeld is altijd moeilijk.
1: Ja, is het ook.
3: Ja. Ja. En wat ik bijzonder vind van deze expositie is, tenminste voor mijn gevoel, duurt het best even om dit op te bouwen.
1: Ja.
3: Maar uiteindelijk vind ik echt de combinatie, zowel met Gonnie haar werk en Kees' beelden als Kees' beelden met mijn werk.
1: Voelt
3: echt, voelt echt leuk. Heel mooi. Dus dat,
2: maar dat vind ik iedere keer wel. Als ik naar de exposities kom kijken van alle andere kunstenaars ook. Het is echt zo mooi neergezet iedere keer.
3: Ja, daar wordt ook
4: een waanzinnige ruimte.
2: Het is
1: echt mooi, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: En gelukkig, iedere keer als ik er ben, dan zie ik toch wel dat er ook mensen gewoon echt lekker binnenlopen.
6: Ja.
2: Maar dus ik hoop voor jullie ook dat jullie heel veel bezoekers gaan krijgen. Eén vraagje, want ik weet dat een paar kunstenaars ook kunst maken wat... iets betaalbaarder is voor degene die komen kijken. Want soms is het natuurlijk gewoon best wel duur.
6: Ja.
2: En dan hebben ze in het klein of als een poster of iets anders... hebben ze dan ook nog werk liggen. Wat je dus toch, als je toch iets wil hebben van de kunstenaar... dat je toch iets kan kopen. Heb je dat ook?
4: Nee, eigenlijk niet.
2: Nou, aan de slag.
6: Ik heb wel mijn beelden. Die staan ook op een website... Maar ik heb ze wel speciaal geprijsd, zou je kunnen zeggen, voor deze
1: tentoonstelling.
2: Oh, okay.
6: Ja. Okay. Dat ze ook betaalbaar zijn voor mensen die gewoon langskomen en die denken... God, ik zie een albasten beeld.
1: Precies.
6: Ja, vind ik mooi. Nou, maar vaak voor 300-400 euro kan je bij mij al een leuk beeld kopen.
2: Ja.
6: Dus, nou, dat of een leuk, maar een mooi...
1: Wat je aanspreekt.
6: Het is wat je aanspreekt natuurlijk.
1: Ja, en dat geldt voor Gonnie en voor Sabrina natuurlijk precies hetzelfde.
3: Ja, ik heb atelierprints gemaakt.
1: Ja.
3: Die zijn in gerecyclede lijsten.
1: Okay.
3: En die zijn dan ja, anders geprijsd, zeg maar, dan dat ik het in baklijst op aluminium heb ingelijst.
2: Ja, ja, mooi,
1: nou,
2: toch?
1: Ja, het is hartstikke fijn. Ja. Hartstikke fijn. Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie heel veel bezoekers krijgen. Gorrie, ja, jij wilde nog wat zeggen.
4: Nou, bij mij is het van goedkoop tot duur.
1: Nou ja, dat, dus voor iedereen wat wil zijn, voor elke portemonnee betaalbaar.
2: En mag ik nog iets vragen over levenskunst? Want dat heb ik ergens gelezen en ik wil daar toch wel even aan Sabrina nog even vragen. Wat is dat eigenlijk? Want
3: ja, levenskunst is een initiatief van Lotte, de programmamaakster in de Biep in Zandvoort en met mij. Begin van het jaar had ik contact met haar opgenomen, want ik heb een boek geschreven, De Levenskunstenaar. En ik wou kijken of we iets konden organiseren om dat boek te promoten. En zo hadden we een brainstorm sessie en kwamen op het idee levenskunst. En dat is een wisselende workshop. Die wordt gedaan door de kunstenaars die exposeren in de Blauwe Tram. Dat is ook een wisselende expositie.
2: Ah, dus niet in het Raadhuis, maar in de Blauwe Tram juist.
3: In de Blauwe Tram, ja. En afgelopen keer had ik een schrijfworkshop gegeven. Dat was echt hartstikke goed ontvangen. En de volgende keer, we hebben volgens mij nog geen concrete datum. Volgens mij hadden we het idee begin september half september. En dan komt Laura van der Plas. En die komt ook een workshop geven.
1: Leuk.
3: Met een expositie in de Blauwe Tram. En haar expositie start op 20 juli.
1: Gaan Laura die fotografeert heel veel Griekse eilanden, geloof ik. Hè?
3: Ze is fotograaf inderdaad. Klopt. Vooral van Waterworks. Ja. Onder die naam. Ja. En ze schildert. En schetst ook. Dus ik weet nog niet precies wat de invulling is van de workshop.
1: Leuk.
3: Maar
2: daar moeten mensen zich wel voor opgeven, neem ik aan.
3: Klopt. En
2: ja, het is logisch.
3: Aanmelden gaat via de bibliotheek.
2: Okay.
3: En de kosten voor de workshop zijn €2,50.
2: Nou.
3: En voor mensen met een Zandvoortpas is het gratis.
2: Nou, dat is toch fantastisch. Ja. Wat een goede initiatief allemaal.
1: Gaan we ook uitnodigen.
3: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, helemaal goed.
2: Hartstikke mooi.
1: Nou, gezien de tijd, 10:55 inmiddels alweer. Jullie moeten naar het Oude Raadhuis toe. Zeker. Ik wil jullie alle drie heel veel succes wensen.
6: Dankjewel.
1: Mij gaan jullie zeker zien vanmiddag.
2: Ja, ik kom ook kijken, hoor.
1: Nou, Carina ook, kijk aan. Dan heb je al twee bezoekers. En ik sleur Karin mee, dan Connie. Nou. Dus geen enkel probleem. Heel veel succes en reus bedankt dat jullie hier waren.
6: Oké.
3: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
6: Jullie ook bedankt. Dag.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Nee, Heemsteeds Krant.
1: Goedemorgen, wederom het tweede uur. 10:05 en aangeschoven is Wijnand Burger. Nou, geen hele onbekende in Zandvoort, Wijnand. Goedemorgen overigens.
2: Goedemorgen.
1: Heel Rob. Fijn dat je in deze warme studio durft en hebt plaatsgenomen. Wie is Wijnand Burger? Vertel.
2: Ik ben geboren in Amsterdam. Maar toen ik 3 maanden was, toen zijn mijn ouders naar Zandvoort verhuisd.
1: Dus je bent gewoon een Zandvoorter.
2: Ja, en die hebben hier een slagerij gehad. Zo ben ik hier eigenlijk als Zandvoorter opgegroeid.
1: Maar je hebt zelf toch ook nog die slagerij gerund?
2: Ik heb zelf ook een slagerij. Ik heb eerst bij mijn vader gewerkt.
1: In Amsterdam, hè?
2: En toen ben ik in Amsterdam heb ik een zaak gekocht.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En hoe lang heb je dat gedaan?
2: Dat heb ik 10 jaar gedaan.
1: 10 jaar?
2: Ja.
1: Slager?
2: Slager, ja.
1: En dan word je nu schrijver?
2: En toen
1: heb ik
2: het was ook zo, die buurt die ging achteruit. Er kwamen veel buitenlanders en eenpersoonshuishoudens.
1: Ja.
2: En we zaten vroeger met 7 slagers in de straat.
1: Ja.
2: Nou, ik was een van de laatste.
1: Ja.
2: En toen kwam er een Marokkaan, die wilde dat ook graag kopen. Nou, dat vond ik best eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja. Precies. Nou, dit is de kans.
2: Ja.
1: En toen ben je bij de Heemsteedse Courant.
2: Ja, ik ben eerst nog een paar jaar bij de FOMAR geweest.
1: Bij de FOMAR?
2: En daarna ben ik bij de Heemsteedse Krant.
1: Oké, en in de FOMAR had je dan je eigen slagersdeel? Of?
2: Het was van de FOMAR. Ik was daar chef slager.
1: Oh,
2: in Zandvoort, ja.
1: Het is toch een beetje, ben je zelf?
2: Ja, een beetje zelf, eigen baas wel. Ja.
1: En toen naar de Heemsteedse Courant.
2: Klopt, ja.
1: En nu ga je schrijver zijn.
2: En toen, op een gegeven moment, toen scheen de Heemsteedse Krant mee uit. Ja. Weet je wel. Ja, nou, toen had ik niks meer te doen.
1: Nee.
2: Ik denk, nou, weet je wat, ik ga een boek schrijven.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja. Helemaal leuk. Nou, en dat boek dat is inmiddels uit. Hè? Dat is Blauwdruk, een reis naar het ultieme geluk.
2: Ja.
1: Waar, het is wel heel cryptisch, maar waar gaat het een beetje over?
2: Het gaat dus over een persoon die dan door zijn omgeving een bepaalde druk op hem werd gelegd. Weet je wel, hij moest dat en hij moest carrière maken. Maar daar had hij helemaal geen zin in, eigenlijk. En toen is hij zijn eigen weg gegaan. Hij denkt, ik kan mijn eigen geluk wel vinden. Maar dat ging dan met vallen en opstaan.
1: Oké. Okay. En dat moeten we dan lezen hoe dat afloopt.
2: Dat is de ene keer gaat goed, de andere keer gaat het minder. Zo
1: en het is geen zelfportret, maar het is puur fictief verhaal.
2: Er zit wel het een en ander van mezelf in, wat ik beleefd heb. En zo, maar het is niet helemaal zoals het gegaan is.
1: Nee. En het boek dat wordt uitgegeven, maar het is niet zeg maar regulier te koop in boekhandels. Daar, toevallig zei je dat er een aantal exemplaren nu bij de Bruna liggen.
2: Ja, daar heb ik een paar exemplaren gelegd. En je kan het in iedere boekhandel bestellen.
1: Okay.
2: Maar ook bij Bol.com.
1: Bol.com, ja, daar is het. En het is geloof ik 21,99. Mooie prijs, net onder de 30 of de 22 euro. Dus, nou, het is ook niet zo heel dik, hè, want als ik even lees, dan is het 196 pagina's. Ja, voor mij is dat dik, maar sommige mensen lezen dat in de middag weg.
2: Het is jammer dat er tegenwoordig weinig gelezen wordt.
1: Ja, dat is
2: heel triest.
1: Ik ben er ook schuldig aan.
2: Ja, maar ja, goed, dat is de moderne tijd, hè.
1: Ja, helaas.
2: Ja.
1: Ze noemden het een stapel faxen, vroeger een boek.
2: Ja.
1: Maar je hebt het boek bij je.
2: Ik heb het boek bij me.
1: Inderdaad, in een mooie blauwe cover.
2: Ja, mijn dochter heeft de cover gemaakt.
1: Oké. Okay. Nou, ik zie dan nu, en voor de mensen die mee kunnen kijken, met de camera, een man achter een piano. Dat, zo mag ik hem omschrijven.
2: Ja, klopt.
1: Ja, toch? En de man, de figuur in het boek is ook een pianist? Of?
2: Dat is een pianist,
1: aha.
2: Ja.
1: Okay.
2: En die was heel erg geïnspireerd door jazzmuziek en door zelf te pielen achter de piano en zo. En zo dacht hij beroemd te worden, maar dat is niet helemaal.
1: Niet verklappen, hè? Niet verklappen, want dan wordt je boek niet meer verkocht. Je hebt het boek bij je en ik heb je gevraagd om een klein stukje voor te lezen. Zou je dat willen doen?
2: Ja, dat wil ik wel doen. Ik zal zeggen dat. Stamt uit de tijd van de krakersbeweging.
1: Ja.
2: En Dat was een hele interessante
1: tijd. Dat was een hele interessante tijd.
2: Die heb jij meegemaakt?
1: Die heb ik zeker meegemaakt. Ja. Geen woning, geen kroning.
2: Oké, daar komt hij. Ik zal een hoofdstuk voorlezen.
1: Ja.
2: Het is een klein hoofdstuk, dus...
1: Prima.
2: Ik had Ellie ontmoet na afloop van een avondje piano spelen in een café. Meestal zijn de meeste leuke meiden al vertrokken voordat de laatste sessie afgelopen is. Maar Ellie bleef gelukkig op me wachten. Dat vond ik wel tof. Ik was erachter gekomen dat mijn Spitsbergerkop toch niet zo afstotelijk was bij de meiden als ik eerst dacht. Alleen als ik 's morgens bij het opstaan in de spiegel keek, dacht ik, Jezus, wat een kop. Moet ik daar de hele dag mee doorkomen? Zou er iemand van het vrouwelijk geslacht daar interesse in hebben? Maar ja, als ik eenmaal achter de piano zat, dacht ik er niet meer aan. Ellie vroeg of ik met haar meeging. Ze woonde bij ons in de buurt. Ze hield een afzettingslint voor me op en trapte tegen de voordeur. Ik verbaasde me in die tijd nergens meer over. Haar woning was als een kraakpand ingericht, met kleden langs de muur en weinig meubilair. Ze haalde een fles cognac uit haar keukenkastje en we zetten het op haar suipen. Ik legde mijn hand op haar borsten. Ze voelde hard en stevig aan. Weldra waren we aan het zoenen en vlogen onze kleren door de kamer. Ze was wild en geil. We waren tegen de morgen net in slaap gesukkeld toen we een harde knal hoorden. Het hele gebouw trilde. Ik dacht aan een aardbeving en ik stak mijn kop uit het raam. Een kraan was het gebouw aan het slopen. Ze begonnen gelukkig aan de andere kant. Ze hadden me gezien en iemand blies op een fluitje. De sloop werd onmiddellijk stilgelegd. We konden van de zenuwen onze kleren niet uit elkaar halen. Ellie graaide nog gauw wat dingen bij elkaar en we verlieten snel het gebouw. Bij de deur werden we opgewacht door de politie. Ze namen ons mee naar bureau Warmoestraat, waar ze vroegen wat we daar deden. Ik merkte op dat ik het wel een indiscrete vraag vond. Verder hield ik mijn mond maar. Ik dacht aan het verhoor toen Carrie uit de kastanjeboom was gevallen. Die beelden kwamen steeds weer terug. Ik had sindsdien een hekel aan de politie gekregen. We mogen jullie 24 uur vasthouden, zei de agent zeurderig. En hij keek ons aan over zijn brillenglazen. Dus als jullie niks zeggen, kunnen jullie het wel schudden. Nou, we zijn ons bed al uitgeschud, dus we zijn wel het een en ander gewend, zei ik. Ik was brutaler geworden, maar Ellie zat erbij als een dood vogeltje. Ik begreep het wel, het was tenslotte haar huis dat gesloopt werd. Er kwam nog een ander agent langs. Ik herkende hem eerst niet, maar opeens herinner ik me dat ik hem eens in Burger had ontmoet in de Lucky Star. We ouwe hoeden daar wat over de zin van het bestaan. Ik verwonderde me erover dat iedere man een vrouw zocht, of andersom, en dan een gezin begon te stichten. Alsof het voorbeschikt is, alsof het allemaal geregeld was, als een soort blauwdruk. Komt gewoon omdat ieder mens nou eenmaal drang heeft om te neuken, zei Willem, want zo heette hij. Die blauwdruk geldt ook in de natuur, zei ik, waar vogels elk jaar een nestje bouwen om voor nakomelingen te zorgen. De hele natuur neukte maar op los voor nakomelingen, zei Willem. En dan die gevechten om te mogen paren, riep ik. Wat een verspilling van energie. Ja, gooide Willem er weer bovenop. En dan worden ze weer door een ander dier opgevreten. Er sterft geen dier van ouderdom. We waren behoorlijk dronken en ik begreep ineens hoe het leven in elkaar stak. Helaas was ik het de volgende dag alweer kwijt. Willem was nu in uniform en dat gaf hem meteen een zekere autoriteit. Hij vroeg aan zijn collega wat er aan de hand was. Oh, ze zijn aangetroffen bij de Weesperstraat in een gebouw dat gesloopt moest worden, zei de agent. Oh, zei hij en hij haalde zijn schouders op en hij liet zijn adem ontsnappen met een opgeblazen gezicht zoals Dilly Gillespie altijd op zijn trompet speelde. We moesten onze naam opgeven en toen hij ons adres vroeg, zei ik dat het inmiddels wel gesloopt zou zijn. Ik deed maar alsof ik daar met Ellie samenwonen. De agent wist toen ook niet meer wat hij maar met ons aan moest. Willem kwam langs met 4 bekers koffie. Laat ze toch gaan, zei hij. Zo erg is het toch niet? Ze hebben de bouw van de metro opgehouden. Nou en, wat betekent die 5 minuten op dat jarenlange metrogedoe? Tenslotte liet die agent ons maar gaan. Hij wilde eerst nog wel een proces verbaal uitschrijven, maar zonder adres was dat niet mogelijk. We hebben er gelukkig verder nooit meer iets van gehoord.
1: Nou, fantastisch. Helemaal leuk. Nou, ik denk dat het heel lekker wegleest. Er wordt man en paard genoemd, om het maar even zo te stellen. En dit is eigenlijk een beetje de stijl wat je net hebt voorgelezen. Zo gaat het eigenlijk doorspekt het hele boek.
2: Zo gaat het door het hele boek, ja.
1: Leuk,
2: ja.
1: Helemaal leuk. Heb je al reacties gehad van...
2: Nou, degene die het gelezen heeft vindt het heel interessant, ja.
1: Interessant?
2: Ja. Ja.
1: Maar niet leuk? Of raden ze het aan? Laat ik het
2: ja,
1: zo
2: ze houden zich een beetje op de vlakte.
1: Op de vlakte. Oh jee, dat is nooit goed natuurlijk. Nou, wat ik ervan heb gehoord, lijkt het mij in ieder geval een heel leuk boek om te gaan lezen. Het is niet echt hele zware literatuur.
2: Het is geen zware kost.
1: Geen zware kost. Dus bij deze wat warmere dagen is het heel makkelijk mee.
2: Ik heb het licht gehouden. Het is
1: heel
2: een goed. Zomerroman. Hè?
1: Heel goed, heel goed. En blijft het hierbij of heb je nu eenmaal de smaak te pakken?
2: Nou, ik moet er nog even over denken. Want ik vond het schrijven vond ik wel heerlijk. Maar dat hele proces met die uitgever, dat is een heel gedoe.
1: Ja. Ja.
2: Dan moet ik weer reclame maken en promotie. En dat is ook niet mijn ding echt.
1: Maar dat doet de uitgever toch?
2: Ja, dat zou je willen. Ja.
1: Dat doen ze dus niet.
2: Nee. Dit is een uitgever die alles... als je een boek bestelt, dan wordt het dan daarna pas gedrukt. Weet je wel? Dat doen ze om de kosten laag te houden.
1: Ja, ja. En omdat er mogelijkerwijs minder gelezen gaat worden.
2: Ja,
1: dat is toch eigenlijk wel heel erg jammer.
2: Meer schrijvers de gelegenheid geven.
1: Ja.
2: Ja, dus het is wel een mooi idee.
1: Nou, Wijnand, ik hoop dat het boek De Winkel uitvliegt. En nogmaals, voor de luisteraars, de blauw...
2: Druk.
1: Druk, ja, heel goed, de blauw druk. Een reis naar het ultieme geluk. Het ligt al bij de Bruna, je hebt er een aantal afgegeven.
2: Ja.
1: Je zei, ze liggen er niet meer, dus mogelijk zijn ze verkocht. Dus
2: ik ga zo eens kijken.
1: Wijnand gaat zo nog eens even kijken. Ik wens je heel veel geluk. Hartstikke fijn dat je hier wilde zijn. En we horen graag van je
2: of dit
1: boek een succes wordt. En wanneer het tweede boek gaat komen.
2: Oké.
1: Wijnand, dankjewel.
2: Dank je wel.
1: Fijne dag. Hoi.
0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Ja, geweldig. Pim, dank je wel weer voor dit heerlijke zomerse nummer. Nou, aan de lijn hebben wij Robert van Overdijk, directeur van het circuitpark Zandvoort. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat we je even mochten bellen. Ja, wij kennen elkaar, dus we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Dat de luisteraars niet denken dat ik zo vrijpostig ben jou meteen bij je voornaam te gaan noemen.
1: Lijkt me heel goed.
0: Goed zo, fijn, dankjewel. Ja, want jullie heten eigenlijk anders, hè, het circuit. Ik zit even te zoeken, maar jullie hebben een andere naam ervoor gekregen, toch?
1: Ja, kijk, circuitpark Zandvoort, dat leeft natuurlijk nog enorm in de hoofden van de Zandvoorters.
0: Precies.
1: En dat vinden we niet erg, hoor, maar sinds de overname in 2016 is het circuit Zandvoort. En inderdaad, sinds vorig jaar mascot.
0: Ja,
1: circuit Zandvoort.
0: Ja,
1: zeker.
0: Als Gerrit Loogman hier had gezeten, die nu op het strand naar ons zit te luisteren in Ibiza, dan zegt hij, Rob, hoe kan je dat nou vergeten? Maar goed, bij deze hebben we dat ook weer helder.
1: Heel goed.
0: Heel goed. Robert, de Formule 1, helaas dit jaar de laatste versie. Hoe gaan de voorbereidingen?
1: Nou, voorbereidingen gaan goed. De eerste tribunes staan al en vanaf aanstaande maandag gaan we starten met de Paddock Club, de tribunes op het rechte stuk. En nog 3 weken en dan eigenlijk 2,5 week. Dan gaat het circuit weer dicht en dan zijn we vanaf dat moment weer ruim 4 weken fulltime aan het opbouwen. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed.
0: 4 weken en dan weer heel Zandvoort goed reguliere treinen. Dat is dit allemaal in jullie organisatie?
1: Ja, klopt. Gisteren... jullie zullen het erover gehad hebben, heeft natuurlijk laten zien dat een heel goed mobiliteitsplan echt wel belangrijk is voor dit dorp.
0: Absoluut.
1: En ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is van de afgelopen 6 jaar Formule 1, waar we denk ik allemaal wat van kunnen leren. Ja. Dat het kan wel.
0: Ja, nee, het kan zeker. En wat natuurlijk heel actueel is, is natuurlijk eventjes de proef op de zeeweg, hè, die door de provincie is ingesteld.
1: Ja.
0: Jullie verwachten daar niet echt problemen mee, denk ik.
1: Nou, nee, simpelweg omdat mensen naar ons toe niet met de auto kunnen komen. Hè? Dus dat maakt natuurlijk gewoon wel een heel wezenlijk verschil.
0: Ja.
1: Nee, ook dit jaar zul je weer zien dat ruim 35.000, 40.000 mensen met de trein zullen komen. 30.000, 35.000 op de fiets. Hier verwachten wij voor dat weekend geen probleem.
0: Nee,
1: absoluut niet.
0: Hartstikke goed. Nou, en dan gaan we eigenlijk geruisloos dat jaar daarna gaan we naar de Formule E.
1: Ja.
0: Van de Formule 1 naar de Formule E. Je moet het goed uit elkaar weten te houden. Maar het is heel iets nieuws waar jullie echt best wel trots op zijn dat jullie dat naar Zandvoort hebben weten te halen.
1: Nou ja, absoluut. Uiteindelijk, en dat zeg ik ook in ieder interview, dit is niet de vervanger van de Formule 1.
0: Nee.
1: Want ja, er is simpelweg geen vervanger van de Formule 1. Dat het toevallig in de jaren op elkaar volgt, dat is toeval. Voor Formule I hebben we ook geen UBO-weekend nodig, hè, want die auto's maken natuurlijk vele malen minder geluid.
0: Mm-hmm.
1: Maar belangrijker nog, dit vinden wij wel een hele mooie toevoeging aan onze kalender.
0: Absoluut.
1: Wat je er ook van vindt van elektrificatie, van de raceport. We zien het natuurlijk ook in Formule 1. Maar ja, uiteindelijk is dit wel een deel toekomst van de autosport. De klasse is echt de afgelopen jaren heel serieus geworden, ongeveer 10, 12 jaar geleden gestart. Toen reden ze vooral in binnensteden. Toen was het echt een city marketing evenement. Maar de nieuwe auto die aankomt, de Gen 4 auto, die voor het eerst geschikt is om op volwassen circuits te rijden. Dat is wel echt qua specs, is dat wel een hele bizarre auto die bijna gewoon de concurrentie aan kan met de prestaties van de Formule 1 auto. Dus ja, wij zijn heel trots dat we dat evenement naar Nederland hebben gehaald. Het is toch een officieel wereldkampioenschap.
0: Ja.
1: Rijden ook op het circuit van Mexico, circuit van Miami, Austin. Wij staan op de kalender, dus het is ook echt een hele serieuze kalender met Nick de Vries als Nederlander die daarin rijdt. En misschien nog wel een andere Nederlander volgend jaar. Robin Freins heeft er ook in gereden, maar misschien nog wel een derde Nederlander die daar de intrede doet. Ja, en voor ons, naast een mooi evenement, is het ook wel een enorme kans om bedrijfsleven, Noordzeekanaalgebied, de Port of Energy hier in de buurt, dus echt jaar rond dit evenement gebruiken om een platform te realiseren waar overheden, bedrijfsleven, innovatie, mobiliteitssector, eigenlijk allemaal gewoon aan kan haken.
0: Ja.
1: Zodat dit evenement naast een evenement ook op andere vlakken echt wel wat maatschappelijke impact kan maken. En met name de provincie Noord-Holland is enorm enthousiast over dit project.
0: Nou, hartstikke goed. Dus Zandvoort blijft in ieder geval op dat gebied op de kaart staan. Daar ben ik
1: absoluut
0: heel blij mee. Hey, zijn jullie benaderd door Jeff Dodds, dus de topman, hè, van de Formule E?
1: Ja, zeker.
0: Als ik dat zo hoor, is hij heel erg tevreden over het circuit. Hè, vanwege zijn kombocht natuurlijk, die heel erg uniek is. En dat het voor de nieuwe elektrische raceauto's een uitdaging is om hier te rijden. Dus jullie kunnen in mijn optiek heel erg trots zijn.
1: Nee, daar heb je gelijk. En uiteindelijk werden we denk ik 1,5 jaar geleden benaderd. Eigenlijk nadat ik bekend maakte in Abu Dhabi dat we ermee gingen stoppen.
0: Ja.
1: Nou, dat duurde niet heel lang voordat zij op de deur klopte. En wat hij vooral zegt, en dat zie je ook in het filmpje wat zij over de kalender naar buiten hebben gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Daar wordt Zandvoort natuurlijk benoemd als een van de meest iconische circuits ter wereld.
0: Ja.
1: En wij doen net in Nederland of dat het allemaal maar normaal is, maar we staan echt in de wereld bekend om echt een van de allermooiste en allerspeciaalste circuits.
0: Super.
1: Ja, dat zo'n klasse daar naartoe wil komen is fantastisch.
0: Ja.
1: En die kombochten voor Amerikanen maakt het natuurlijk allemaal nog specialer.
0: Ja.
1: En we moeten nog maar eens zien inderdaad hoe dat die auto's zich kunnen houden op dit circuit, of dat we nog wat aanpassingen op moeten doen. Die auto's moeten natuurlijk wel kunnen regenereren tijdens een rondje. Om de batterij gewoon op orde te houden. Nou, dus, ik denk dat het een fantastische toevoeging is aan de kalender. Waarbij je jaar rond ook nog gewoon bredere maatschappelijke impact kunt maken dan alleen maar even een evenementje organiseren.
0: Okay. En wordt het net als de Formule 1 ook weer zeg maar 3 dagen, een vrije trainingsdag, een kwalificatiedag en een racedag? Of
1: nou,
0: is het heel anders in elkaar?
1: Nee, dat concept Formule E ziet er net iets anders uit.
0: Mm-hmm.
1: Dat betekent dat er in ons weekend 2 officiële races plaatsvinden die meetellen voor het wereldkampioenschap.
0: Ja.
1: Wij hebben gekozen voor een format op vrijdag en zaterdag. Dat is anders dan de reguliere evenementen.
0: Ja.
1: Omdat we de vrijdag dan kunnen gebruiken naast publiek ook voor die zakelijke markt. En voor overheden die aan willen haken. En zaterdag echt een publieksdag. En dan vinden er overdag inderdaad en kwalificaties plaats en op dezelfde dag de race. Dus er is ook nog eens een keer gewoon heel veel spektakel op 1 dag te zien. En natuurlijk mag men van ons verwachten, want we organiseren dit weer met dezelfde partijen, Sportvibes en TIG, waar we de Formule 1 mee hebben georganiseerd, dat we er natuurlijk ook weer een heel deel entertainment omheen zullen gaan organiseren.
0: Ja, want daar staat Zandvoort wel bekend om, hè? Ook bij andere racecircuits. Want als je ziet, in vergelijking met andere circuits, is het alleen maar racen. En hier zit er een hele show en een dagvullend programma rondom. Hè?
1: Ja, eens. En dat zullen we ook de laatste keer weer laten zien. En dat is ook zo waarom dat die Jeff Dodds, hè, een Amerikaan, zo lyrisch is over Zandvoort in zijn geheel. Maar ook over circuit Zandvoort.
0: Ja.
1: Nou, ze hebben onze plaatjes gezien. En natuurlijk, Formula E gaat niet de aantallen mensen trekken die we met Formule 1 trekken. Laat dat gewoon heel helder zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat hier een kans ligt om in een moderne klasse richting de toekomst, om hier iets heel moois te gaan bouwen in 3 tot 5 jaar.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn wij in ieder geval heilig van overtuigd.
0: Ja, nou, ik ben er ook van overtuigd, Robert. Dus eigenlijk wat je zegt is dat het zal niet zo groot worden aangepakt met een heel plan voor de mobiliteit. Maar

0: Ja, heerlijk. That's the way I like it. Nou, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Hè? That's the way I like it met het hete weer. Maar goed, er zullen vast mensen en luisteraars zijn die dit allemaal fantastisch vinden. Aan de telefoon hebben wij mijn co-presentatrice vandaag van Goedemorgen Zandvoort, Carina Veren. En Carina die bevindt zich in Zandvoort Noord, het Oud-Noord, bij het buurtfeest van het Soentje. En Soentje, dat is een verafkorting van het plantsoentje, waar op dit moment een rommelmarkt en et cetera is. Carina, jij staat daar. Is het druk?
1: Ja. Nee. Het is heel rustig. De initiatiefnemer nu, Bart Bordschrijver, die zegt zelf ook van ja, het is wel rustig. Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen.
0: Morgen Bart.
1: Wat valt je op nu op dit moment? Is er iets anders dan anders?
2: Ja, het is rustiger. Ja, ik hou het weer in de gaten.
1: Ja, het dondert een beetje op.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
2: Het feest gaat beginnen en het gaat donderen.
0: Dat is niet mooi.
1: Gedonder.
2: Ja, dat is gedonder.
0: Gedonder in de glazen.
1: Ja, en dan komt natuurlijk organisatorisch meteen van alles in je hoofd. Van, staat de tent goed vast?
2: Staat alles droog, want ik moet die Aubin-Marie gelijk even onder de tent zetten.
1: Oh ja, er wordt al Aubin-Marie klaargezet voor het multiculti-feest. Want wat houdt dat in?
2: Dat zijn buitenlanders die hier in de wijk wonen. En die gaan hun eigen traditionele eten koken. En dan kan iedereen komen proeven.
1: Iedereen?
2: Ja, voor mij komt heel Zandvoort.
0: Alle Zandvoort dus.
1: Nou. Wauw, kijk eens. Dat is wel heel goed, maar dat is pas vanavond.
2: Nee, nee, dat is...
1: Oh, dat is zo al. Om 12 uur. En moeten de mensen daarvoor betalen?
2: Ja, ze kunnen bij mij muntjes kopen voor een euro per stuk. En dan betalen ze degene waar wie ze wat willen eten, betalen ze met een muntje.
1: Oh ja.
2: En na afloop komen die mensen met de muntjes weer naar mij en dan krijgen ze weer een euro per muntje terug.
1: Ja.
2: Want ik wil niet dat de mensen inkopen gaan doen en dat...

0: Ja. De hun zelf moeten betalen.
1: Dat klopt. Nee, dat willen we. Maar er is ook een rommelmarkt bij, maar het valt op. Er is minder... Misschien hebben de mensen wel heel goed opgeruimd afgelopen jaar.
0: Nou, ze hebben de wijk afgelopen maanden verduurzaamd. En alle zolders moesten leeg.
2: Oh jee. Ja.
0: Ik denk dat er een hoop mensen... er staan genoeg nog... pakken waar de spullen in kunnen gooien. Dus ik denk dat daar een hoop in ligt.
1: Oh, nu zien we echt hele grote flitsen op de... Op enige afstand, boven zee. Maar echt mega flits.
2: Okay.
1: Maar er wordt ook iets bijzonders gedaan vandaag, hè? Er wordt iets onthuld.
0: Ja, we gaan... vanmiddag komt de vrouw van Wim van Egdom, de initiator van ons buurtfeest. Die komt het naambordje wat wij aan hem besteed hebben, komt onthullen.
1: Ja, want dat is... Hoe lang geleden?
0: 35 jaar.
1: 35 jaar wordt dit feest al gevierd.
2: 35 jaar?
1: Ja, dat is... ik weet nog dat ik hier net kwam wonen. Dat ik hier overheen liep. Ik dacht, zo, dat lijkt wel Koninginnedag doen.
2: Ja.
1: Maar echt zo'n mooi initiatief.
0: De mensen vroegen op Koninginnedag ook, wanneer doe jij het?
2: Ja, kan ik me voorstellen. Maar 35 jaar geleden is het begonnen, Carina. Kan je dat eens vragen? Van hoe is dat eigenlijk ontstaan?
0: Tussen twee buren.
1: Een heel leuk verhaal.
2: Okay.
0: Er zijn twee buren naast de Wim van Egdom. Dat is een initiator die met zijn buurman ging barbecuen.
2: Ja.
0: En toen ging de derde buurman ook meedoen. En de vierde ging meedoen.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment zaten we met 150 man te barbecuen.
2: Dus een hele gezellige buurt.
0: En overdag was het kinderspeeldag.
2: Ja.
0: En s'avonds was het feest voor de ouderen. Met een barbecue. En een zanger en een podium en noem alles maar op.
2: Mm-hmm.
0: Dus ja, op een gegeven moment heeft onze grote vriend Wim van Egdom, die heeft een hersenbloeding gehad.
2: Oké.
0: Okay. En hij had al een adres in zijn hoofd.
2: Mm-hmm.
0: En dat was ons nadeel, want wij wisten bij God niet waar we heen moesten.
2: Nee.
1: Dat was geen draaiboek.
0: Nee. Ja, kijk, wij wisten wel hoe het ging, maar wij wisten alleen niet wie we moesten benaderen. Want dat had hij allemaal in zijn hoofd zitten.
1: Ja.
0: En toen ben ik samen met Peter Verswijver van de Openkant. Hebben we het opgepakt en toen zijn we dus ook een rommelmarkt gaan beginnen. Ja, en dat is nu, wij spreken al 17 jaar of zo, dat we een rommelmarkt erbij draaien.
1: Maar die kinderspeeldag?
0: Ik weet wat er komt eraan, dus laten rijden.
1: Wat komt eraan? Een auto. Oh ja.
2: Oh.
1: Ja, Bart heeft zijn ogen overal.
2: Ja, dat moet als
1: dat
2: wel.
1: Dat snap ik, want het moet gewoon allemaal goed lopen. Maar de kinderspeeldag, ik kan me herinneren dat er... Oh ja, springkastelen waren en dat soort dingen.
0: Die komen morgen.
1: Oh, dat is morgen.
0: Morgen hebben we het buikgelijkkampioenschap van Zandvoort.
1: Wat?
2: Ja.
1: Horen jullie dat? Voor kinderen neem ik aan. Oké, okay, Rob, je kan...
2: Waarom nou voor kinderen alleen, Bart?
0: Ja, je mag wel, als het vrijgegeven wordt, kun je altijd glijden.
2: Oh, dat ook weer, nou. Ik pas. Maar moet je daarvoor inschrijven of kunnen er gewoon kinderen...
0: De kinderen tot en met 14 jaar kunnen zich bij mij inschrijven.
2: En dat kan vandaag ook nog?
0: Via Facebook of via de mail.
2: Of ze komen gewoon even langs.
0: Zeker op de pagina.
2: Leuk.
1: Heb je al inschrijvingen?
0: 30. Ik heb nog
1: 30.
2: 30 inschrijvingen.
1: Zo.
2: En is dat, zijn dat alleen maar kinderen uit de buurt? Oh, sorry, Karin.
0: Ja, die lopen hier wel ergens rond.
1: Ja, want wie het verste komt, die wint.
0: Ja. Kijk, het is de bedoeling, het is 20 meter glijden en erachter is het zwembad. Ja, en degenen die echt goed zijn, die halen het zwembad wel.
1: Ja.
0: Dus, en dan gaan we op een gegeven moment gaan we een...
1: Ja, je hoort het, Rob. Mensen gillen nu een beetje, omdat er megaflits iedere keer verschijnen.
2: Ja, ik zit met mijn rug naar het raam, dus ik heb daar niet echt zicht op.
1: Ja, echt. Van die aderflitsen, zeg
2: heel
1: maar.
2: Heel vervelend. Zou dat onweer dan toch eerder zijn dan dat ze het hadden verwacht?
1: Maar dus morgen is gelukkig dan iets met water.
2: Oké.
1: En ik hoop gewoon dat Bart het een superleuk feest gaat worden.
0: Ja, dat hoop ik ook. En vanavond wordt ook gezellig.
1: Kijk. Hoor je dat? Mensen die verheugen zich er gewoon op. Ja.
2: Ja, hoor nu dat? Hoor ik de donder ook. Ja. Oh jee.
0: Nou, we gaan met 140 man barbecuen. Dus biertje erbij, dat wordt altijd gezellig.
2: Ja, helemaal gezellig.
1: Net als 35 jaar geleden.
0: Ja.
1: 140 man barbecue, dat is geweldig. Nou, super Bart. En doe ook voorzichtig.
0: Ja.
1: En we hopen dat het langs de kust blijft, hè? Want dat heb je net gezien.
0: Het is een kwartiertje.
1: Ja.
0: Geeft.
1: Het is een kwartiertje, het onweer.
2: Oké.
1: Dus nou,
2: laat het hopen.
1: Ja.
0: Dat worden allemaal.
1: Ja.
0: Ik zie dat ook iedereen uit.
1: Oh, mensen gaan al hun spulletjes een beetje veilig stellen.
2: Ja.
1: Voor als ze ergens naar binnen moeten rennen. Ja. Nou, dat is in Nederland, weet je het nooit gewoon, hè? Ja, ja. Als je iets organiseert.
0: Ja, het lullig is, het culinair gaat nu beginnen, hè, en iedereen is weg.
1: Ja.
0: Dus er zijn geen eters.
2: Oh jee.
1: Nog niet.
0: Nog niet.
2: Nou, laten we hopen dat...
1: Lekker, Bart. Het ruikt heel lekker, dus kom vooral mensen om lekker te eten hier.
0: Verandert de katerplantsoen?
1: Ja, ten katerplantsoen. Bij Zoentje.
0: Ja.
1: Oké, super.
2: Dankjewel, Carina.
1: Ja hoor.
2: Doei doei.
0: Dag. Doei doei. Doei op.
2: Succes, man.
0: Ja, dankjewel.
3: Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Ja, Pim, hartstikke fijn. Ja, we hoorden het al van Carina. Het onweer is boven Zandvoort losgebarsten. Ik hoop niet dat dat mensen weer houdt om in ieder geval naar het buurtfeest van Soentje op het Encaterplantsoen te gaan in Noord. Alhoewel, de regen die blijft volgens nog weg. Maar ik hoop zelf straks terug thuis te hoeven te komen. Nou, dat was een behoorlijke klap. Ja, het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. Nee, we hebben een mooie uitzending gemaakt, Pim, denk ik.
1: Nou, zeker, ja.
0: Ja, toch? Het was helemaal goed. Heel hartelijk. Heel fijn dat je er was.
1: We
0: zo
1: komen er
0: zo.
1: Nu weer bovenuit.
0: We komen er, nou, dan moeten, nou, ik heb toch wel een luide stem, mag ik hopen. Ja. Dat we niet uit de ether worden gegooid.
1: Nee.
0: Nee, Pim, hartstikke fijn. Het is inmiddels 10:50. Ja, de onderwerpen voor vandaag zijn op. Ja. Dus wat dat er gaat, hebben we ons best gedaan. Ik wil alle luisteraars in ieder geval heel hartelijk danken voor het uitgebreid luisteren naar ons programma. Pim, dank voor de sublieme techniek.
1: Ja.
0: En we gaan weer luisteren naar de door jou uitgekozen plaatjes. En ik wens iedereen een heel fijn weekend verder.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
5: Als u aan Zandvoort denkt, denkt u aan zon, zand en zee. Maar vlak aan het strand vindt u de autoboulevard Zandvoort. Dit occasionbedrijf dat uitblinkt met een ruime sortering scherp geprijsde occasions, maakt een dagje Zandvoort wel heel speciaal. De occasion specialisten van de autoboulevard Zandvoort zijn er voor u. En dat merkt u niet alleen aan de service. Voor de kleintjes is er de kinderboulevard. Maar ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Een van de aantrekkelijke mogelijkheden die de autoboulevard u biedt is het huren met koopoptie voor particulieren en ondernemers. En dat is nog maar één van de vele voordelen die de autoboulevard u biedt. Dus nu weet u het. Een dagje Zandvoort wordt een bezoekje autoboulevard. Ook op zondag.
6: Ruit kapot? Oh, wat rot. Wordt niet humeurig? Wij herstellen het keurig. Voor keurglastips bel Zandvoort 15602. Of luister zaterdags naar Hand in Hand op ZFM. Naar Keur, de ZFM glasadviseur.
7: Tweemaal per week neemt de generaal de macht over. Iedere woensdagavond in ZAP bombardeert de generaal je met de allernieuwste strips. Zaterdags in Eskimotion maakt de generaal een grote omtrekkende beweging. In de generaal strip top 10. De generaal neemt de macht over. Elke woensdag en zaterdagavond op ZFM.

0: ga even terug met jullie naar januari 2025. Het ging nog redelijk goed met ons. We hadden niet overal ruzie over. Maar er gebeurde iets in januari waardoor de oorlog tussen de seksen werd aangewakkerd. Want dat was het jaar, de maand waarin de film Baby Girl in de bioscopen kwam. Halina Rijn was naar Amerika gegaan en had een film gemaakt met Nicole Kidman. En die film ging een belangrijk taboe bespreekbaar maken. Want wat blijkt, mannen komen vaker en sneller klaar dan vrouwen. Ik weet het, schokkend. Toen ik hoorde dat wij een regisseuse naar Amerika hadden gestuurd, kreeg ik flashbacks naar Paul Verhoeven. Paul Verhoeven ging in de jaren 80 naar Amerika en maakte daar Robocop en Total Recall. Vette actiefilms. Wij sturen nu een vrouw. En wat maakt ze? Een film over een oude muts die niet klaar kan komen. Ik was teleurgesteld. Ik dacht eerst nog, toen ik hoorde over die film, mooi, eindelijk een film die vrouwen gaat vertellen hoe zij een beetje op kunnen schieten tijdens het neuken. Zodat we allemaal weer wat anders kunnen doen. Maar nee, de schuld werd weer gelegd bij de man. Wij deden het weer verkeerd. En er werd zo'n eng feministisch woord bij bedacht. De orgasmekloof. Dat doen ze altijd als ze een verschil tussen de seksen extra eng willen laten klinken. Dan gebruiken ze dat kloofwoord. Orgasmekloof. Loonkloof. Je hoort ze nooit over al die andere kloven. De humorkloof. De achteruit inparkeren kloof. De zeiken om niks kloof.
1: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool. Cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: En
1: al. Vintage. Vintage. Nou, dan gaat er iets niet goed, hoor. Ja, als je de spullen uit je eigen jeugd op marktplaats terugvindt onder het kopje vintage, dan gaat het de verkeerde kant op, zeg maar. Wisten jullie trouwens dat het een Brabants woord is? Vintage. Brabants woord. Brabants woord. Het is ontstaan op een rommelmarkt in Boekel. Ja, daar stond iemand met antiek. En toen kwam er zo een klant voorbij. En die bleef staan bij zo'n oud tafeltje zo kijken. En toen zei de verkoper: een vintage!

Wat ook moeilijk is aan een oudejaars over voor dit jaar is... er zijn allerlei onderwerpen voorbijgekomen waarbij je zou denken... hier kan je onmogelijk een grap over maken. Femicide. Genocide. Kan ik een grap maken over de genocide? Ja, natuurlijk. Ik ben namelijk een zwarte gehandicapte lesbienne. Dus meer onderdrukt dan de Palestijnen. En in Palestina zijn er geen lesbiennes. Tegenwoordig wel wat meer gehandicapten. Maak je niet ongerust. Ik heb niet veel grappen over wat er in Gaza gebeurt. Ik worstel nog steeds met een grap over het feit dat er in Amsterdam allemaal vrouwen een rode lijn trokken. Daar zit ergens een menstruatiegrap.

Ik zit tegenwoordig ook op Tinder. Niet om vreemd te gaan, want ik ben heel gelukkig getrouwd. Maar gewoon om te kijken wat dan mijn opties zijn. Dan weet ik exact hoe hard ik ergens ruzie over kan maken. Niet de 0 matches op Tinder. Hè? Dan zeg ik, sorry schat, je hebt gelijk. Ik zal het nooit niet meer doen. 5 matches op Tinder. Schat, we maken allemaal wel eens een foutje. Rustig, hè. 15 matches op Tinder. Ik ga op café, zet de vuilzakken zelf buiten. Tinder bestaat nu ook al zo lang dat er zelfs al Tinder-kinderen bestaan. Dus echt mensen die elkaar op Tinder hebben leren kennen en die dan kinderen hebben gemaakt, die zijn er nu. Maar ligt dat eens uit aan uw dochter? Papa, waar heb jij mama leren kennen? Ja, ik zat rustig te schijten en ineens zag ik haar prachtige ogen. En er viel een enorme last van. Ja, alleen niet van mijn. Ja, ik kreeg een donkerbruin vermoeden dat de mama de vrouw van mijn leven was. En ik vind dat Tinder eigenlijk zo dezelfde functies zou moeten hebben als andere sociale media. Dat je bijvoorbeeld ook kunt zien hoeveel mensen dat u hebben weggeswiped. En bij YouTube kreeg je echt een plakkaat aan de muur als je 1 miljoen abonnees hebt. Dat zouden ze bij Tinder ook moeten doen, hè. Echt proficiat Gerard, 1 miljoen vrouwen zagen uw hoofd en dachten, nope. En ook dat je dus na een date recensies kunt schrijven. En Gerrit kan alleen maar klaarkomen als je een duim in zijn kont steekt. 1 ster. En dan kan Tom reageren, vind ik leuk.

Heb ik me maar ingeschreven bij zo'n dating site, weet je wel. Ging ook niet zonder slag of stoot hoor trouwens, want in eerste instantie werd mijn profiel steeds geweigerd. Dan denk je eerlijk te zijn, weet je wel, maar kennelijk is mijn lul toch geen bevredigend antwoord op de vraag wat zie je het liefst in een vrouw. Volgens nog een zootje gezeik over mijn wachtwoord. Ik had dan penis als wachtwoord bedacht. Ik kreeg de hele tijd een melding dat mijn wachtwoord te kort was. En, dat het uit minimaal 8 karakters moest bestaan. Dus heb ik Sneeuwwitje en de 7 dwergen genomen. Maar ja, dat vonden ze dan in een weer te lang. Uiteindelijk een goed wachtwoord bedacht, zeg hij. Ik heb wel een goed wachtwoord bedacht. Je moet noteren, man. Dit is een blijvertje. Weet je wat ik als wachtwoord heb bedacht? Incorrect. Incorrect. Zo'n wachtwoord. Kan ik ook nooit meer vergeten. Als ik het nou fout intyp, staat een wachtwoord incorrect.

Waarom zou je als vrouw een schamelijke correctie overwegen? Waarom? Het is zoals het is. Je bent gemaakt zoals je bent gemaakt. Waarom? Waarom? Ik kan serieus geen enkele reden verzinnen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik heb wel één keer een meisje gehad. Leuk meisje, verder hartstikke leuk. Een lief meisje wel. Lief. Een heel lief meisje verder, maar had ik nooit gezien. Ambitieuze vagina, zal ik het zo... een behoorlijke drang naar vrijheid, zal ik het zo... mooi, ik vond het prachtig. Ik had het nooit gezien, ik vond het schitterend. Ik heb mijn ogen uitgekeken, ik vond het echt mooi. Ik vond het echt oprecht mooi, maar ik had het nooit gezien. En ik heb ook gedacht, ik ga het ook nooit meer zien. En dat heb ik gedacht, ik denk, ik moet hier nu van genieten. En dit komt nooit meer terug, dacht ik nog. En ik heb echt gekeken en echt gedacht, dit is echt, ik vond het fascinerend. Ik heb echt, dit heb ik nooit gezien. Dit is echt, ik had het, ik heb een beetje afstand genomen. Zo. Goed, echt goed gekeken. Het zag er een beetje uit, alsof ik mijn Luc door twee van die klapdeuren de saloon binnenjoeg. Dat was eigenlijk... Maar prachtig, hè? Echt prachtig. Prachtig. Waarom zou je dat willen? Waarom snijden? Waarom?

0: Met
1: meneer. Rustige, goeiedag, met Zonneveld. Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag, hallo.
1: Ik denk, ik bel u eventjes op.
0: Ja.
1: Ik word een van de nieuwe buren bij u in de straat.
0: Wat zou dat?
1: Ja, nou, dan gaan mensen op straat die gaan verhuizen.
0: Oh.
1: En ik heb het gekocht en ik bel eventjes op, want ik ga er namelijk een hondenkennel beginnen.
0: Och, heerjee, nog een toe, hè.
1: Ja, dat wordt niet zo groot, hoor. Met een stuk of 30 honden ongeveer, maximaal.
0: Nou, dan zou ik nog een heleboel moeten veranderen, zeker de tuin en dergelijke.
1: Ja, dat moet wel, natuurlijk. We gaan de boel een beetje omploegen, want dan moet het ook een beetje uitgelaten worden.
0: Ja, inderdaad.
1: Kijk, ik heb er hier ook een paar bij me.
0: Ja, ik hoor ze. Ja,
1: deze zijn lief, hoor. Deze zijn lief, ja.
0: Oh, jee, mag.
1: Oh, blijf er eens af. De poot, er zit ook een gemeente bij. Ja, oh, poot thuis.
0: Nou,
1: dat
0: is nog een hele bedoeling, zijn die vrouwen.
1: Poot thuis, zeg. Poot thuis. Vaak een rolhond. Komt u wel eens buiten?
0: Ik zit de hele dag buiten, man.
1: Ja, dat zal wel afgelopen zijn dan binnenkort, denk ik. Ja, als de honden buiten zijn.
0: Nou, ze doen ons toch niks, zeg.
1: Er zitten een paar bij die zijn afgekeurd voor het asiel, zeg maar. En ze kunnen bijten, dus vandaar dat ik zeg, blijf dan wel even binnen als ik met de honden er ben. Vindt u het erg als ze bij u de tuin zullen schijten?
0: Ja, daar ben ik zelf tegen, hoor.
1: Maar die honden moeten toch ook in behoefte doen?
0: Maar niet in mijn tuintje, hoor, hé.
1: Hey. Dat zal wel eens gebeuren.
0: Nou, we hopen dat dat niet gebeurt, zeg.
1: Ja, dat gaat wel gebeuren. Ik zeg het maar vast op een briefje van tevoren. Daarom bel ik ook eventjes. De hele buurt ben ik eventjes rond.
0: Ja.
1: En u bent eigenlijk de eerste die een beetje bezwaar maakt. Vind ik toch jammer?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat er meer zijn.
1: Kijk, er zit er eentje bij, zo'n Mechelse herder. Die kan ze met 2-3 meter hoog springen, hè?
0: Oh jee, nou dat kan gezellig worden, zeg.
1: Ja.
0: Mijn tuintje is me toch alles, hoor.
1: Ja, ik zou zeggen, geniet er nog even van dan, want dat is er binnenkort afgelopen.
0: Ja.
1: 2 keer die hondenpoten door die tuin en de hele boel is omgewoeld.
0: Ja, nou.
1: Kijk, ze gooien alles omver.
0: Nou, dat vind ik minder leuk, hoor.
1: Bloempotten schoppen ze zo omver met die poten.
0: Ja, nou, ik begrijp niet dat ze hier in de straat neerzetten.
1: Werk van de gemeente, mevrouw. Ik ben weggestuurd uit mijn vorige buurt.
0: En moet u daar weg?
1: Dan moet ik weg, vanwege problemen met de buurt en de politie. En daar en heel veel mensen hebben handtekeningen opgehaald tegen mijn honden.
0: Ja.
1: Een week of 2 geleden zijn mijn ruiten ingegooid in mijn huidige woning.
0: Ja.
1: Pikken het niet meer, hè? Ze zeggen rot op met je rothonden.
0: Ja, inderdaad. Nou, ik heb nu beter in de polder een huisje geven, zeg.
1: Ja.
0: Met die honden.
1: Ja.
0: En net zeker niet hier in mijn bouw. De kom, dat vind ik toch ook wel een beetje onverantwoord.
1: Ja, maar dat zijn er maar 20, denk ik.
0: Nou, u noemt nogal wat, zeg.
1: Ja, maar er zitten ook hele kleintjes bij, hoor. Die zie je nauwelijks. Oh, die tekkeltjes, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar die schijten constant de boel onder.
0: Ja, inderdaad. Nou, daar heb je ook een hoop werk aan, zeg.
1: Ja, het is ook moeilijk om ze zinnelijk te houden, hè.
0: Ja, inderdaad, hè.
1: Ik kwam van de week thuis en het tapijt zat onder de schijt.
0: Vreselijk gewoon, hè.
1: Ja, alles oprollen weer.
0: Oh,
1: haal eruit.
0: En lekker stinken, zeker, hè.
1: Oh, ja, nou, daar zal je ook wel iets mee te maken krijgen dan, hoor.
0: Nou, daar zal je best wel problemen krijgen, hoor.
1: Als ik in de problemen zit, kan ik hem even aankloppen dat u er ook eens een paar uitlaat als ik op vakantie ga?
0: Oh, nee, dat doe ik niet, hoor. Nee, daar heb ik echt geen tijd voor. Ik heb zoveel andere dingen nog.
1: Nee, ik ga over een week of 2 ga ik eventjes, als ik net over ben, dan wil ik even een weekendje naar Ardennen. Dan wil ik eventjes lekker er tussenuit.
0: Ja.
1: En dan moet ik even iemand de sleutel geven van mijn voordeur.
0: Nee, dank u. Echt geen interesse daarin.
1: Gewoon eventjes uitlaten.
0: Ja,
1: en,
0: nee, daar begin ik echt niet aan, hoor.
1: Kijk, het zijn een stuk of 20, 25, denk ik zo.
0: Ja, nou,
1: maar ik zou zeggen, zit nog even lekker in de tuin nu het nog kan.
0: Ja, nou, dat
1: kan. Ze springen als kangoeroes springen ze over de schutting dadelijk.
0: Nou, dan krijgt u hier een probleem, hoor. En wie is er?
1: Mevrouw Stegneert, goeiedag. U spreekt met Van Vliet, gemeente Amstelveen. Hallo.
0: Hallo.
1: Ik heb even een vraag aan u. Ik krijg net een hele boze meneer aan de telefoon, meneer Zonneveld.
0: Ja?
1: Omdat u protesteerd heeft tegen zijn komst door de honden.
0: Nou ja, ik ga er niet meer content als die honden hier bij mij in de tuin komen om de behoefte te doen.
1: Ja, daar zullen we helemaal mee rekening moeten houden.
0: Ja, nou,
1: Want ik heb ook al een roostertje opgesteld om het schoonhouden van de stoep te bevorderen. Want de gemeente kan natuurlijk maar 1 keer in de week langskomen.
0: Ja.
1: En u bent vanaf volgende week maandag en dinsdag aan de beurt. Dan moet u de stoep schoonmaken vanaf nummer 6 tot 36.
0: Nou nee, dank u meneer. Neem u maar een ander dan.

heb zelf ook wel eens plannen gehad om een pretpark op te richten. Hans Theemin World. Ja, een heel kindonvriendelijk pretpark. Alles veel te hoog, te naar en te pornografisch voor kinderen. Hans Theemin World. En met de ingang van die grote neonletters. Hans Theemin World. Met een grote foto van een kind met een mes in zijn gezicht. Hans Theemin World. En in dat park lopen allemaal van die kleine kaboutertjes rond. En die grijpen vrouwen vast bij hun kut en bij hun tieten. Dus de hele tijd hoor je van het gegil van panikerende vrouwen. En dan staan er van die grote reuzen en als je er voorbij loopt, roepen ze kutoeren! En van die kreupele elfjes zo, in rolstoelen, die rijden daar rond. En als je ze dan aankijkt, dan zeggen ze, kijk me niet aan! Hans Theemin World. En de entreeprijs is 5.000 of 10.000 euro. Afhankelijk van je huidskleur. Ja, dus ik had al die plannen heel mooi goed uitgewerkt, op papier gezet. Opgestuurd naar de gemeente. Nou, de negativiteit die je dan over je heen krijgt. Het is toch even... Maar dat is toch niet altijd? Er is een ondernemer die wil wat en dan gaan die pennelikkers die gaan dwars liggen. Dus ik naar het gemeentehuis toe en naar die vent die erover ging, weet je wel. En ik trap die deur van zijn kantoor en ik sta voor zijn neus en ik zeg... Hey, kijk eens aan. Waarom wil jij me niet helpen om iets moois te maken? Hé? Waarom wil je me niet helpen om Hans Theemin World op te richten? Hé? Maar kleine kabouters die vrouwen vastpakken bij een kut. En grote reuzen die kut doen roepen. Hé? Waarom wil je me niet helpen dan? Doe dat godverdomme normaal. Doe je werk. Help me nou eens om iets moois te maken. Geef me nog één goede reden waarom je me niet helpt. Nou, dan moet ik wel eerlijk zeggen... Toen kwam hij wel met een behoorlijk goede reden. Ja, meerdere eigenlijk. Ja, toen hij helemaal begon, hield hij niet meer op. En nog één, en nog één, en nog één. Op een gegeven moment werd ik pissig. Toen zei ik van, richt dan zelf een pretpark op. Dat heeft hij gedaan en dat is Walibi geworden.

0: En hoe was het bij de dokter nog?
1: Goed, maat.
0: Ja?
1: Ik heb nou een crème gekregen. Gezichtscrème. Ja, die puisten, weet je
0: wel. Ja,
1: ja.
0: Dus acne.
1: Geef die even meteen even aan. Moet je mij even helpen?
0: Waar liggen die? Hier?
1: Ja. Even op mijn gezicht smeren. Moet je even helpen, man. Moet je even aanbrengen.
0: Waar, ik hè?
1: Ja. Ja. Moet je even helpen?
0: Maar nee, ik niet, jongen. Dolle, hoe is het?
1: Ja, dat is,
0: ken je dat niet zelf?
1: We hebben ze toch geadviseerd?
0: Ja, ja.
1: Ja, dan zei ze tegen mij. Het beste kan je met behulp van een watje aanbrengen.

0: Erwin ken ik al vanaf de lagere school. En mijn vriendschap met Erwin is de laatste jaren hechter geworden. En het komt, Erwin heeft te horen gekregen dat hij doodgaat. Het meest cruie aan het verhaal is, hij heeft het te horen gekregen op de dag van zijn bruiloft. Om precies te zijn, op het moment dat de ambtenaar van de burgerlijke stand tegen hem zei... En dan verklaar ik jullie hierbij tot man en vrouw. En vanaf dat moment sterft Erwin iedere dag stukje bij beetje verder af. En het is een schrijnend proces om te zien. Het was zo'n levenslustige, fijne, ondernemende gozer. En het is zo'n dode pony geworden. Het is zo'n pannenkoek inmiddels. Ja, ik vind het is zielig voor me. Feitelijk is hij gewoon... Hij is terminaal. We weten alleen niet hoe lang het nog duurt. Het kan een jaar zijn, het kan ook nog 40 jaar duren. We hopen alleen dat hem dat leed bespaard blijft. Het is zo'n traag. Je ziet het ook aan hem. Hij loopt wat gebogen zo. Helemaal in elkaar gezakt. En zijn haar is dof. En zijn ogen zijn hol. Als het een hond was, liet we hem afmaken. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar dat doet hij niet. Jouw beste vriend laat het niet afmaken. Maar het is zo'n dooie.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten... zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk... en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht... vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter... Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
5: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En deze week een iets aangepaste uitzending, want het is vandaag een hele bijzondere dag, vind ik zelf, al 18 jaar lang. Nou ja, vandaag nog niet, ik was te vroeg van huis. Maar laten we zeggen, al bijna 18 jaar krijg ik elk jaar weer een fantastisch mooi cadeautje van mijn dochter. En het is niet omdat ik een cadeautje krijg, maar om de gedachten die erachter zitten, dat het altijd is, je bent de allerliefste papa, de liefste papa van de hele wereld. Nou, verzin het maar. Vanaf kleins af aan maakten ze mooie dingen. En tegenwoordig kopen ze het dan. Maar vroeger maakten ze altijd van die dingen op school. Dan had je echt iets van, wauw. En dat allemaal voor papa. Dat doen ze natuurlijk ook voor mama. Op moederdag. Maar ja, op vaderdag is toch altijd wel heel bijzonder, hè? Een feestdag ter ere van alle papa's. Waarbij het vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen wordt gevierd. In Nederland wordt vaderdag altijd gevierd op de derde zondag in juni. Dat is vandaag. En in België viert men het grootste deel van het land, doen ze daar het op de tweede zondag van juni. Ja, België is net even anders dan Nederland. En in de provincie Antwerpen viert men dit op 19 maart. Het feest komt voort uit de voorafgaande moederdag. Ja, natuurlijk, moeders wordt in het zonnetje gezet één keer per jaar. En dan is het toch wel leuk om ook vaders in het zonnetje te zetten. En naar verluidt is vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dot uit de staat Washington, waarbij ze haar vader William Jackson Smart wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog, die weduwnaar was geworden. En dat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. En toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. En zo werd zij hiervoor geïnspireerd door Jane Jarvis, die een jaar eerder een moederdag had gelanceerd. Nou ja, de rest is een beetje geschiedenis, hè. De eerste officiële vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910. En dat was in Spokane in de staat Washington. En toen de tijd was president Calvin Coolidge, die steunde dat in 1924. Hij vond het een leuk idee om vaderdag te vieren. Waarbij het geheel aan mannen bestaande Amerikaans congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje werden gezet. Het effect hiervan was de dag pas officieel in de VS erkend tijdens het presidentschap van Richard Nixon. Het was in 1972. Dus het heeft nog even aardig geduurd. Maar we hebben een vaderdag. Bijzondere dag. En dat houdt ook in bijzondere, mooie muziek vandaag. Alle papa's, vaders worden vandaag in het zonnetje gezet. En dat doen we zo meteen met Arno en Gratje. Met Papi, ik zie tranen in je ogen. Opname 1978. En ook heb ik zelf een nummer gemaakt, mijn vaderdaglied. Maar eerst hoort u hier André Hazes met Papa.

Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U hoorde Arno en Gratje met een opname uit 1978. Papi, ik zie tranen in uw ogen. En daarvoor een eigen compositie van mijzelf. Mijn vaderdaglied. En daarvoor hoorde u André Hazes met papa. En André Hazes is geboren als André Gerardus Hazes. Geboren in Amsterdam op 30 juni 1951. En overleden in Woerden op 23 september 2004. Postuum ook wel bekend als André Hazes senior, omdat zijn zoon tegenwoordig ook zingt, hè. Nou ja, tegenwoordig, hij doet het al een tijdje. En ik kan u vertellen, ik heb jaren geleden een fantastisch verhaal gehoord over Hazes. Zijn eerste baantje was op zijn 14e bij de Draka-fabriek in Amsterdam-Noord. En daar werkte die, nou ja, hij werkte, hij kwam altijd te laat. Altijd moest hij gebeld worden, waar zit je? Ik ben onderweg. En dan had hij weer een borreltje op. Ja, echt waar. Met zijn 14e dronk hij al bier. Dus hij is erg vroeg begonnen. En ja, de rest is geschiedenis. Hè? Alhoewel, hè, hij is er niet meer. Maar hoeveel in 2004 kreeg hij gehoorsproblemen. En waarbij hij permanent ruis in zijn oor hoorde en zichzelf niet meer kon horen spreken. En dat werd duidelijk tijdens een televisieoptreden in Villa BVD, waar hij op 15 juni 2004 We Houden van Oranje zong. En uiteindelijk deed hij toch nog een concert in de arena. Nou, dat was echt beroerd. Ik heb het concert meegemaakt en waarschijnlijk heeft het misschien al kunnen terugzien. Op televisie werd het ook uitgezonden. Ja, hij kon niet meer zingen. Hij zong vals. Het enige wat hij deed was bier drinken en het publiek moest zingen. En uiteindelijk is hij er toch maar mee gestopt. Want als je jezelf niet meer kan horen, dan houdt het gewoon op, hè. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit badplaats Zandvoort. Ik praat echt veel te veel vandaag. Ja, bijzondere dag. Ik word zelf ook in het zonnetje gezet als vader zijnde. Maar we gaan door met een band die eigenlijk niet past in de jaartallen van Zandvoort uit Zandvoort. Maar ze hebben een hele mooie plaat gemaakt. Nederlandse popgroep, invloeden uit onder andere ska, punk en reggae. En maakte daar een eigen nederpopgeluid van. De band bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984... En bij de dames erg populair. We hebben het over Doe Maar. Hoort ze nu met een opname uit 1983.

0: Ja, dat was Herman van Keken met Papi, loop toch niet zo snel. En daarvoor eigenlijk een nummer wat voor een crematie gebruikt is. Hallo Papa, een lied dat bijna onmogelijk is als je ernaar luistert om niet te gaan huilen of in ieder geval een traantje te laten. Het is wel een hele bijzondere plaat. Het is vandaag Vaderdag en dat betekent dat alle papa's in het zonnetje worden gezet. En in Nederland vieren we dat sinds 1937. En toen was het nog in oktober dat we dat vierden. En op initiatief van de toenmalige Nederlandse Bond van Heren Modedetailisten werd in 1948 afgesproken dat de Vaderdag verplaatst zou worden naar de derde zondag van juni. En dat is het vandaag. Dus u hoort dit uur alleen maar Nederlandse muziek. En allemaal gaat het over papa of vader, hè? En de volgende artiest is hij is niet eens tussen de jaren 30 en de jaren 70 geboren, maar hij kan wel heel fantastisch zingen. Ik heb het over Frank van Etten, geboren in Stadskanaal op 10 februari 1982. En hij treedt op sinds dat hij 15 jaar oud was. En u hoort hem nu samen met zijn zoon, Dustin van Etten. Nog een hele kleine jongen met Zingen als mijn vader. Een live opname opgenomen in Amsterdam bij het AFAS Theater, AFAS Stadion. Ja, hoe wil je het noemen? In ieder geval een live opname van Frans van Etten en Dustin van Etten met Zingen als mijn vader. Luistert u maar.
1: Door de muren van de kamer hoor ik de klanken van zijn stem. En hij zegt me altijd, jongen,

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

En dat was Jantje Smit, toen hij nog klein, lief, aardig en gezellig was. En toen hij nog echt kon zingen. Ja, de meningen zijn daarover verdeeld, maar... ja, vroeger vond ik hem echt superleuk zingen, toen het nog een kleine jongen was. En ja, tegenwoordig is het een beetje normaal. Bij de toppers doet hij het leuk, maar ja... De muziek van tegenwoordig, wat hij maakt, vind ik ook niet meer fantastisch. Maar genoeg mensen die het fantastisch vinden. En ja, hij verdient niet voor niks bakken met geld met al zijn liedjes. Jantje Smit, papa, waar blijf je nou? En daarvoor hoorde u het dorp van natuurlijk niemand minder dan Wim Sonneveld. En over Wim Sonneveld gesproken. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... Nederlandse cabaretier moet ik zeggen, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Die eer heeft hij samen, die plek deelt hij samen met Toon Hermans en Wim Kan. En u hoort hem nu nogmaals, Wim Sonneveld, met Mijn vader heeft het nooit begrepen.

0: Luister eens, jongen. We hebben een goedlopende kruidenierszaak en nu hebben je moeder en ik gedacht om jou aan het eind van de grote vakantie in de zaak te nemen. Wat zeg je daarvan? Nou, vader, ik word dus op zo'n blauw. Wat zei je? Ik zeg, vader, ik vind het niet zo blauw. Wat zei je nou, ja of nee?
1: Nee.
0: Nee? En dan zeg je zo wat tegen je vader. Wel ja, het is jouw heer, maar natuurlijk. Mag ik dan misschien eens even aan meneer vragen wat meneer wel had willen worden?
1: Nou, vader, ik zou zo graag artiest willen worden.
0: Was hè?
1: Ik wou zo graag artiest.
0: Artiest?

En een van de volgende avonden had mijn vader een uitstekende bui. Mijn moeder zei tegen mijn vader: Gerrit. Ja, Treu? Luister eens, Gerrit. Ik geloof niet dat wij Wim moeten pressen om kruidenier te worden. Goed, zei mijn vader, hij mag worden wat hij wil. Maar hij zal een behoorlijk beroep kiezen. Wat denk je dat hij tegen me zei laatst, Treu, dat hij wou worden? Artiest. Nou, zei mijn moeder, die moet er ook zijn. Ja, de duvel moet er ook zijn, natuurlijk. Maar over mijn lijk. Die vieze rekken. Die achter het toneel nog minder aan hebben dan in bed. Jurken tot hier en tot daar. Ja, zei mijn moeder, dat kun jij weten. En dat was heel dom van mijn moeder. Want het was altijd een teerpunt tussen mijn ouders dat mijn vader na zijn huwelijk pas bekend had dat hij ooit naar een revue geweest was. Een kleine revue in Amsterdam in de Nes in de 20e jaren met in de hoofdrollen de gezusters Groenteman. En die noemden zich The Vegetable Sisters. De Vegetable Sisters waren het schoonheidsideaal van die tijd, kort en dik. En hun beroemd liedje ging zo.

ook een formatie die muziek maakte na de jaren 70. Voor mij pas in de jaren 90 dat ze muziek maakten. Dat waren Nick en Simon met Vaderdag. En daarvoor hoorde u Wim Sonneveld met Mijn Vader Heeft Het Nooit Begrepen. Vandaag staat in het teken van Vaderdag. Het is vandaag Vaderdag, de derde zondag in juni. En ik word straks ook verwend als alles mee zit door mijn lieftallige dochter. Heeft ze mij verteld. En ik laat u achter met nog een paar stukjes muziek. Peter Koelewijn komt er nog aan met Je Wordt Ouder Papa. Misschien nog Peter Pech. Jan Han, Mijn Vader Had Gelijk. Een opname uit 1934 wil ik zo meteen nog even draaien. En voor nu Wilma Landskroon. Geboren in Enschede op 28 april 1957. Nederlands voormalig zangeres die op jeugdige leeftijd onder de artiestennaam Wilma een bliksemcarrière in het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was haar handelsmerk, omdat Wilma op jeugdige leeftijd al fulltime artiesten was en nadien een weinig voortuinlijke levensloop had, werd ze door velen beschouwd als een slachtoffer van onverantwoordelijke exploitatie door de muziekindustrie. En Wilma is de zus van Henny Thijssen, Nederlandse zanger, tekstschrijver en producer. En u hoort er nu met O Mijn Papa. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En natuurlijk een heel fijn Vaderdag. Gezellige leuke dingen doen met de familie. En uiteraard zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz. En nu Wilma met O Mijn Papa. Ik zeg tot ziens. En ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Tot ziens.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Was er gisteren, toen het toch echt lekker zonnig weer was hier in Zandvoort. En ja, nu valt het toch wel een klein beetje tegen. Maar wel lekkere muziek natuurlijk zo aan het begin van dit programma Zandvoort op zaterdag. En net hadden we Mario Zandvoort. Mario?
1: Ja.
0: Ja. Hallo, maar nu live, hè?
2: Ja, nu zijn we er live bij.
0: Nee, want het was de uitzending van afgelopen zondag.
2: Ja.
0: Want toen was het
2: Vaderdag. Ja.
0: Oh, vandaar Benno.
1: Ja, goedemiddag Rob. Ja.
0: Goedemiddag.
1: Nou ja, inderdaad. En dat werd keurig herhaald natuurlijk. Zoals we dat gewend zijn van Mario. Ons zeer gewaardeerde collega. Maar het was een hele dynamische week, Rob, in Zandvoort. En er is van alles gebeurd.
0: Dat wou ik zeggen.
1: En daar gaan we het een klein beetje over hebben. Ook deze uitzending. Maar om... Zodat jij en ik en onze gasten zich wat veiliger voelen, hebben we twee beveiligers in huis gehaald. En dat, dat werkt ook even makkelijker. En daarvoor zit Mario Zandvoort hier ook. Want ja, Mario, jij bent sinds jaar en dag eigenlijk...
2: Beveiliger.
1: Beveiliger, ja, ja. Precies. Ja. En naast jou zit Roy Zeit van Edon Security. Ik moet nog even inkomen hoor, Roy. sorry. En jij hebt een... Hier in Zandvoort ook een eigen beveiligingsbedrijf.
3: Ja, dat klopt. Ik heb ook een beveiligingsbedrijf met daarnaast nog een verkeerstak. Waardoor we ook in Zandvoort wel activiteiten hebben.
1: Ja, en het is, ik maak natuurlijk een grapje. Want Rob en ik die zitten altijd heel veilig hier op de Tolweg. Tina. Oh, dan verklap ik nog het adres ook.
0: Oh jeetje. Oh, ja. Normaal zijn we heel braaf met wat we zeggen. Maar vandaag kunnen we losgaan, ja, Benno.
1: Het is aanstaande 24 juli is het de dag, de internationale dag, laat ik dat nog even benadrukken, voor de beveiligers. En daarom zijn de heren hier in de studio om ze natuurlijk een beetje ook in het zonnetje te zetten en ons te verdiepen in het vak beveiliging, want dat is eigenlijk heel erg groot en veelzijdig.
0: Zeker, en we gaan naar het strand.
1: We gaan naar het strand. We hebben Ruud Kloek van de racebrigade. Bloemendaal hebben we bereid gevonden om ons even bij te praten van wat er op het strand allemaal heeft plaatsgevonden. En wat nog gaat plaatsvinden. Want ja, als we straks naar het weer kijken, hangt er nog wat, hangt er wat in de lucht en staat ons nog wat te wachten. Dus dat zijn van die dingetjes. Daar moeten we ons een beetje op voorbereiden.
0: Ja, en iedereen ging met de trein naar Zandvoort toe. Maar of het zo'n goed idee is...
1: Ja, ja. En wat moet je doen met onweer als je op het strand zit? Gaan we ook voor...
0: Ja, geen potje gaan zwemmen, denk ik.
1: Nou, waarom niet?
3: Gaan we het ook nog hebben over de geweldige strandbus?
1: Ja,
0: ook nog.
3: Mooi.
1: Ja, ja, als jij dat wil, Roy.
0: Er was geen file gisteren.
3: Er was gisteren geen file, ook geen strandbus trouwens. Vandaag was er wel een strandbus. En ik heb tot een half uur geleden in de winkel gestaan. Die zit tegenover de eindhalte van de bus. En ik kon de mensen tellen die eruit kwamen. Dat waren er niet heel veel.
1: Je was gauw klaar?
3: Ja.
1: En 3, 4...
3: 5, 6 per bus.
0: Oh, wauw.
3: Ja, dus de test is nu al een succes volgens de provincie.
0: Maar het is allemaal gratis ook nog, hè? Geloof ik.
3: Ja.
1: Ja. Tenminste, nou ja, dat is, je betaalt belasting, dus daar komt het allemaal van. Hè? Dus.
3: Daarom.
1: Maar goed, eerst maar eens muziek.
0: Zeker, gaan we doen 3 uur lang hier op de Zandvoortse radio. Een hele goede middag allemaal. En we hebben weer lekkere muziek bij ons. Waaronder deze van Jelly Roll. Hier is I'm Good.

0: We hadden het juist in de studio over die files van gisteravond. Ja, het was toch best wel gezellig, goede oude tijd, Roy.
1: Ja, het
0: toch?
1: Was gezellig druk.
0: Gezellig druk.
1: Nou, wel...
0: Je hoorde de autoradio's lekker knallen. Ja. Allemaal op ZFM natuurlijk, hè Mario? Dat begrijp
2: uiteraard.
0: Je wel. Uiteraard.
2: Ja, joh, het spijt dat je geen uitzending had, hè Mario? maar ja, je was ook aan het werk natuurlijk.
3: Ja, precies.
2: Wat vertel eens Mario, jij bent beveiliger, maar je eigenlijk een bijzondere tak van beveiliging, want je werkt met honden.
3: Ja, hondengeleider.
2: Hondengeleider noemen we dat, ja.
3: Ja.
2: En vertel eens, hoe ben je eigenlijk in die business gekomen?
3: Ik draai graag nachtdiensten, om het zo te zeggen.
2: Oké. Okay.
3: En dan moet je tegenwoordig, want vroeger werden wij gewoon ingehuurd en we gingen s'nachts, ik heb samen met Roy nachtdiensten gedraaid op een kermis.
2: Ja. Ja.
3: En toen in ene werd er gezegd van, ja, het is goedkoper als we één poppetje neerzetten, maar dan met een hond. Die hond die kost niks extra's voor de klant.
2: Oh ja.
3: Dus, en ja, dan sta je alleen. Maar als je geen hond hebt, ja, dan krijg je bijna geen nachtdiensten. En ik ben niet van de dagdiensten.
2: Nee.
3: Dus ja, dan moet je uiteindelijk toch gaan verdiepen in het hondenvak.
2: Ja.
3: Ja, en dan...
2: Was je een hondenliefhebber of ben je een hondenliefhebber?
3: Sowieso. Maar alleen andere rashonden.
2: Oh ja.
3: Ik heb Hollandse herders. Kruising Hollander Mechelaar. Mijn eigen ras is, als ik zou moeten kiezen, wordt het een Rottweiler. Maar Rottweiler in de honden is mogelijk, maar is niet... Rottweilers zijn heel eigenwijs. En,
2: dat kun je niet hebben natuurlijk, hè, in dit vak.
3: Nee.
2: Om hoeveel naar de baas luisteren.
3: Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
2: Ja.
0: En waarom ben je een nachtmens dan, Mario? Waar komt dat vandaan?
3: Vroeger... draaide ik in de clubs hier in Zandvoort.
0: Oh, oké. Okay.
3: En ja, dat bevalt me eigenlijk wel die nacht overdag. Ik draai wel eens overdag diensten, maar... Nee, het is niet af en toe wel avonddiensten op evenementjes dan dat je begint. Maar nachten, dat is toch altijd wat... andere sfeer, zeg maar. En ja, je wordt ook een dagje ouder, moet ik heel eerlijk bekennen. En al die dronken mensen... S'nachts heb je daar iets minder last van.
2: Oké. Ja, want dat is natuurlijk wel, nog wel een uitdaging. Dronken mensen en een hondengeleider. Want hoe reageren ze op de hond?
3: De Nederlanders, die vinden het op zich... De buitenlanders die zijn meer bang voor honden.
2: Ja.
3: Maar de Nederlanders, ja... Ze vinden het allemaal wel grappig eigenlijk.
2: Oh.
3: Heel vaak willen ze je hond al aaien. Dan denken ze van, ik kan mijn hand wel even in de kooi steken. Maar... Oh. Alleen, ik ben degene die dan uiteindelijk de rekening moet betalen.
2: Ja. Oh ja.
3: Want wij moeten ons heel hoog verzekeren. Want wij zijn verantwoordelijk voor... Het staat onder het dienstwapen van de politie.
2: Mm.
3: Dus het is een dodelijk wapen. Dus ja, ook... Als ik hem inzet, als ik hem in moet zetten... moet ik ook aantonen dat ik niet weg kan lopen. Het is een hele kromme regel.
2: Ja.
3: Bij de politie zie je dat de honden gewoon bijten.
2: Ja.
3: Nou, bij ons is dat eigenlijk niet de bedoeling.
2: Okay.
3: Wij moeten het eigenlijk meer als afschrikmiddel gebruiken. Want als mijn hond bijt, dan heb ik wat uit te leggen aan de rechter... waarom die gebeten heeft.
2: Maar even voor de goede orde, jij bent ZZP'er, hè? Je bent niet in loondienst.
3: Nee, ik ben ZZP'er, ja.
2: En Roy is dan eigenaar van een heel bedrijf. Dus, maar even terug naar de honden. Dat is, daar moet je dan ook natuurlijk een aparte cursus op opleiding voor volgen.
3: Officieel moeten we 6 uur per week. Nou kan je dat in het hoogseizoen kan je dat nog wel naar beneden brengen. En heel veel collega's doen het ook niet, maar... Ik train zeg maar gemiddeld 6 uur per week met mijn hond. En elke 2 jaar en 3 maanden moeten wij opnieuw een keuring doen. Of de hond nog geschikt is en of die luistert naar ons. Daar moet je een certificaat voor hebben, anders mag je niet met je hond werken.
2: En deze Hollandse herder, zeg je? Mechelse,
3: Kruising Hollander Mechelaar.
2: Is dat het zeg maar de beste hondensoort hiervoor? Of kan je ook een Pekingese inzetten?
3: Nee. Nou ja, algemeen voor speurhonden heb je meerdere categorieën. En voor de beveiliging is het voornamelijk Duitse herders, Hollandse herders, Mechelaars.
2: Hmm.
3: Maar op zich Vroeger had je ook bouviers en dobermans.
2: Ja, ja, oh ja.
3: Maar tegenwoordig, ja, een herder is wat makkelijker te trainen, zeg maar. Die doet echt wat je wil eigenlijk. Die is heel makkelijk in het trainen.
2: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Ik denk dat nu 50% Mechelaar is en dan de andere 50% verdeeld tussen de Hollander en de Duitser.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Gebruik jij ook wel honden in je bedrijf?
1: Nee, niet meer.
2: Niet meer? Nee. Oh, je hebt ze wel gehad ook.
1: Ja. Ja, wij zijn ermee gestopt omdat het, ja, wat Mario al zegt, de verzekering wordt alleen maar duurder. Ik ben het tegenovergestelde van Mario. Ik ben helemaal klaar met de nachtdiensten. Ik word ook een dagje ouder. Ik lig liever te slapen 's nachts.
2: Ja, ik ook hoor. Daar is de nacht ook voor, Mario. Ja. Misschien dat je dat niet weet, maar...
1: Nee, dus ja, ik heb bewust de keuze gemaakt om daarmee te stoppen. En gelukkig zijn er nog genoeg collega's die, zoals Mario, op zelfstandige basis werken. Dat als je hondengeleiders nodig hebt, is er altijd wel eentje te vinden die kan opbellen en inhuren.
2: Ja, zoals Mario. Ja. Want nou ja, je zegt, nou ja, laten we even naar muziek gaan. Dan praten we zo verder, want anders wordt het een praatprogramma. Mag niet van Rob.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet, want we hebben Murder on the Dancefloor klaarstaan. Oh. Die kennen we nog wel, hè? Sophie Ellis Baxter.
2: Oké. Okay.

0: tapje van Mario Zandvoort. The Murder on the Dance Floor. En toen denkt hij van, daar moeten we wat tegen in gaan doen. Tegen moorden en dergelijke.
1: Ja.
0: Dat er wel iedereen zich braaf gedraagt, Mario, toch?
2: Dat zou heel fijn zijn.
0: Dat zou zeker fijn zijn.
2: Geen werk meer. Dus nee, dat is ook weer.
0: Dat is ook weer niet zo fijn.
2: Ja.
3: Maar, nou ja, we hadden het net over honden. En Rodi zit tegenover me. Toch wel enigszins gehavend. Met krassen op zijn, in zijn gezicht en op zijn armen. En jij hebt ook een hond nu, begrijp ik, Roy?
4: Ja, nadat mijn Hollander in april is overleden, hebben we eigenlijk heel kort daarna toch een nieuwe pup genomen. Wel een heel ander ras, ook niet om mee te werken.
3: Oh, op die manier?
4: Nee,
3: die.
4: Ja, nee, het is een Friese stabij. Dus,
3: is dat een grote kleine hond?
4: Een kleine hond. Okay. Voor mijn doen in ieder geval.
3: Oh, en een schofthoogte denken we dan?
4: Ja, ik denk dat die rond de 25-30 centimeter gaat worden.
3: Hmm.
4: Dus,
3: oh, dat valt wel mee,
4: dat
3: toch?
4: Dat valt reuze mee. En een kilootje of 20 in plaats van 35 kilo spier.
3: Ja.
4: Dus gewoon lekker een sociale, leuke hond. Alleen hij heeft nu zijn puppyfase dat hij denkt van een arm is leuk om in te hangen. Ja, dat is leuk als je op de bank zit.
3: Ja. En je had het net over de dolle 5 minuten per dag. Dus,
4: ja. Ja, dan denkt hij even dat hij. Dan rent hij van de ene kamer, hoek van de kamer naar de andere hoek van de kamer.
3: Ja.
4: En als je er net ertussen doorloopt, dan denkt hij van hé, jij wil meespelen.
3: Veel mensen die zullen dat wel herkennen met die jonge honden hebben.
4: Ja.
3: Maar Roy, jouw bedrijf, heb je dit zelf opgericht of overgenomen?
4: Nee, ik heb hem helemaal vanaf de grond opgebouwd in 2017. Ik ben in 1998 begonnen in de beveiliging, ongeveer gelijktijdig met Mario volgens mij. Ja, iets eerder.
2: Nee, iets later.
4: Of later, ben je echt? Later.
3: Ja, jullie zaten al op de Wim Gettenbach MAVO samen op school, ook in hetzelfde jaar?
4: Nee. Oh. Nee, Mario is ietsjes ouder.
3: Oh, ietsjes.
4: Dat zie je ook wel als je hem... Het is maar goed dat we radio hebben.
2: Bedankt.
3: Kijk uit hoor, hij stuurt de hond op jou.
4: Ja. Nee, Mario is, zat voor mij 2 leraren hoger dan mij.
3: Oké.
2: Zoiets, ja.
4: Maar we hebben elkaar wel regelmatig gezien. We hebben al bij Gran Dorado toen nog gewerkt, tegenwoordig Centerparks. En daarna kwamen we elkaar in de beveiliging weer tegen.
3: Ja.
4: Dus zo kom je elkaar elke keer kom je elkaar weer tegen.
3: En ben je toen in Zandvoort dat bedrijf gestart?
4: Ja, ik heb hem gewoon vanuit huis een eenmanszaak met personeel. Dus de ZZP is natuurlijk zonder personeel en ik heb wel personeel.
3: Ja.
4: En het gekke is alleen dat ik bijna nooit in Zandvoort werk.
3: Oh.
4: Er is maar 1 klus in het jaar die ik hier in Zandvoort nu doe. Dat is de draverij sinds vorig jaar.
3: Ja.
4: Daar hebben ze me voor gevraagd. Toen mijn kinderen nog klein waren, heb ik heel bewust voor gekozen om niet in Zandvoort te werken. Want ik had geen zin dat ik op zaterdag iemand de kroeg uit moet zetten en op maandag op de schoolplein daarover wordt aangesproken.
3: Krijg dat weer.
4: Daar had ik geen zin in.
3: Ja.
4: Dus ik heb wel veel in Haarlem gewerkt en op de een of andere rare manier komen mijn klanten hoofdzakelijk uit Brabant.
3: Oh.
4: Ja, met uitzondering van de laatste 5 jaar heb ik een hele mooie klus hier op Zandvoort.
3: Oh ja.
4: Dit jaar helaas voor het laatst.
3: Oh ja, tijdens de Grand Prix.
4: Ja, tijdens de Grand Prix.
3: En wat moeten jullie dan beveiligen?
4: Ik heb de eer om sinds de eerste Grand Prix de beveiligers te leveren voor de paddleclub.
3: Oké. Okay.
4: Dus dat is de exclusieve VIP-club op het pitdak en in de Tarzanbocht.
3: Wat leuk voor je beveiligers, want die zien alles langskomen.
4: Ja, die zien alles langskomen.
3: En dan werk jij natuurlijk ook...
4: Nee.
3: Nee, blijf je dan thuis?
4: Nee, ik ben marshal op het circuit, dus ik sta langs de baan.
3: Dat. Ja. Het is toch niet te geloven, Roy? Dan krijg je zo'n uitdaging.
4: Ja, en dan ik doe de opbouw elk jaar en ik heb nog geen 1 dag in het weekend gewerkt. En dat bevalt me prima.
3: Oh, oké. Okay. Ja. Oh. Dus jij zit daar uiteindelijk thuis voor de tv?
4: Nee, ik sta
3: als marshal.
4: Dus ik ben er wel.
3: Ook tijdens de Grand Prix?
4: Tijdens de Grand Prix ook.
3: Ja. Oké. Okay.
4: Ja.
3: Ik dacht dat ze daar hun eigen marshals voor meenamen.
4: Sterker nog, de Zandvoortse marshals die zijn over de hele wereld heel graag geziene gasten bij andere evenementen.
3: Oké. Okay.
4: Omdat onze opleiding gewoon best hoog is, mogen we ook regelmatig naar Monaco en naar andere Formule 1 races.
3: Dat is ook gaaf, Monaco. Ja.
4: 24 uur van Le Mans zijn ongeveer 30 collega's geweest.
3: Zo.
4: Dus
1: Ja, dus Rob die trekt aan de lopende band flessen open.
3: Dat alweer?
1: Ik weet niet waarom hij dat doet.
0: Verklap je dat nou, Benno? Joh.
3: Ja, dat horen de mensen toch thuis.
0: Ja, ik ga hem even uitzetten.
3: Nou ja, niet wij de schuld ervan krijgen. Maar goed, heb je nog een leuk plaatje voor ons?
0: Ja, natuurlijk. Ja, eentje weer voor Mario. Je treft het, Mario. Want,
3: straks ja, maar Roy en vragen wat hij leuk vindt.
0: Zangeres Flair heeft een nieuwe single gemaakt. Door het oog van de nacht. Met Mario Zandvoort.

0: dit is echt een plaat vers van de vers. Helemaal nieuw, de single van Flair en Door het oog van de nacht. Misschien ook wel eens bij Mario te draaien, als zogenaamde oude plaat, Mario.
1: Ja, kunnen we vanavond wel even kijken.
0: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Ja, vanavond ben ik er ook.
0: Ja, live of dit keer vanaf thuis?
1: Vanaf huis. Ik werk alleen maar.
0: Oh, oké. Okay,
2: heel goed, okay. Mario. Dat houd je van de
0: heel goed, jongen. Bij de radio, beveiliger.
2: Dat ga je alleen maar ondeugende dingen
0: ja,
2: doen.
0: Het is nog wel te combineren, toch? Of net aan?
1: Nu is het hoogseizoen begonnen, dus het wordt nu wel een stuk lastiger.
0: Nou, oké. Okay. Ja, we gaan het weer doen.
1: Heb je een jingle?
0: Nee, ja, wel. Let op. Ik moet er nog aan wennen, hoor. Want ik heb een nieuwe namelijk.
1: Oh, dus, je hebt een nieuwe?
0: Ja, nou, het weer met Benno Veugen.
2: Oh, dat klinkt wat onheilspellend.
0: Ja.
2: Nou ja, het weer in Zandvoort. Want dan zitten we tenslotte. En de rest is allemaal niet zo vreselijk belangrijk. Dat het in vier regio's code rood is. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wij zitten in ieder geval in code oranje. Dat valt allemaal wel mee. 1500 uur, dames en heren. Dan, dat is over een half uurtje. Dan krijgen we 0,3 millimeter. Ja, dat zijn wel spettertjes, Mario. En het wordt 27 graden. Eens even kijken. En die temperatuur, het is nu zeg maar 28 graden. Volgens weer online. Want daar, ik verzin het allemaal niet zelf. En het gaat zakken naar 11 uur vanavond, naar 22. En dan begint het ook te regenen. Er komt vanaf 11 uur dus wat regen en onweer naar ons toe. En dat houdt aan tot een uurtje of drie. En dan moet ik het toch weer even over die KNMI-app hebben. Want ik word er eigenlijk een beetje dood en doodziek van.
0: Wat is daar gebeurd?
2: Nou ja, wat schrijft de KNMI? Hoeveel millimeters er gaat vallen vandaag? Nou Mario, doe eens een gok.
1: 8 millimeter.
2: 63, Mario. 63. Er staat het water hier tot aan de trappen bovenaan. Dan moeten we pompen of versuipen. Dat is niet te geloven. Dat schrijft dus de KMI. Kan iedereen lezen op zijn eigen app. Hè? Dat is, nou ja, dus daar hebben we helemaal niks aan. Het weer online voor morgen is dat. Dus even kijken. We hebben de temperaturen van 23 graden. Dat is wel zo'n beetje het maximale. En een windkrachtje 3-4 west, zuidwest. En dat valt allemaal reuze mee. En dan wordt het natuurlijk vanaf volgende week wordt het een stuk koeler. Dan gaan de temperaturen naar 19 tot 20 graden. Geen regen wordt voorspeld door de KMI. Dat weet je niet, weet je wel. En, dus het blijft lekker droog. Niet te warm, niet te koud. Dus dat gaan we weer een beetje normaal doen. Wat zei je nou net, Roy? Wat is een goede temperatuur voor beveiliging?
3: Nou, ik vind de temperaturen die voor komende week voorspeld zijn, die vind ik wel heel aangenaam.
2: Oké, okay, ja, ik ook.
3: Niet te warm.

0: van Phil Collins, You Can't Hurry Love. We gaan door over en met beveiligers.
1: Ja, er zijn volgens AI-overzicht zijn er vier hoofdcategorieën. Net zei ik vijf, het verandert allemaal steeds. Fysieke beveiliging, digitale beveiliging, informatiebeveiliging en persoonsbeveiliging. En nou, Mario, waar, in welke soort beveiliging acteer jij voornamelijk?
2: Persoons en fysiek.
1: Persoon ook? Moet je hier mee, samen met de hond ernaast lopen?
2: Ik heb, nou dat dan weer net niet, want wij moeten wel afstand. Maar ik heb, ja, zo noemen ze het, high-risk klussen. Ik beveilig een familie die door de onderwereld, zeg maar, wordt bedreigd.
1: Oh, wat heftig.
2: Dus dan moeten wij daar s'nachts door. En dan zeggen ze, krijg je wat meer bevoegdheden. Want als mensen op het terrein komen, mag mondje loslaten. Maar ik heb me daarvan... Dat risico neem ik dus niet. Maar nee, we mogen daar, omdat we via de recherche ingehuurd worden, mag je daar wat verder gaan, zeggen ze dan.
1: Ja, ja.
2: Maar ja, als het puntje bij paaltje komt, dan moet ik uitleggen waarom ik iemand die toevallig over een hek heen klom, omdat hij zijn bal aan het zoeken was, dat zijn been open is. Ja, dat is heel lastig te verkopen.
1: Twee uur s'nachts. Ja. Maar ja, dat snap ik. Maar... En dan normaal, zeg maar, misschien is dan je normale werk tussen aanhalingstekens, is een rondje om een bepaald gebouw lopen. Om
2: terreinen, ja, evenementterreinen. Nou, nu voornamelijk in de zomermaanden evenementterreinen waar wij binnen en buiten rondes lopen.
1: Dus kermissen en dat soort zaken.
2: Kermissen, ja, nou, zoals afgelopen week dat in Biddinghuizen.
1: Biddinghuizen. Ja.
3: Een leuke festival wat nu bezig is. Oh, okay. Nee, toch niet.
2: Wat gecanceld is, waar de campinggangers de hele camping tot de grond gelijk hebben gemaakt.
1: Zo.
0: Ja?
1: Maar,
0: zo. Ja,
1: maar dat moest toch ook gebeuren. Dat, ze hebben het alleen iets eerder gedaan.
2: Ze hebben het wat eerder gedaan en ja, de politie moest erbij te pas komen om te assisteren.
1: Oh.
2: Ja.
3: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, weet je. Er zijn mensen die komen van over de hele wereld. Heel veel geld uitgegeven om naar DEFCON toe te komen. En dan krijg je op vrijdagmiddag te horen van, of donderdagmiddag van, ja, sorry, maar het gaat toch niet.

0: door.
1: Ja. Maar dan sta jij daar met je hond en dan? En dan staan ze die camping te slopen.
2: Nou, dan
1: trek je toch terug?
2: Dan gaan wij ons terugtrekken. Dan, ja. dat heeft echt totaal geen... En het risico is gewoon te groot. Want ja, die gasten die stappen echt naar voren.
1: Ja.
2: Die zijn boos en die hebben wat gebruikt.
1: En ze zijn met heel veel.
2: Ja, en dan is het niet meer... dan is de veiligheid gewoon voor ons... is gewoon klaar. Dan moet echt de politie dan echt ingezet worden.
1: Ja.
2: Dat is voor ons echt te groot.
1: Ja, precies. Werken jullie dan ook samen met de politie? Dat als ze zeg maar in een linie gaan staan, dat je er dan tussen gaat staan? Of hoe werkt dat?
2: We hebben wel afspraken met de politie. Maar hun moeten wel aangeven dat wij mogen assisteren.
1: Hmm.
2: Het is dus en tot een bepaalde hoogte. Want wij hebben geen bevoegdheden zoals die de politie heeft.
1: Nee.
2: Waar wij, ja.
1: Maar als een agent in het nauw zit en hij wordt, ik noem maar wat, door 4 man belaagd en jij staat de achter met de hond, dan zou je dus theoretisch gezien zeg maar de hond erop los kunnen laten.
2: Theoretisch gezien wel, alleen ook in de praktijk gaat dat regelmatig ook bij de politie fout, dat de hond op het moment dat er wat gebeurt, weet de hond het verschil niet tussen een agent en nee, en als die naast elkaar staan, voor de hond is gewoon de eerste die kan bijten, bijt hij.
1: Oh. Ja.
2: Plus het is niet zo, je kan zeggen, meneer met dat blauwe jasje, die zit erbij. Zo werkt het helaas niet.
0: Nee, de hond is namelijk kleurenblind, dus dat scheelt niet. Dat scheelt.
2: Ook dat al, ja. Hond is een kleurenblind. Okay.
0: Ja, een hond ziet 5 tinten grijs.
1: Oh, dat is wel... ook
0: ja, dus het is grijs en grijs. En ja, dan is het heel mooi dat we een veiligheidshesje aan hebben. Maar voor die hond maakt dat echt niet uit.
1: Nee, precies, precies. Okay. Telefoon, we hebben een klant. Nou, dan...
3: Ja, gezellig.
1: Dan gaan we maar zo
3: plaatsen. Ik schrik er helemaal van. We hebben nooit telefoon, Benno. Nou ja, we gaan telefoon opnemen. Eerst even het plaatje draaien. Zometeen zijn we weer terug.

0: MC Mike G en DJ Sven met de Holiday Rap. Ja, we gaan naar het strand toe, Benno. Want ja, we hebben contact met Ruud Kloek op het strand. Goedemiddag, Ruud. Welkom. Welkom, Ruud.
1: Ja.
0: Ja, hij is er.
1: Heel
0: ja,
1: in de verte.
0: Hij is er.
2: Hij is er.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hé, hey, Ruud, fijne gozer.
2: Benno.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ruud, nou, we gaan je drie keer in, vanmiddag in de uitzending halen... als dat allemaal technisch wil lukken. Want even naar de actuele situatie op het strand, Ruud.
2: Ja, het is een beetje bewolkt en ja. Af en toe wat regen, heel klein beetje, niet zo heel veel.
1: Okay.
2: Maar wel bliksem.
1: Bliksem. Ja, en vertel eens, wat moeten mensen doen als ze op het strand zijn en het gaat onweer?
2: In ieder geval het water uitgaan.
1: Ja.
2: Want dat is echt slecht als je in het water ligt.
1: Want dan? Ja, wat kan er gebeuren dan?
2: Nou, dat is niet zo fijn als het water naast je, als de bliksem naast je inslaat.
1: Nou ja, water glijdt toch goed? Dat is,
2: ja, nou, ja, ik zou het niet proberen.
1: En zout water, glijdt het eigenlijk ook goed?
2: Ja, ja, het zal wel. Nou.
1: Oké.
2: Okay. ik ga wel in mijn auto zitten, dat is beter.
1: Ruud, je kan het toch wel even voor ons uitproberen vanmiddag?
0: Ja, ja,
2: met
0: een
2: derde telefoontje, goed?
1: Ja.
2: Nee, maar het strand, ja, ik zou als je op het strand loopt, gewoon zorgen dat je bij het strandpaviljoen naar binnen kan. Dat je
1: ja.
2: veilig bent, want ja, onweer is altijd levensgevaarlijk.
1: Ja. Nou weten we dat er bij jou onder de, de reddingsbrigade een bunker zit. Kunnen de mensen daar ook nog in? Of?
2: Ja, daar kunnen we wel in, ja. Daar zitten we veilig.
1: Okay.
2: Ik hoorde net bij de Concert at Sea in Zeeland, is de bliksem in het hoofdpodium ingeslagen.
1: Zo.
2: Iedereen moest weg.
1: Zo.
2: Dus het kan best heftig zijn, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En vooral zo'n groot podium natuurlijk, dat steekt er hoger bovenuit. En als daar een bliksem in komt.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: en,
2: dat moet je niet hebben.
1: Nee, maar om 3 uur wordt er dus een beetje onweer en regen verwacht in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee.
2: Ja,
1: wat, gaan jullie daar soms ook nog preventief daarmee aan de slag?
2: Nou, als we met de auto op strand rijden, we gaan met de auto eventueel op het strand rijden. En als er mensen zijn, dan proberen we ze in veiligheid te brengen. Of zeggen van ga naar een paviljoen of ga van het strand af.
1: Ja.
2: En als ze echt ver weg zijn, bijvoorbeeld voorbij Panassia, ergens een stille strand. Dan brengen we ze gewoon een stukje terug naar Zandvoort of naar Bloemendaal of naar Muiden.
1: Oh ja, ja. Over Muiden gesproken. Daar was ook weer het een en ander aan de hand, hè, van een week.
2: Daar waren we druk van. We moesten zondagavond voor een koortsstuip naar een kindje.
1: Oh,
2: en ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo ernstig, maar wel als je ouders zijn, is heel vervelend. En maandagavond maandagmiddag werden gebeld voor assistentie voorbij een reanimatie. Was bij Muiden Slagboven. Het was ook wel even verwarrend, want ze zeiden stranduitje 1. Dan kom je aanrijden en dan denk je, nou, ik zie wel mensen zwaaien.
1: Ja.
2: Maar er was helemaal niemand, maar het was boven op het duin bij dat Milianta in de buurt, dat restaurant waar daar zit.
1: Ja.
2: En nou ja, de reanimatie is niet goed afgelopen. En,
1: niet goed afgelopen. Dat
2: hadden we woensdag. Woensdag hadden we bij Muiden een zoekactie naar mensen. Hadden iemand in zee zien uitgaan, maar niet meer eruit zien komen.
1: Ja.
2: Nou ja, gebeurt dat wel meer.
1: Ja.
2: En die man, waarschijnlijk was een man, maar die is waarschijnlijk gewoon zelf toch ergens anders eruit gelopen.
1: Oh.
2: Want er waren nergens kleren, niemand werd vermist, nergens kleren op het strand.
1: Ja.
2: Weet je, dan wordt het al wat rader.
1: Ja.
2: Maar toen was er ook een SAR-helikopter bij en die was aan het zoeken en die vliegt langs de kust.
1: Ja.
2: Die ging nog een rondje langs de pier maken of dat iemand bij de blokken lag, zeg maar. En die komt terug en die ziet een man in het water liggen. Dus die waarschuwt meteen weer de reddingsbrigade. Dus aan Muiden is er meteen heen gegaan. En ik ben er later ook overheen naartoe gereden. Ik was verder op strand.
1: Tot niet over het slachtoffer, hè?
2: Nee, was een ander. Iemand was een man van de strandhuisjes, van de zeemeeuwen.
1: Oh.
2: Die was aan het vissen.
1: Ja.
2: En die is in het water onwel geworden. Die heeft toch een aardig tijdje in het water gelegen. Ja, niemand ziet dat natuurlijk.
1: Nee.
2: Maar, ik was wel langs gereden. Toen had ik wel gezien dat hij met een net bezig was.
1: Oh.
2: Maar toen was hij nog goed. Toen was hij nog gewoon goed.
1: Jeetje.
2: En toen werden we gewaarschuwd. Toen hoorde ik reanimatie. Zij is er ook heen gegaan. Want wij hebben zuurstof in de auto en de reddingsbrigade heeft dat weer niet.
1: Oh, oké.
2: Dat weet ik toevallig. Dus ik denk, nou, bij een drinkeling hebben we zuurstof nodig.
1: Ja.
2: Nou ja, had misschien die helikopter dat ook wel gehad hoor. Maar ja, goed, daar denk je niet meer na. Dus meteen om te helpen. Nou, die man hebben ze gereanimeerd en heel veel water kwam uit hem. Maar hij ging zelf ademend weg
1: mooi.
2: Naar het ziekenhuis naar Amsterdam.
1: Goeie actie, Ruud.
2: Van zijn broer kregen we een heel mooie bedankbrief voor hem Muiden en voor ons. Om te bedanken dat we zo snel geholpen hebben. Die man heeft echt geluk gehad. dat die helikopter daar net reed en dat we al op het strand waren. Want misschien een paar minuten later was het klaar geweest.
1: Ja, ja, ja.
2: Echt wonderlijk. Ja.
1: Kan je
2: ja, mooi, met die drukken daar, mooie acties.
1: Ja, ja, mooie acties. Ja, nou ja,
2: voor de rest hebben we nog een paar keer onwelmelding gehad bij Panacea en op de Panaceaweg en op het strand bij het paviljoen en door de warmte allemaal. Ja,
1: ja.
2: Dat is allemaal simpel op te lossen.
1: Oh, gelukkig, gelukkig. Nou ja, goed, dan ik heb nog een vragenlijstje voor me liggen, maar dat gaan we dan in het volgende uur wel doen.
0: Ja, want bij jullie buren is Luminosity op het strand
2: bezig. Ja, bij Luminosity, daar bij Ries, het is net de grens van Bloemendaal. Het is wel Zandvoort, maar tot zover bewaken we. Wij bewaken tot Ries en Zandvoort bewaakt tot Ries. Maar wij doen, ze mogen tussen 3 en 8 mogen ze het water in als het warm is, als publiek. Dan wordt de hek opengezet en dan mogen ze daardoor mogen ze zwemmen. En dat zwemgedeelte houden wij weer in de gaten.
1: Oké.
2: Maar nu is er nog even twijfelachtig vanwege de onweer natuurlijk.
1: Ja, logisch.
2: Dus nu hebben we gezegd, wacht even af, want dat is de link.
1: Ja, ja, zo is dat. Nou, dan praten we het volgende uur verder, Ruud. En tot straks.
2: Tot straks.
0: Dankjewel. Okay. Tot zo. Hoi.

0: Novo Band en Let's Go Dancing. Ja, dat kan Benno Veugel hoor, dansen in de studio. Ja, wil je dat ook zien? ZFM-live.nl kan je live meekijken.
1: Ja.
0: Hier in de studio. En ja, zie je Mario en Roy ook. En mijzelf natuurlijk, hè.
1: We hebben de camera wat bijgesteld. En die stond de hele week op de vloer.
0: Iedereen was onthoofd.
1: Iedereen was onthoofd. Niet te geloven.
0: Ja.
1: Heren, ik heb nog voor het nieuws nog even één vraagje. Roy, dan begin ik met jou. Wanneer is je baan als beveiliger stressvol? Wanneer begint dat? Jullie zien er altijd zo ontspannen en relaxed uit.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de situaties zo probeer in te delen dat ik de stress kan voorkomen.
1: Oh, maar...
2: Maar ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik bijvoorbeeld niet nu afgelopen vrijdag op een DEFCON heb gestaan. Waar dan de mensen ineens te horen krijgen van... helaas, je hebt €400 betaald. Je bent vanuit de hele wereld hierheen gekomen. En jullie moeten vandaag naar huis.
1: Ja, ja, daar word je niet vrolijk van.
2: Nee, daar word je niet vrolijk van. En ja, ik snap de mensen ook. Alleen op dat moment moet je dus ze wel vertellen dat ze moeten gaan. En ja, ik snap heel goed dat die mensen dat niet leuk vinden.
1: Ja, want wordt dan zeg maar de woede op de beveiligers afgereageerd? Want ze horen natuurlijk van de organisatie.
2: Ja, de organisatie die is op dat soort momenten met heel veel andere dingen bezig.
1: Oh, ja.
2: Wij zijn ja, de eerste aanspreekpunt voor de bezoekers.
1: Ja, precies, precies. En dat, ja, kan het er dan heftig aan toegaan? Dus,
2: Nou ja, de beelden die rondgaan op social media van afgelopen vrijdag... waar, zoals Mario net al zei, letterlijk de boel werd afgebroken...
1: Hmm.
2: Ja, dat, ja, ik heb te doen met mijn collega's die daar gestaan hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En Mario, hoe zit het bij jou? Wanneer jij wandelt in de rust van de nacht met je hondje over een terrein... en dan zijn er dan stressvolle, kan ineens stressvolle momenten ontstaan?
3: Nee, eigenlijk heb ik helemaal geen stress.
1: Jeetje, echt niet?
3: Ik heb, laat ik het zo zeggen, van de week had ik eventjes iets van... Ik ga nu even 112 bellen, want ik wist dat de twee man die wilden naar binnen. 'Snachts om 2:30. En dat zijn,
1: zonder sleutel?
3: Ja, die wilden gewoon een hek eruit gaan schroeven.
1: Oh?
3: Maar die dragen wapens.
1: Oh.
3: Zijn drugdealers. Oh, ja, ik herkende ze en aan de stem en tussen de hekken door kon ik dat een beetje zien. Dus ik had iets van, ik en mijn hondje gaan geen indruk maken. Ja, dan... neem ik een stapje terug en dan bel ik 112 en dan laat ik ze dat oplossen. Want ja, in mijn eentje...
1: tegenkomen doe je niks.
3: Nee, dus... Maar in principe, stress... Nee, eigenlijk... wij kunnen er toch niks mee. Net als wat Roy zegt, de organisatie maakt een beslissing. In dat geval. En ja, wij moeten dat uitvoeren, maar ja...
1: Maar jij relativeert het eigenlijk dan ter plaatse heel snel. Van dit is een groot risico, hier kan ik niks mee.
3: Ja.
1: Dus ik treed terug.
3: Ja.
1: Je voelt je niet machtiger omdat je toch een behoorlijke sterke hond bij je hebt.
3: Nee, nee, nee. Het is echt, en zeker onze eigen veiligheid gaat ten alle tijde voor op. Kijk, als je met meerdere collega's bent, dan... is het nog wel dat je nog wel... je kan niet als beveiliger zeggen... als jij in een kroeg aan de deur staat... en de mensen zijn binnen vervelend... kan je niet zeggen van... ja, maar jij, die jongens zijn iets groter dan ik.
1: Ja, ja, ja. Ja,
3: dus
1: nee.
3: Je zal toch... dat is, dan moet je niet in de beveiliging... je hebt af en toe een risico... dat je iemand tegenkomt die groter is als jij... en die niet mee wil werken. Je hoopt het niet, maar... ja, het gebeurt wel.
1: Nou, het is leuk dat je erover begint. Dan wil ik eigenlijk na het nieuws dan weer mee verder gaan. Want daar heb ik nog wat over.
0: Oké, ik ben heel benieuwd, Benno, wat je daarover hebt. Dat horen ze dadelijk in het volgende uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag en hou de radio aan.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Zandvoort op zaterdag. Jawel, Studio Tolweg 10A. We hadden het al verraden, Benno, dat we daar zitten. Dus nogmaals, je bent ook een keer welkom om radio te komen kijken natuurlijk. Of kijk gewoon op zfm-live.nl. Live in de studio. Nou, we gaan ondertussen naar onze eigen buienradar Benno Veugen toe. Want hoe is het op dit moment hier in Zandvoort?
1: Eens even kijken. Nou, het is een beetje donker, Rob. En we hebben net gehoord dat het behoorlijk bliksemt. Dus, en dan, ja, Frenkie. We hebben een hoop gasten in de studio, maar geen Frenkie. We hebben Roy, Mario en nog wat andere dames. Waarvan ik de naam even niet meer weet. Sorry, Alperdien. En dan... en Rob natuurlijk.
0: Dat ja, ik ben er ook nog.
1: Ja, ja. Mario, we waren net geëindigd met hoe stressvol het werk als beveiliger kan zijn. En jij had het over, over cafés, uitgaansgelegenheden. Wat mij van de week langskwam was een... hij heet Ray. Hij is van portier of uitsmijter. En dan zegt hij, als je tegen hem zegt uitsmijter, dan hebben we over gebakken eitje. Dus dat moet je niet zeggen. Boom voor een kerel. Café ja, Studio, ken je Ray?
2: We hebben samen op school gezeten.
1: Ook nog.
2: Ja. Jeetje, wereld is heel klein. De wereld is heel klein.
1: En Roy, ken je hem ook? Ja. Grote Ray.
3: Ja.
1: Hij zegt, ik ben geen portier, ik ben geen uitsmijter, ik ben sfeerbewaker. Wat vinden jullie van die term?
2: Nou ja, tegenwoordig is het wel wat... hij niet hoor, hij hoort niet tot die categorie, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Want?
2: Vroeger was het echt een... ja, ik moest hem altijd helpen. Als hij ruzie had met mensen.
1: Oh.
2: Jaren niet gezien. En toen stond ik met hem samen bij de opvang in winteropvang in Amsterdam.
1: Ja.
2: En toen kwam ik hem tegen. Ik denk, ik ken jou ergens van.
1: Ja.
2: En hij moest iemand naar buiten brengen. Die was heel vervelend. Nou, die pakt die persoon gewoon met één hand bij zijn keel. Tilt die man van de grond af. Maar hij vergat dat de deur nog dicht was. Dus hij duwt hem dwars door de voordeur heen. Met de ramen nog heeft hij hem naar buiten gezet.
1: En je hebt die deur dan maar even open gedaan.
2: Dat hoeft er niet.
1: Oh, dat hoeft niet.
2: Het raam lag er gewoon uit.
1: Zo.
2: Dus maar wij zijn in de beveiliging, worden wij meer gezien als gastheer eigenlijk.
1: Ja.
2: Want ja, we zijn er niet om te knokken.
1: Maar dat vindt Ray dus zelf ook. Want hij zegt, ik ben een sfeerbewaker.
2: Als het moet, dan moet het.
1: Ja.
2: Maar in principe proberen wij met een praatje... proberen we die mensen toch langzaam... het is niet van, hey vriend, jij bent vervelend, je gaat eruit.
1: Ja.
2: Het is altijd wel een praatje, lopen van mee naar buiten. En als hij buiten is, als je binnen zegt dat hij eruit is... omdat hij vervelend is,
1: ja,
2: dan gaat hij heel veel problemen maken. Zijn vriendjes zijn erbij.
1: Oh ja.
2: Dus je moet het eigenlijk een beetje proberen om ze toch naar buiten te lozen. Op een vriendelijke manier.
1: Ja.
2: En dan buiten uitleggen van... En, ja, meestal begrijpen ze het wel. Ja, tenzij ze een flinke
1: slok op hebben
2: of nog andere dingen gebruikt hebben. Ja. Maar op zich, ja, wij zijn eigenlijk...
3: ik vind het altijd wel een leuke sport om mensen naar buiten te praten... zonder dat ze in de gaten hebben dat ze eruit gezet worden.
2: Dat is een hele...
3: Ja. Ja.
2: Er zijn niet veel mensen die dat echt kunnen.
1: Ja, want welke woorden gebruiken we dan? En welke
3: het
1: woorden
3: is altijd heel luidruchtig in een kroeg. Dus ik vraag altijd of ze even mee willen lopen, omdat ik ze niet kan verstaan.
1: Oh ja, ja, ja.
3: En dan sta je buiten en dan is het van, joh, hè.
1: Ja.
3: Het is klaar voor vandaag.
1: Wat vind jij van die term sfeerbewaker?
3: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat ook een van onze credo's is. Omdat we daar echt tegenwoordig, weet je, toen Mario en ik begonnen, toen kon je nog eens iemand een tik om zijn oren geven. En dan de volgende dag dan sprak je erover en was het klaar.
1: Hmm.
3: Tegenwoordig heb je echt een probleem. Weet je, iedereen staat met zijn camera al klaar om alles te filmen. Justitie en politie denken heel anders over de optreden dan hoe dat vroeger ging.
1: Terwijl de politie ook minst of geringst wordt gefilmd.
3: Ja, maar ja, weet je, vroeger werd het gewoon veel meer getolereerd en werd het ook veel makkelijker gedaan. En tegenwoordig is het gewoon, je moet gewoon echt drie keer nadenken voordat je wat gaat doen.
1: Ja, ja, nou, je begint erover, maar over dat vroeger, weet je hoe dat het anders was? Ik kan me een verhaal herinneren over een politieagent die in Zandvoort had gewerkt. En die ging bij politie Haarlem werken. En in de nachtdienst, dat is bij de politie iets anders hoor, Mario, dat is iets drukker. En gebruikte zij haar MacLight om iemand een tikkie te geven. Nou, die Haarlemse agentjes die gingen helemaal op tilt. Maar ja, Zo ging dat in Zandvoort.
3: Ja, maar ja, zo ging dat
1: een, weet je wat een Maglight is? Ik zal het voor de mensen uitleggen. Dat is een staaflantaarn. Van, ik denk nou,
3: kilootje of 35 centimeter metaal.
1: Ja, ja precies. Ja. En dat komt wel aan, hoor.
3: En dat zat vroeger bij Mario en bij mij standaard aan onze broek zien.
1: Oh ja?
3: Ja, dat was wat je gewoon als beveiliger standaard bij had. Hm. En tegenwoordig heb ik een heel klein zaklampje die heel veel licht geeft.
1: Ja.
3: Want slaan mag niet meer, dus dan moet je iemand maar verblinden.
1: Ja, nou ja, dat werkt toch ook.
3: Ja.
1: Maar is dat minder efficiënt dan, iemand verblinden, dan een tikkie met een Maglight?
3: Nou ja, ik denk dat een aantal problemen, vooral Zandvoortse problemen, op een andere manier beter opgelost zouden kunnen worden.
1: Wat zegt hij, dat diplomatie?
3: Ja, je weet niet wie er mee luistert.
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Nee, ja, het is tenslotte radio, dat vergeet ik wel eens. En, nou ja, goed, dat is wel leuk. Maar ja, de kracht van een beveiliger, laat ik daarmee afsluiten, is eigenlijk het woord.
3: Ja.
1: Je moet verbaal gewoon heel sterk zijn.
3: Een goede beveiliger die heeft een heel goed wapen en die zit tussen je lippen.
1: Ja, precies. Maar ja, Mario, daar heb jij s'nachts niet zoveel last van. Je hoeft de mensen nauwelijks aan te spreken, denk ik.
2: Ik kom eigenlijk gelukkig weinig mensen tegen s'nachts.
0: Nou. Ik wou zeggen, hij komt geen hond tegen, maar dat geldt weer niet bij Mario.
1: Nee. Maar ja, ben je mensenschuw of mensenhater geworden? Dat is...
2: Nou, als we gaan kijken naar wat Roy er net die opmerking maakte, dan is het niet verstandig om mij hier in Zandvoort al helemaal niet rond te laten lopen. Want ik zou het heel anders aan willen pakken, ja. Ook al mag dat niet.
1: Oh ja, nou, leg eens uit, wat is het dan veel strenger? Nou,
2: we zijn direct. In Nederland zijn we van het knuffelbeleid.
1: Oh ja.
2: In het buitenland lachen ze de Nederlanders uit, ook de politie. Waarom heeft de politie een wapen? Je mag het toch niet gebruiken. Hoe je het bent of keert. Als een agent zijn wapen trekt, zit hij op het bureau en dan mag hij maandenlang achter zijn bureautje zitten. En dan is de vraag wat de rechter zegt en wat de uitslag is. Of hij überhaupt nog terug op straat mag.
1: Ja.
2: En dan denk ik eigenlijk, ja, hij doet gewoon zijn werk.
1: Ja.
2: En af en toe is het gewoon nodig om iets meer buiten proporties. Alleen hier in Nederland mag dat niet. En dan krijg je ook meer problemen. Als je vanaf het begin af aan, als je een klein kind alles toelaat staan, kan je hem als hij 12, 13 is, kan je hem niet zeggen dat mag niet meer. Je moet dat meteen vanaf jongs af aan moet je dat erin brengen. En ja, dat...
1: Structuur aanbrengen.
2: Ja, en dat missen we echt in Nederland heel erg.
1: Ja.
3: Ik denk dat, dat weet Rob ook nog wel. Een paar jaar geleden hadden we dit probleem ook met... overlast op het strand.
0: Zeker.
3: En toen werd dat door een groep Zandvoorters even opgelost.
0: Precies.
3: De vorige burgemeester die stond dat toe te juichen. Ja, de huidige burgemeester die stond met zijn handen in zijn zak op de foto begin van de maand. En dat was wel een beetje tekenend van hoe het op dit moment gaat.
0: Niek Meijer wist wel op te lossen.
3: Ja, Niek die had daar wel een andere idee over. Die keek liever even de andere kant op en zei van jongens, succes.
0: Zeker. Telefoontjes allemaal op de grond trappen. Ja.
1: Nou ja, goed. Dus, het is een methode. Laten we even muziek draaien en dan gaan we Ron Mensen bellen.
0: Oké. Okay. En hij is van?
1: Hij is van Securitas. En Ron Mensen die, doet, zeg maar, is goed bekend in de internationale beveiliging.
0: Ah, ik ben heel benieuwd. Persoonsbeveiliging ook? Objecten?
1: Nee. Meldkamers.
0: Meldkamers. Nou, zo dadelijk meer van Ron Mensen. Eerst een geweldige plaat uit de jaren 80. The Reflex Duran Duran.

0: Ja, Benno, ditmaal geen Wild Boys, maar een andere van Duran Duran.
1: Ja.
0: Wilde de Reflex.
2: Ook een beetje stotteraars, hè?
0: Terug naar de jaren 80. Lekkere muziek trouwens. Ja, Ron Mensen, die kent die plaat vast en zeker ook nog wel, Ron.
3: Ja, ja, het doet wel een belletje rinkelen.
0: Zeker, hè? Uit die goede oude radiotijd, toch?
3: Ja, zeker man, zeker. Leuk om jullie te horen en te spreken.
0: Ja, ja, ja, fijn dat je erbij bent.
2: Even duidelijkheid scheppen in deze situatie. Ron Mensen is een oud radiocollega van ons, net zoals Mario. Maar Rob die zat nog hiërarchisch een stukje verder, omdat hij programmaleider was. Een aantal jaren toch, Ron?
3: Ja, ja, ik denk dat ik dat wel een jaartje of twee, drie gedaan heb.
2: Ja, ja, precies. Dat is ook lang genoeg, hoor. Dan moet je weer vluchten. Rob, we hebben je gebeld omdat jij werkt ook in de beveiliging, maar eigenlijk een hele andere tak van de beveiliging. Wat mag jij doen?
3: Nou, ik werk bij het veiligingsbedrijf Tete Securitas. Dat is een bedrijf uit de Nordics, Zweden oorspronkelijk.
2: Ja.
3: Al is de founder, zeg maar, de stichter, is een Deen. Ik eigenlijk heb mijn hele carrière bij Securitas gewerkt, zeg maar, voor de meldkamers, of SOCs, zo heet dat, Securitas Operations Center, zoals dat heet.
2: Ja.
3: En dat is mijn expertise, meldkamers eigenlijk.
2: Ja, ja. En wat doet een meldkamer van de beveiliging zo ongeveer?
3: Ja, ik zou bijna zeggen wat niet. Het is, als ik even puur naar onze organisatie kijk, is het eigenlijk het centrale punt, zeg maar, binnen de organisatie. Waar uiteraard natuurlijk alarmmeldingen binnenkomen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld meldingen van inbraakpanelen of van brandmeldinstallaties bijvoorbeeld.
2: Oh, dat ook? Oké. Okay.
3: Ja, zeker, zeker, ja, zeker. Maar ook track and trace. Dus zeg maar van die kastjes die in auto's zitten, of mensen die zeg maar apparaatjes bij zich draaien, zodat ze kunnen zien waar ze zitten. En als ze in nood zitten of er is een situatie, kunnen ze op een knopje drukken, dan reageren wij erop.
2: Oké, okay, wat handig.
3: Ja, video uitkijken natuurlijk steeds meer. Maar ook vanuit de meldkamer, nu komen er allerlei andere signalen binnen en we sturen onze mobiele surveillance dienst aan,
2: ja.
3: We sturen de politie aan, de hulpdienst als het nodig is. Dus
2: okay.
3: Er komt eigenlijk heel veel bij kijken en alle informatie komt daar eigenlijk bij elkaar. En,
2: ja.
3: En daar wordt dan zeg maar een gekeken naar de situatie en daar acteren we op.
2: Ja, ja, ik ben één keer mocht ik bij jou in de meldkamer binnenkijken, maar het zijn eigenlijk allemaal Fort Knoxen. Dat is voordat je een keer binnen bent, zeg. Je mag wel vanaf de parkeerplaats naar de meldkamer nog een half uur vooruit trekken, al die deuren.
3: Ja, nee, dat gaat niet vanzelf. En dat heeft te maken met wet en regelgeving die er is. Niet alleen in Nederland overigens, dat is Europees. Er is een speciale norm voor, een EN-norm, een Europese norm, de 5518, maar dat mag je meteen vergeten. Maar dit schrijft een aantal dingen voor, dat je maatregelen moet nemen, zeg maar, om ook uiteraard die meldkamer te beveiligen. En dat betekent dat als je aankomt, zeg maar, bij zo'n pand, dat je even moet registreren, je moet je legitimeren, dan ga je door een sluis. Dus je komt er niet zomaar binnen. Dat zijn echt een aantal dingen die geregeld moeten zijn. En verder schrijft zo'n norm ook bijvoorbeeld voor dat je kogelwerend glas moet hebben.
2: Oh.
3: Dat je je ventilatiesysteem, zeg maar, of je airco-systeem van buitenaf automatisch moet dicht kunnen zetten.
2: Zeker.
3: Omdat de mensen dan bijvoorbeeld geen gifgas of verdovend gas naar binnen kunnen sparen. Dat soort dingen, zeg maar.
2: Maar spelen er dan zulke grote belangen dat zo'n meldkamer dan zo ontzettend beveiligd moet zijn?
3: Je moet je voorstellen dat als je, laten we zeggen dat je bijvoorbeeld een aantal bankfilialen beveiligt.
2: Ja. Dat is wel handig.
3: Dan is het best handig om die meldkamer even stil te krijgen.
2: Ja.
3: En dan kan je bij al die bankfilialen wat makkelijker naar binnen, zeg maar, zonder dat de politie komt.
2: Ja.
3: Dus ja, het is wel logisch dat er van dat soort fysieke veiligheidsmaatregelen nodig zijn en getroffen worden. Maar ik moet zeggen dat tegenwoordig eigenlijk denk ik nog een veel groter gevaar schuilt, zeg maar, in de cyberveiligheid, om heel eerlijk te zijn.
2: Ja, ja, ja. Ja, wat ik wou zeggen, hoeveel banken hebben we nou eigenlijk nog in Nederland? Hè? Dat zijn er niet zoveel meer.
3: Nee, en als we er dan al zijn, dan is het niet dat er enorm veel cash
2: nee, precies.
3: Gaat.
2: Ja, ja,
3: in ieder geval minder.
2: Ja.
3: Je kan tegenwoordig beter de lokale kapperszaak overvallen dan.
2: Breng ze even op een idee. Ja. Zeg Ron, maar cyberbeveiliging, zeg jij, dat is dus eigenlijk veel actueler.
3: Nou ja, dat is sowieso heel actueel inderdaad. Je hoeft het nieuws maar te luisteren of aan te zetten. Of er is wel wat gaande.
2: Ja.
3: Momenteel met zeg maar de globale spanningen die er zijn. Hmm. Bijvoorbeeld vanuit de Russische hoek of de Chinese hoek.
2: Ja.
3: Daar wordt toch wel regelmatig pogingen gedaan om bepaalde dingen plat te krijgen. En dat gebeurt ook bij meldkamers natuurlijk.
2: Ja. Hoe staat de Nederlandse beveiliging eigenlijk aangeschreven internationaal?
3: Goeie vraag. Nou, weet je, eigenlijk best wel goed. Helemaal, als we praten altijd net even over cybersecurity, daar moet ik zeggen dat Nederland echt wel een soort van frontroller rol speelt. Daar zijn we echt behoorlijk goed in.
2: Ja.
3: Maar ook als je kijkt naar de wat meer fysieke beveiliging speelt Nederland wel mee. Als je wereldwijd kijkt, dan is de Amerikaanse beveiligingsmarkt veruit de grootste.
2: Mm.
3: Qua omzet en maar ook technologische adoptie, om het dan zo maar even te zeggen. En Amerika was ook een van de eerste landen waar ook de private beveiligingen, want dat zijn we natuurlijk als bedrijven, waar het eigenlijk voor het eerst een beetje ontstond.
2: Okay.
3: Maar als je dan eigenlijk verder kijkt, dan als je kijkt naar Europa bijvoorbeeld, er zijn eigenlijk twee landen die ook wel hoog gewaardeerd worden. En dat zijn Nederland en Zweden. En dat heeft vooral eigenlijk veel te maken met ook met in regelgeving, weet je wel. We hebben de opleidingen geregeld, mensen moeten diploma's hebben, er zijn strenge regels. Dus het is wel een hele professionele bedrijfstak geworden zo'n jaren.
2: Ja.
3: En Nederland doet het daar eigenlijk best goed. Ja.
2: Nou, fantastisch, want heeft het zeg maar in de afgelopen 20, 30 jaar ook echt een vlucht heeft het genomen? Of is het even veel langer aan de gang dat de beveiliging bestaat?
3: Nou ja, eigenlijk als je helemaal een beetje teruggaat, dan zie je eigenlijk de eerste private beveiligingsbedrijven. Ik denk dat maar dan heb ik het even over de bekendste. Dat is dan denk ik wel Pinkerton. En dat is een beetje ontstaan zo halverwege de 19e eeuw, zo rond 1850.
2: Dat waren Engelsen, waren dat dan?
3: Volgens mij was het.
2: Of Amerikanen?
3: Het waren Amerikanen.
2: Okay.
3: Zo'n Amerikaans bedrijf. Dat had eigenlijk een beetje te maken met de veranderende sociaal-economische klimaat, zeg maar, in Amerika. Hè. Daar was de industriële revolutie begon.
2: Hmm.
3: En dan ontstaat er industrie, het moest op een gegeven moment, kon de politie dat allemaal niet meer aan om te beveiligen. En daar is toen eigenlijk zijn er van dat soort private beveiligingsbedrijven ingesprongen.
2: Ja.
3: Maar Pinkerton is denk ik nog steeds wel een van de bekendste.
2: Bestaat nog steeds?
3: Dat bestaat zeker nog steeds. Een onderdeel ook van, is dat van Securitas inmiddels? Nou, zo'n groot bedrijf, die kopen alles op.
2: Joh. Ja, tuurlijk. Waarom niet?
3: Ik ben altijd heel aardig tegen mijn concurrenten, want een dag later zijn het je collega's.
2: Ja, precies. Ja. Doe je goed. Ja. Oké, dus dat heeft zich eigenlijk vanuit Amerika zo over heel de wereld uitgerold. En dan, je vertelde net al, de founder van Securitas was een Deen. En die is uiteindelijk in Zweden zijn winkeltje in beveiliging begonnen, zal ik maar zeggen.
3: Ja.
2: Tot zeg maar een groot Europees bedrijf.
3: En in
2: wat voor tijdsbestek heeft dat zich plaatsgevonden?
3: Het is niet een groot Europees bedrijf, het is een groot wereldwijd bedrijf.
2: We opereren
3: in, volgens mij, doe ik even uit mijn hoofd door, maar zo'n 50 of 55 markten.
2: Zo.
3: Waar Europa en Amerika wel veruit de grootste markten zijn. Volgens mij is het ongeveer 44% is Europa, 40% is Amerika. Dan hebben we nog 10% Latin-Amerika en dan de rest van de wereld zit ook nog wat procenten, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus we zijn eigenlijk overal. En als ik puur kijk naar Securitas, dat is eigenlijk ontstaan in 1934, als ik me goed herinner. Dat was eigenlijk meneer Sørensen. Die had, dat heette dan vroeger heette het allemaal, noemen ze dat nachtwaakdiensten, zeg maar. Eigenlijk ook gewoon voor het bewaken, zeg maar, van industrie. En volgens mij was de tweede klant was een hele grote suikerfabriek. En ze zijn eigenlijk met z'n vieren begonnen, zeg maar. Daar werken gewoon nu wereldwijd, ik weet het niet wel op zich, maar misschien een kleine 400.000 mensen ongeveer. Dus.
2: Zo, en jij bent er één van?
3: Ik ben er één van, ja.
2: En jij houdt je hoofdzakelijk bezig met de meldkamers, hè?
3: Ja, ik maak deel uit van een team dat heet het SOC, zoals we weten, de meldkamers binnen Securitas, Securitas Operations Center, SOC Center of Excellence. Ik ben zelf heel lang manager geweest van de meldkamer in Nederland, maar ook in Brussel en in de UK, in Milton Keynes. En daar, toen ik gestopt ben zeg maar, als manager, ben ik bij een club terechtgekomen. Dat heet dus het SOC Center of Excellence. Dat is eigenlijk een kleine club die wereldwijd opereert. Met wel een hele sterke focus op Europa. En dat bij, ja, daar doen ze help eigenlijk de SOCs. Bijvoorbeeld efficiënter te werken, uniformer te werken, te standaardiseren. Te helpen met allerlei commerciële uitdagingen die er zijn.
2: Ja.
3: Eigenlijk een beetje... Alle kennis die er is zeg maar, binnen Securitas op het gebied van meldkamers, die proberen we daar te bundelen en te delen met mensen.
2: Ja, hartstikke goed. Nou Ron, ik weet niet, kijk even naar de heren aan tafel. Hebben jullie nog een vraag voor onze vriend Ron?
1: Nou ja, misschien dat die, heeft hij nog een baan voor Mario, want die is natuurlijk al een dagje ouder en die houdt gewoon nachtdienst. Hè?
3: Bij Securitas is er altijd werk, kan ik je melden.
2: Ja, ja, ja. Altijd. Mario, je kan altijd ook nog op de meldkamer werken. Maar ja, goed, je bent een beetje mensgoed. Dus, maar heb je ze wel aan de telefoon. Goed, Mario Zandvoort geeft geen antwoord, Ron. Dus wij gaan je hartelijk danken voor je bijdrage aan dit programma. En graag tot de volgende keer.
3: Nou, graag gedaan, jongens. En succes nog.
0: Dankjewel, Ron.
2: Hoi.
3: Goed, bye.

0: brengt altijd weer de zon op je radio. Je hoort de Barra Barra. Zojuist met Ron Mees gesproken van Securitas.
1: Ja.
0: En Mario en Roy zitten nog in de studio. Dus nog even een stukje uiteraard met hun verder.
1: Ja, natuurlijk. Want wat je... Onze vriend Daniel Leffers die staat altijd in Café 4. En ja, als we toch een naam aan het noemen zijn, dan kan dat er ook nog wel bij. En die heeft altijd zo'n V'tje op zijn uniform. Een keurig pakken.
2: V'tje. Ja, dat is wettelijk verplicht.
1: Ja?
2: Ja. Dat is een teken dat je...
1: Maar is dat de V van veiligheid? Of de V van victorie? De V
2: veiligheid.
1: Van...
3: Ja, het is de V van veiligheid. En als je goed kijkt, staat in de lange poot het woord beveiliging.
1: Oh ja, ja, inderdaad. En, klein lettertje.
3: Je mag hem alleen dragen als je gediplomeerd bent. En ook op dat moment aangemeld bent bij korpschefstaken om daar werkzaamheden te verrichten.
1: Wat zeg je nou, korps?
3: Korpschefstaken.
1: Korpschefstaken?
3: Ja, dat is de controlerende instantie vanuit de politie. Die controleert of jij bevoegd bent om werkzaamheden te verrichten.
1: Oké. Dus daar word je aangemeld en dan wordt dat even gecheckt. Van,
3: ja, en als je pech hebt, komen ze elke week bij je op visite. En,
1: Joh, je echt waar?
3: Ja.
1: Nou, als het maar iemand, gezellig iemand is, is het niet zo erg.
3: Daarom, en als je je dingen op orde hebt, dan is er ook niks aan de
1: hand. Nee, oké. Okay. Maar dus een V'tje en natuurlijk... Over het algemeen keurig in pak.
3: Ja, of wij werken voornamelijk in polo. En ik noem het altijd de combat kleding. Dus de casual. Maar ik heb ook heel veel klussen waar ik in pak sta. En dan is het inderdaad het veetje met een speldje met je logo van je bedrijf.
1: Zoals op een circuit, daar staan je mensen natuurlijk keurig in pak.
3: Die staan daar netjes in pak.
1: De internationale VIPs langskomen.
3: Ja. Maar,
1: is dat eigenlijk ook het onderscheid wat je maakt? Zeg maar bij de evenementen in casual en dan bij dit soort evenementen of gelegenheden dat de dames en heren in pak gaan?
3: Ja, ik heb bij 50% van mijn klanten is het netjes in pak. Maar dat zijn dan mensen die private feesten geven. Dat zijn voornamelijk mensen die staan hoog in de quote. Kosten maakt allemaal niet uit. Die willen netjes in pak. Dat vinden hun mooi. Paddleclub is gewoon een vereiste. Maar we hebben ook bijvoorbeeld het WK-dorp nu in de gemeente Rukve in Brabant. Dus ik hoop dat Nederland nog
1: een paar... Wat zeg je nou? Rukve?
3: Rukven.
1: Oh, Rukven.
3: Rukven. Okay. Dat ligt naast Hoeven en vlakbij Breda.
1: Oké.
3: En daar hebben ze een heel mooi plein waar ze een heel mooi WK-dorp hebben neergezet. Dus het is een beetje te hopen dat we nog een ronde verder komen. Ja. Want dan kunnen we weer daarheen. Want de nachtwedstrijden krijgen we gewoon helaas geen vergunning voor.
1: Ja.
3: En daar staan we gewoon lekker in casual in een polo. En vanavond hebben we een bedrijfsfeest in Sassenheim. En dan gaan we ook gewoon lekker in polo. Want die wilde graag dat we in pak kwamen. Toen heb ik de klant van de week gebeld. Ik zeg, heb je gezien wat voor weer het wordt?
1: Ja.
3: Ik zeg, ik denk dat wij in polo komen.
1: Ja, precies.
3: Toen zei de klant van, ja, misschien is dat wel beter.
1: Ja. En vriend Mario, jij hoeft niet in pak s'nachts. Dat ziet toch niemand?
2: Nee, ik loop gewoon in casual.
1: Ja. Maar ook niet een beetje beschermende kleding. Want ik kan me voorstellen, heb je geen steekvest aan bijvoorbeeld?
2: Nee. Er zijn evenementen waar we wel... je mag niet, maar... Een kwakkoe bijvoorbeeld in de Bijlmer.
1: Ja.
2: Het is wel heel verstandig om daar een vest te dragen.
1: Okay.
2: Het is een bepaald publiek wat...
1: Die trekt een mes en die steekt gelijk.
2: Die hebben een heel kort lontje.
1: Ja, oké.
2: Maar in het algemeen... Het is voor je eigen veiligheid, maar... Ik heb persoonlijk iets van een steekvest of een kool. Ik heb ze allebei. Maar als ze op je hoofd schieten of op je knieën, dan
1: ben je ook kapot.
2: Dus ja. Het is een stukje veiligheid. En wij hebben natuurlijk... Ja, wij werken voor onszelf. En op het moment dat jij een kogel in je rug krijgt of een mes in je rug... en je bent de rest van je leven invalide, dan heb je toch een probleem.
1: Ja.
2: Maar in principe valt het op zich. Kijk, bij een deur... Als je bij een deur staat, dan is het wel handig om steekwerend te...
1: Nou ja, dat is ook misschien voor rondvliegend glas en zo. Dat is, ik kan me voorstellen dat je dat ook zo'n steekvest wel handig is. Werk jouw mensen met steekvesten of kogelwerende vesten?
3: Nou, het is eigenlijk precies wat Mario zegt. Het is afhankelijk van de klus. Er zijn klussen waar ik het ze verbied. Oh. Omdat het geeft een andere uitstraling. Maar in de horeca...
1: Zie je het gelijk dan?
3: Ja.
1: Oké.
3: Ja. In de horeca adviseer ik het weer wel.
1: Ja.
3: Maar op een tap toe in Den Bosch, waar alleen maar oudere mensen komen... Ja, moet je daar met een vest gaan staan.
1: Allemaal lieve mensen.
3: Ja.
1: Ja, precies.
3: Weet je, dus ja, je kan... Die risicoanalyse moet je natuurlijk vooraf ook maken. Ja. En op basis daarvan doe je een advies naar je personeel.
1: Dus je kijkt als... dat vind ik wel even interessant, Roy.

0: De risicoanalyse, dat is natuurlijk wel belangrijk altijd. Ja. Dat is je vraagt van wat gaat hier gebeuren?
1: Ja.
0: En daar bepaal je eigenlijk hoeveel beveiligers en hoe ze te werk gaan.
1: Ja, hoeveel mensen je nodig hebt, maar ook wat is er nodig op locatie. En heb je een hondengeleider nodig bijvoorbeeld voor de nachtbewaking?
0: Ja.
1: Of draai ik straks de deur achter hem op slot en... zegt de verzekering, nee, is niet nodig, het is allemaal goed zo.
0: Ja. Helpt het eigenlijk als er een hondenbegeleider aanwezig is?
1: Ja, afhankelijk van wie de geleider is.
0: Nou, Mario, dan komt er wel iemand binnen.
1: Ja, maar die is een beetje mensenschuw. Ja. En wij zijn meer van de gastheren en de sfeerbeweerder. Dus ja,
0: oh ja. Mario is een gezellige jongen. Ik geef hem een schouderklopje. En we gaan even naar muziek en dan... gaan we eens even kijken straks hoe het is op het strand bij heer Rutte.
2: Ja, en ik ben wel heel benieuwd wat het allemaal kost, hè? Als je zo'n beveiliger een dagje inhuurt voor je evenement. Eens even kijken wat Mario en Roy verdienen aan zoiets. Hoor je ook straks verderop, maar eerst gaan we weer naar het strand.

0: We gaan trouwens vandaag bij Zandvoort op zaterdag 1 keer per uur naar het strand. En dan gaan we bellen met Ruud Klok. En dat hebben we nou ook weer gedaan. Ruud, nogmaals, goedemiddag. Fijn dat je even tijd voor ons vrij kan maken. Dat ik straks eventjes richting het dorp ging. Reek langs het station en ik zag mega mensen, massa's, allemaal uit de treinen komen om van een mooi dagje strand te genieten. Nou valt het toch wel een beetje tegen, hè, qua weer. En hoe reageren de mensen daarop? En zitten strandpavioens niet bommetje vol nou?
1: Er zitten er wel, bij ons zitten wel vol, de strandpavioens. Die zijn er wel mensen gevlucht van het strand. Ja, maar het is ook wel, ik vind het zelf wel lekker een dagje minder warm, hè?
2: Ja, precies, precies. Ja,
1: maar gisteren niet te hard, joh. Er was geen wind, niks. Het was zo warm gisteren. Poeh.
3: Zelfs bij jullie?
1: Ja, er zijn even goed. Ja, er zijn nog wel mensen op het strand, hoor.
2: Ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: Zeg Ruud. Als nog zo slecht weer lopen de mensen.
2: Ja, ja. Zeg Ruud, op Facebook hadden jullie, nou, 1 of 2 weken geleden, had je een Zodiac-boot te koop gezet. Is die al verkocht?
1: Nou, we hebben iemand die wel heel erg interesse heeft. Die komt nog een keer terug, maar hij is nog niet weg.
2: Oh, nee, hij is niet weg. Nou, vertel even aan de luisteraars.
1: Wij hebben een nieuwe gekregen. Hè? Die is geschonken door een heel raar verhaal. Maar ik zit op een begrafenis en we zitten bij een condolence. En drink een bakje koffie. En er zit een man naast me, die kende ik wel van waterpolo. En die zegt tegen me van... Ja, jullie zijn veel in de krant, jullie doen veel en zo. Wat kost eigenlijk zo'n boot? Ik zeg, nou, dat kost zoveel. Dan krijg je van mij een boot, zegt hij. Ik denk, dat is een schrik, joh. En er zat nog iemand bij. Ik zeg, joh, ga eerst even met je vrouw praten. Weet je wel. Nee, ik meen het, zegt hij. Hij zegt, ik heb goed geboerd en ik wil wat ouder. Ik wil wat goede dingen met mijn geld doen. Die jongen daarna zegt, nee, je bent helemaal niet zonder jas. Ik zeg, nee, maar hoe kan het nou met...
2: Ja,
1: het overvalt me.
2: Ja.
1: Maar woorden waren daar, hè, want het is allemaal grond. We hebben een paar weken terug die boot officieel in ontvangst genomen.
2: Jeetje.
1: En die is dan vernoemd naar zijn opa. En zijn opa was vroeger schipper bij de... Of kapitein bij de KNS Remmen.
2: Oh, oké. Okay. Cirkel was rond.
1: Voor hem was het cirkel rond. En hij was wilde het heel graag... als eerbetoon aan zijn opa doen.
2: Ja, ja. Nou, mooi toch?
1: Mooi toch? Ja.
2: Ja, ja. En toen had je een boot over. Dus je denkt...
1: toen hadden we een boot over, ja. En de oudste boot, zeg maar. En die hebben we dan het klaargemaakt om te verkopen. Ja, daar komt wel iemand voor, hoor. Ja, want we hebben geen extra boot nodig. Maar we hebben gewoon lekker een nieuwe boot. Ja. Dat geldt weer jaren plezier, zeg maar.
2: Nou, doe even een oproep dan voor die boot. Wat is dat voor boot?
1: We hebben een professionele boot. Het is een Zodiac, maar een professionele Zodiac. Een SRMN heet dat. En die zijn gemaakt voor het leger.
2: Oh.
1: Normaal zie je ze in het groen varen. Want toen we deze boot gingen bestellen ook... moesten we best wel lang wachten.
2: Ja.
1: Omdat ze allemaal voor de Oekraïne en dat soort dingen boot aan het maken waren.
2: Ja.
1: Ja, maar het is dus van dezelfde kwaliteit. Alleen hij is in plaats van groen, is hij oranje. En ja, dus professionele, hoe noem je dat? Tjoepen en
2: Is hij met motor?
1: Met motor, 130 pk Yamaha zit erachter.
2: Keurig.
1: En erin, een bok erin. Je kan er zo op stappen en mee varen.
2: En aanhangertje?
1: Aanhanger zit een trailer bij. En hij is geregistreerd, dus het is allemaal officieel zoals het hoort, dat je ermee in het binnenwater mag varen. Ja.
4: En met wat voor vaarbewijs mag je op deze boot varen?
1: In het binnenwater moet je vaarbewijs A hebben, of het eerste 1.
2: Nou, kijk, dat is een hele goede vraag, Roy.
1: Als je daar bijvoorbeeld naar de Waddenzee gaat, dan moet je weer vaarbewijs 2 hebben. Dat is een beetje raar, maar...
2: Ja.
1: Dat komt omdat, dat die harde, daar weet ik veel van.
2: En natuurlijk...
1: Op zee heb je niks nodig.
2: Oh, dat is makkelijk. Ja, dat is zo makkelijk. Zeg, en wat moet je ervoor hebben?
1: 9000 euro, geloof ik.
2: 9000 euro. Tik even af, Roy, en dan is die boot van jou. En,
1: Je wilt niet weten wat het vernieuwen kost, hoor.
2: Ja, dubbele denk ik.
1: Dan begin je al met, als je echte prijs hebt, dan kost een boot al 18 en dan komt een motor bij van 17 en dan een bok erbij van een 10.
2: Zo.
1: Dat moet allemaal in elkaar gezet worden.
2: Ja,
1: daar schrik je van, hoor.
2: Ja.
1: Dan hebben wij wel iets voordeligere prijs, omdat we wat korting krijgen. En dat,
2: Ruud wel.
1: Het rommelen wel wat, maar het is goed geld, hoor. Ja, zo werkt het, hè.
2: Zeg Ruud, nog even...
1: Mensen tevreden houden.
2: Ja, zeker, zeker. Zeg Ruud, even heel wat anders. Er was van de week ook nog wat verwarring. De mensen snappen de paarse vlag niet. Wat is de paarse vlag?
1: Dat is wel een beetje... Kijk, die vlaggen, we hadden een vlaggensysteem, een gele en rode vlag.
2: Ja.
1: Een rode vlag verboden te zwemmen, gele vlag gevaarlijk te zwemmen. Door de stroming zijn dat je geen drijfvoorwerpen mee moet nemen. Hebben ze vorig jaar die vlaggen aangepast.
2: Ja.
1: En dat is wel veel duidelijker geworden. Op die gele vlag staat dan ook van warning, pas op. Het is duidelijker voor de mensen. We hebben op het strand hebben dat met TV Noord-Holland toe gedaan. Duitse en Nederlandse mensen die begrepen precies welke vlag wat was.
2: Ja.
1: Alleen... Eerst hadden we een gele vlag. En dat betekende dat het oostenwind was en dat de boel wegstroomde. En nu hebben ze daar weer een paarse vlag bij gemaakt voor gevaarlijke zeedieren. Dus nu moet je een vlag ophangen voor een gele vlag voor gevaarlijke stromingen. Een paarse vlag voor zeedieren. En nog een vlag voor geen drijvende voorwerpen. Weet je, geen
2: Het duivelt me.
1: Ja, weet je, ik kan wel helemaal volhangen met vlaggen.
2: Wel een gezellige boel.
1: Op het strand, van Duinenkruidweg tot aan Ries, daar hangen we vlaggenmasten. En daar hangen we allemaal de gele vlag op van pas op, gevaarlijke stroming. Dat is het belangrijkste.
2: Nou ja, zo is dat.
1: Ja, daar ga ik niet die anderen allemaal bij halen.
2: Nee.
1: Ja, een rode vlag, dat doen we hetzelfde. Maar dan is het echt, dan moet je echt de zee uit, want het is echt gevaarlijk.
2: Zoals nu.
1: Nu is het niet gevaarlijk hoor.
2: Oh, toch niet?
1: Nu is de bliksem gevaarlijk. Ja. Maar, de stroming niet.
2: Oh, oké.
1: Okay. Stroming zijn, dat is de laatste keer, denk ik, een jaar of 4, 5 geleden.
2: Oh ja? Dat zo mij naar voor?
1: Ja, bij ons wel, in Bloemendaal.
2: Oké.
1: Wij hebben 4 rijen zandbank, hè. En daarom is die kracht al uit de golven.
2: Oh ja.
1: De stroming staat veel minder. Ja, je hebt wel muien, maar die zijn nog nooit zo. Maar als je bijvoorbeeld in Egmond komt, dan heb je 2 rijen zandbank, hè. Dus die stroming is veel sterker.
2: Ja. En in Zandvoort hebben we ook 2 rijen?
1: Zandvoort, 4 rijen.
2: Ook 4 rijen, oké.
1: Zandvoort en Bloemendaal, jongen, dat zijn de mooiste stranden van Nederland.
2: Nou, wat een mooie slotzin, Ruud. Ik kom er over een uur weer bij je terug, vriend.
1: Oké, is goed.
2: Dankjewel, hoor.
0: Tot zo.

0: Hoorde ik nou alweer de bel voor de laatste ronde, Benno?
1: Jazeker.
0: Tijd vliegt voorbij, hè?
1: Het is 15:51, dus nog 9 minuten tot aan het nieuws. En dan, moet Roy alweer aan het werk. Roy, waar gaat de reis naartoe vandaag?
2: Ik ga straks richting de Bollestreek voor een bedrijfsfeest.
1: Oké. Dat is volop bezig, geloof ik, hè, bedrijfsfeesten. Ja. Het is natuurlijk het hoogste, of tenminste de vakantie gaat beginnen voor veel mensen.
2: En dit is dan ook nog eens een jubileumfeest. Ik geloof dat het bedrijf 60 jaar bestaat.
1: Oké.
2: Dus het is 4 dagen.
1: Oké.
2: Vandaag is dag
1: 4 dagen?
2: Ja.
1: Mijn god zeg.
0: Ja, ze hadden, 4 dagen,
1: wat
0: ja.
1: Wat dat kostte.
2: Ja, donderdag voor de genodigden. En gisteren, vandaag en morgen voor iedereen die langs wil komen. En s'avonds voor hun eigen personeel.
1: Jeetje. 4 dagen feest vieren, Mario. Dan sla je elkaar toch al uiteindelijk de hersens in. Want dan denk je, hebben we die weer?
3: Ja, dat is...
1: Ik snap het al. Jij werkt graag alleen. Even kijken, mannen. Rob had net een vraag natuurlijk. Over salarissen in de beveiliging. Mario, het is altijd te weinig natuurlijk.
3: Het is voor onze veiligheid en wat is het eigenlijk gewoon te weinig.
1: Ja.
3: En dan zeggen mensen, beveiliging is kostenplaatje op een evenement. Maar er wordt nooit gekeken. Wat kost die DJ of die zanger?
1: Ja.
3: Ik bedoel, die DJ's die staan een half uurtje met een USB-stickie. Ik bedoel... We zijn zelf ook. Het stelt echt helemaal niks voor. Rob heeft het ook 100 jaar gedaan in de club hier in Zandvoort.
1: Zeker. Iedereen kan het.
0: Wij deden het helemaal live.
3: Ja.
0: Nu hebben ze het wel bij zich gewoon, de set. En dat is klaar. En een beetje dansen achter het mengpaneel. Gek doen.
3: Maar tussen de 10.000 en de 30.000 euro krijgen ze betaald voor een uur.
1: Zo.
2: Sterker nog, Mario. Vergeet de live acts tussen aanhalingstekens niet, hè? Dat ze de microfoon halverwege hun knie hebben hangen en dat ze dan door de speakers blijven doorzingen.
1: Ja, dat is mogelijk, hè? Dat is ook knap.
3: Dus,
1: dat is
3: knap. Ja, dat verdienen wij echt veel te weinig. Ja.
1: Maar, Roy, personeel in de beveiliging, is dat ook nog steeds nodig?
2: Ja, het is sowieso nodig. En met name goed personeel is gewoon op dit moment heel moeilijk te vinden. Weet je? Er is maar vroeger een heel mooi Joods gezegd geleerd. En inmiddels snap ik wat ze daarmee toen bedoelden.
1: Hmm.
2: Ik wens je veel personeel
1: toe. Oh ja. Dat is een mooie.
2: Ik ben aan het afschalen qua personeel. Juist omdat het gewoon alleen maar hoofdpijn geeft.
1: Ja. Je werkt liever met zzp'ers.
2: Nou ja, of collega bedrijven die wat mensen kunnen leveren. En collegiale inhuur... Iedereen moet een pas van mijn bedrijf hebben op het moment dat ze op mijn klussen staan.
1: Ja.
2: Maar daarmee mag je wel bij elkaar inhuren. En voldoe je dan aan de cao-regels. En dat scheelt gewoon. Weet je, dus als je allemaal 10 man personeel hebt, kan je ook een klus van 50 man met z'n vijven draaien.
1: Ja, precies. Ja, en je moet natuurlijk naar je opdrachtgevers flexibel kunnen zijn. Hè?
2: Ja.
1: Dat snap ik helemaal. Opleidingen, Mario. Hoe gaat dat tegenwoordig? Ga je naar school? Zijn er LOE-opleidingen?
2: Dat is lang geleden voor jou, hè? Weet je dit wel?
3: Ja, LOE-opleidingen zijn er. En tegenwoordig is het, in onze tijd hadden we dat ook, werken en leren.
1: Ja.
3: Tegenwoordig is het gewoon, je gaat in de beveiliging en je krijgt een... Wat voor kleurpas is het trouwens?
2: Groen.
3: Groen. En je gaat meewerken. En... Dat is maar voor een jaar geldig. Nou, ik zie mensen al 2 jaar lang met diezelfde pas lopen.
1: Hmm.
2: Maar die pas kan je niet... dan lopen ze illegaal met die pas. Hoor. Want die pas is echt maar een jaar geldig. En je mag er ook echt maar een jaar mee werken. Maar wat heel vaak gebeurt is dat ze... volledig worden meegezet in de inzet. En feitelijk moet je ze boven de sterkte neerzetten.
1: Oh ja.
2: Alleen dat dan kost het geld.
1: Ja.
2: En dus heel veel bedrijven... en vooral met alle respect de grotere partijen... Die maken daar heel mooi gebruik van. Want die hebben gewoon tientallen stagiaires. Die gewoon elke dag aan het werk zijn. En als een volwaardig beveiliger door de klant betaald worden.
1: Ja.
2: Maar het zijn geen volwaardige beveiligers.
1: Nee. Mario, even. We gaan naar de mensen thuis. Wat kunnen zij zelf doen om zich te beveiligen? Hoe heb jij je huis beveiligd?
3: Camera's?
1: Ik heb overal camera's hangen. Voor en achter.
2: En een hond toch?
1: Camera's. En een hond.
3: En 200 zelfs.
1: 200, ja. Maar Roy, hoe zou jij wat zou jij de mensen aanbevelen voor...
2: Ik zou hopen dat het gewoon niet nodig zou zijn.
1: Nee.
2: Maar camera's en een alarmsysteem zijn, ja, zijn toch wel heel fijn. En,
1: maar helpt een camera dan eigenlijk?
2: Je hoopt dat het afschrikt, maar tegenwoordig merk je toch dat dat al een stuk minder wordt. Mm. Want ook op de boulevard staan camera's en de overlast blijft toch bestaan.
1: Ja.
2: Dus ja, in hoeverre hebben de camera's zin?
1: Ja.
2: Behalve het feit dat je achteraf heel makkelijk kan terugkijken wat er gebeurd is. En daarmee kan de politie eventueel een dader oppakken.
1: Ja, dus de schade is er, maar we kunnen het reconstrueren. Ja. Dat is dan het grote voordeel. En op straat, Mario, hoe zou je, beveilig jij je als je op straat bent?
3: Oh jee. Ik heb een hond naast me lopen. Twee.
1: Dus altijd.
3: Ja, bijna altijd wel. Wij leven met de hond samen, zeg maar.
1: Nou, dat doe je goed. En Roy, beveilig jij je als je op straat bent?
2: Nee, moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik wel de keuze maak. Waar ga ik wel heen, waar ga ik niet heen?
1: Ja. Oh, je denkt erover na.
2: Ja. En dat is dan met name met de vakantie is dat wel dat ik denk van oké. Is dat leuk om daarheen te gaan?
1: Ja. Hoeveel last kan ik ervaren?
2: Ja, precies. En een aantal jaar geleden werkte ik nog fulltime als beveiliger voor een bedrijf in de bioscoop. Dat was voordat ik voor mijn eigen bedrijf had. En toen heb ik het één keer de fout gemaakt om met mijn vrouw naar de bioscoop te gaan op een vrije avond. En dat hebben we daarna nooit meer gedaan.
1: Ja.
2: Want een vrije avond als beveiliger is gewoon onmogelijk. En zeker als je op je eigen werkplek op je vrije avond bent.
1: Ja.
2: Want op het moment dat er wat gebeurt, ga je in de automatische piloot en dan ga je handelen.
1: Ja, precies. Heren, de tijd zit erop. Ik dank jullie hartelijk voor de komst naar de studio. En wellicht tot de volgende keer.
3: Ja, jullie ook bedankt.
0: Zeker, was heel interessant.
1: Zeker.
0: En tot een volgende keer hier in de studio van ZFM. En Mario, hoor je vanavond weer op de radio?
3: Vanaf 9 uur.
0: Kijk, ga Mario luisteren vanavond vanaf 9 uur.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Dit is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen.

0: Cool. Let's go dancing. Cool is het zeker cool. Niet.
1: Ja, nee.
0: Nee, het is lekker warm hier in de studio.
1: Ja, ja, ja.
0: Jongen, de mussen vallen dood van het dak, zullen we maar zeggen.
1: Dood in de studio, van het dak niet meer, maar wel...
2: Nou, goh, die arme mussen.
1: Ja, ik ben misselijk.
0: Dat doe je ze toch niet aan?
2: Nee, ik ben gek op mussen.
1: Maar Ghoul in a Gang?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Let's go dancing.
1: Let's go.
0: Bijvoorbeeld bij Luminosity, het festival op het strand.
1: Over Dals hadden we het met Marco Termes over.
0: Nu ja.
1: Reeds in de studio. En dat bleek een waanzinnig... je bent er nog steeds. Je bent een waanzinnig danstalent weer.
2: Nou, ik ga mezelf niet zo lopen op bij je beleid, maar ik kon dat aardig dansen doen.
1: Hoe oud was je toen je uiteindelijk... je bent zelfs kampioen geweest.
2: Ja. 20.
1: 20?
2: Ja.
1: Ja, dan ben je nog...
2: Ja, toen hadden ze net muziek uitgevonden.
0: Ja, ja.
1: Maar wat voor soort dansen? Want dat zijn er nogal wat stijlen, heb je?
2: Nou, tegenwoordig noem je het street dance. Hè?
1: Ja.
2: Dus een beetje vrij de improvisatie. Van zet maar een muziekje op en ik doe wel wat.
1: Ja.
2: Nou, dat ging heel aardig blijkbaar.
0: Is het niet ook een paar salto's en zo?
2: Ik kan een salto maken.
0: Een salto?
2: Ja, in een wodkafles.
0: Ja, oké. Nee, volgens mij was het iets uit Amerika gekomen, toch? Dat street dancen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nou. Maar op wat voor muziek ging dat? Of gaat dat?
2: Nou, in Nederland was dat disco.
1: Disco, oh ja.
2: En bij de wereldkampioenschappen... gingen we op Relight My Fire van Dan Hartman.
0: Yes.
2: En dat moest iedereen doen.
1: Oh ja, nou dat gaat Rob zo wel draaien. Is wel leuk om dat even te
0: doen. Maar... Even kijken hoe het gaat.
2: Met deze warmte niet...
1: Maar je hebt het over wereldkampioenschappen. Ben je daar ook geweest dan?
2: Ja.
1: Oh?
2: In Londen.
1: Londen, oké. En hoeveel nationaliteiten weet je dat?
2: Er werden 32 nationaliteiten.
1: Zo. Oké.
2: Deed aan de finale mee.
1: Zag je veel verschil eigenlijk tussen de landen met
2: Nou.
1: Men deed wel wat.
2: Nee, nou ja. Iemand uit Japan ziet er natuurlijk anders uit dan iemand uit Nigeria.
1: Ja, maar ook zijn stijl van dansen. Dat,
2: Je zag de meeste malle dingen.
1: Oh ja?
2: Ja. Nou ja, Holland niet uitgezonderd.
1: Dat is een beetje flauw over klompen beginnen. Maar
2: Marco op klompen. Precies. Nee, ik had ook geen tutuutje aan.
1: Wat gaan we doen? Nog een muziekje en dan de proëzie van Marco Termes?
0: Ja, ik zit even te denken welke ik ga draaien. Of Relight My Fire. Maar ja, Relight My Fire wordt het gewoon.
1: Oh.
0: Die gaan we draaien. Hier is Dan Hartman. Kijk even mee op zfm-live.nl. Zie je Marco Termes in actie. Zometeen het provisiestuk van vandaag. Maar eerst moet hij nog even dansen.

0: even tot rust komen natuurlijk, hè, voor het stuk proëzie. Wat ging jij het keer met de freedance? Ongelooflijk. Ja, Relight My Fire. We hebben hem gedraaid, de single van Dan Hartman. En het was leuk, hè, want ja, steeds weer als je in een discotheek aan het draaien was, Benno. Ja. Je zette deze plaat maar op en het werd weer feest.
1: Ja, dat klopt.
0: Gegarandeerd. Ja. Ik weet niet hoe de jeugd van tegenwoordig erover denkt, maar...
1: Tempo zit er ook wel goed in, natuurlijk.
0: Ja, toch? Ja, zeker weten.
1: Ik kreeg trouwens een update over het weer. 16:55 krijgen we regen in Zandvoort.
0: Oh jee, ja, veel regen?
1: Veel regen.
0: Oh,
2: nou, dan mag ik wel opschieten.
0: Ja, ja, dus zullen we maar ingooien, Mark. Ja. Ja. Nee, wat heb je vandaag voor ons uitgekozen en hoezo?
2: Nou, ik dacht iets wat zijdelings met het WK voetbal.
1: Oké.
2: Nee, dus dat is wel up-to-date.
1: Ja, volgens zeker. Mij. En, ja, nog steeds.
2: Tot mijn grote verbazing heeft Duitsland van de week verloren.
0: Ja.
2: Van Ecuador.
0: Ja.
2: Nou, dat is geen goede voorbereiding. En, maar goed, verliezen kan je leren.
0: Zeker. Nou, voor ons begonnen we ook met een gelijkspelletje. Ja, wat ook maar... niet echt dat je dacht van...
2: Nou, Japan, goede ploeg.
0: Ja?
2: Ja, vind ik wel.
0: Top 32 van Europa, of de wereld, nou, top 35.
2: Ja, als je ze hebt zien spelen, is Japan een goede ploeg. Ze zijn tweede in de pool geworden.
0: Kijk, dan kan je wel wat.
2: Ja, nou ja, uiteraard achter Nederland.
0: Zo is dat. Volg jij nog een beetje het voetbal, nee. Benno?
1: Nee.
0: Nee? Heb je er niks mee?
1: Ik heb er niks mee, nee.
0: Nou, gezellig.
1: laat mij
0: daar zitten
1: buiten.
0: We dan. Ja. Nou, eerst volgende wedstrijd, Marco, om 3:00 s'nachts.
1: Ja.
0: Is die in de kroegen in Zandvoort te zien, gewoon de wedstrijd? Want ze moest om 3:00 dicht zijn natuurlijk.
2: Ja, ik denk niet dat Café 4 open is.
0: Nee?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat...
0: Ik denk ook dat er niet heel veel mensen zullen komen. Door de weekse dag ook nog, hè? Dus.
2: Het, ja. Ja, het moet toch ook gewoon gewerkt worden,
0: daarom,
2: dames
0: dat bedoel
2: en heren.
0: Ik. Dat bedoel ik.
2: Dus.
0: Dus, oké. Nou, je hebt een stuk progressief voor ons uitgekozen. Wat er zijdelings mee te maken heeft, we zijn heel benieuwd. Laat me horen.
2: Voetbal en ander klein leed. Kein Kloo, voetbal spelen. Citeer ik de legendarische Oostenrijkse coach Ernst Happel. Kroeg. EK voetbalwedstrijd. Engeland tegen Duitsland. De stemming zat er goed in. Onze Oosterburen stonden nog niet achter. Opeengepakt. Drie dames en ik aan een tafel. Teutoons charmant. De forse tantes iets jonger dan ik, dus te oud voor mij. Stevige types uit de geestelijke gezondheidszorg. Voelde me als dorstig patiënt direct op mijn gemak bij ze. De jonge dame van het trio leek sprekend op een van de twee. Medel bleek in het verkeerde vak verzeild geraakt. Onroerend goed. Hoop geld, maar nu al ongelukkig. Moeder Overste was goed gebekt. Niets mis mee. Ik houd er alleen niet van als ik een vraag stel aan dochterlief... dat de werpster van de blonde larf antwoord geeft. Toen mij dit ten tweede male overkwam, vroeg ik de dochter... Und wann hast du deine Mutter kennengelernt? Geen dijenkletser als anekdote, wel verbazingwekkend. Ik heb 3 Duitse vrouwen aan het lachen gekregen... terwijl Duitsland ondertussen met 2-0 achter stond.
0: Hoe krijg je het voor elkaar om ze dan toch nog aan het lachen te krijgen?
2: Ja, dat is het geheim van de Smit.
0: Ongelooflijk. Nee, hij is heel leuk, deze stuk prozie. En ja, dat heb je goed gedaan. Ik snap hem ook waar je heen wilde. Dus zeker weten.
1: Ja.
0: Nou, we gaan een plaatje draaien en dan gaan we naar de Pit Report, neem ik aan.
1: We gaan naar het circuit.
0: Naar het circuit.
2: En hij is maandag uiteraard op de podcast.
0: Niet vergeten.
1: Nee, niet vergeten.
0: Maandag zetten we hem erop. Dus te volgen ook op de ZFM-app. Nou ja, zullen we dan maar één plaatje doen van... je weet wel...

0: Zo is het maar net bij Hoofd van Oranje. En we zijn door naar de volgende ronde, Benno.
1: Ja, de volgende
0: ja,
1: ronde.
0: Ja, daar zijn we blij mee, uiteraard.
1: Terwijl in Zandvoort hier bliksemt en dobbert en regent, dan
0: is het daar naar, op zolder ook zo?
1: We gaan naar België, waar Rendel los en we storen hem een beetje. Omdat hij wilde net in zijn blote togers het zwembad in stappen.
0: Hè? Nee, toch?
1: Rendel, hoe?
0: Rennel?
2: Ja.
0: Oh, daar is hij.
2: Regent het bij jullie?
1: Ja. Ja. Ja, het is hier.
0: En het dondert en het bliksemt.
1: Alle kuststreken, provincies hebben te lijden onder het natte geweld. Maar bij jou op zolder is alles wel heet, hè, daar?
2: Al 3 dagen op de terras zelf over de 40 graden.
1: Jezus.
0: Oh.
2: We hebben alleen maar hier... Ik wil de waterrekening van het circuit niet zien. Want we hebben alleen maar zwembaden lopen aan. Die zijn opgehaald. En alles in de omgeving is leeggekocht. En nou, er staan hier allemaal overal zwembaden. En die zijn allemaal gevuld met water.
1: Zo.
2: Ik heb nieuws voor je. Na de race, dan moet je wel de Facebookpagina kijken van een IJzerCC.
1: Ja.
2: Daar zijn die zwembaden allemaal gevuld.
1: Ja, ja.
2: En wat... gewoon alle rijders die sterk het verhaal lopen te zeggen.
1: Natuurlijk.
2: Zo verschrikkelijk warm.
1: Ja.
2: Zo warm zelfs dat we de races hebben ingekort.
1: Oké.
2: Okay. Want de rijders kwamen er gewoon, als ze 4 marathons hadden gelopen, kwamen ze eruit na 25 minuten.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus klaar.
1: Ja, dat was...
2: niet te doen.
1: Terwijl we vorige week nog in deze uitzending rijders aan het interview waren. Die zeiden van, nou ja, als je rijdt valt dat eigenlijk wel mee. Het stilstaan in een raceauto, dat is het meest het bedodelijke, zal ik maar zeggen.
2: Ook wel, maar je hebt allemaal verschillende type raceauto's. Maar we hebben hier bijvoorbeeld zo'n oude Porsche 935, zo'n hele echte. Uit de jaren 80 hebben we die staan hier.
1: Ja.
2: 70 is dat zelfs. Met allemaal turbo's aan boord en dat soort dingen. En daar hebben we gisteren na de wedstrijd hebben we even de temperatuurmeter hebben we die in de cockpit gezet.
1: Ja.
2: En die was 85 graden.
0: Goh, 85 graden, ongelooflijk.
2: Ja, hij heeft het heel slecht gehad, kan je
0: En is het niet ook zo als je even stilstaat op het asfalt dat je dan niet meer wegkomt omdat je eraan vastgeplakt zit?
2: Nou ja, die jongens die op hele zachte banden, maar er zijn nu een hoop mensen die hebben toch wat een harde type band eronder gezet. Want dan heb je te veel grip. En die banden die gaan op een gegeven moment naar een rondje of 6, 7 gaan die smeren, noemen we dat. En dan heb je helemaal geen grip meer. En dan glij je alle kanten op. Dus nee, de asfalttemperatuur was gisteren 58 graden. Ja, dan zijn de banden, heb je geen bandenwarmers nodig, laten we daar op houden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus,
1: ja. Hoe is het weekend verder verlopen?
2: Bloedverzekerdheid.
1: Ja, maar
2: ja,
1: hoe...
2: top, we hebben al 2 wedstrijden gehad. Ja, voor ons heel goed. 2 wedstrijden achter de rug en in de bloedhitte. En helemaal niks gebeurd. Mooie wedstrijden zien, mooie gevechten.
1: Ja.
2: Dus de rijders zijn heel verstandig geweest. Ze hebben een goede briefing gegeven. We hebben ook gezegd, als ze het gevoel hadden dat ze het niet meer volhouden, ze gewoon lekker naar binnen moesten komen.
1: Ja.
2: Hebben we een paar ook gedaan, hoor.
1: Ik ben
2: even binnengekomen na 20 minuten gisteren. En die had echt zoiets, ja, en dat gaat niet verder. Dat gaat helemaal nergens meer over.
1: Okay.
2: Ik kom ook weer naar huis morgen zondagavond. Ja, toch?
1: Ja.
2: Dus heel verstandig.
1: Ja.
2: En daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben.
1: Ja, precies. Nou ja, het seizoen is natuurlijk niet afgelopen nou vandaag, hè? Of dit weekend.
2: Nee, maar we hebben natuurlijk ook geen kampioenschap. Dus daar is het niks te winnen, alleen maar te verliezen. Weet je, ik heb ook gezegd, iedereen die verstandig is, die krijgt voor mij een heel groot doen op zijn mond. En die willen ze allemaal hebben, dus dat is goed.
1: Ja.
2: Is dat toch?
1: Waar gaat het volgende weekend ITCC naartoe?
2: Zitten we op de Jets Racing Days in Assen.
1: Oh.
2: Dus een hele grote evenement wat altijd door Leverdam Producties wordt georganiseerd. Met ook hele andere. Daar gaan ook een aantal Zandvoortse coryfeeën rijden in de 250cc karts.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, in de kart, hè?
2: Alles is altijd bij.
1: Ja.
2: In de kart, ja. Ja,
1: ja. Superkart.
2: Ja, alles is erbij.
1: Ja, ja.
2: Dus...
1: Ja, die Alex Karloff, die heeft mensen als Jeroen Blekemolen, Jan Lammers en nog...
2: Tom Coronel.
1: Tom Coronel, ja, die is dit jaar voor het nieuws, voor het eerst. En ja. Die heeft ze, hoe heet het, hij heeft ze zo gek gekregen om ze in die supercar te gaan zitten. Dus, heb jij het wel eens gedaan?
2: Ik heb het ooit vroeger gedaan, en dat is dan begin jaren 80 geweest op Zandvoort.
1: Ja.
2: En toen ben ik met 3 rotjes uitgestapt en ik wilde niet dood.
0: Dus oh, zo erg.
2: Ik was jong, maar ik had toch volle hersens. Dat was zo eng. Toen had ik echt zoiets van, ik zat in de karting. Toen zei ze, je moet zo'n 250cc kart uitproberen. Dat ik na 3 rotjes zoiets van, dit is niks voor mij. Ik ga maar gewoon iets groter auto met deur hebben. Dat was me beter.
1: Ja, precies. precies.
2: Ja, toch?
1: Nou ja, waar je ook nooit aan hebt gewaagd, dat is motorracen. Dat wat nu in de TT van Assen zijn, is bij mij weten nu bezig. En dat heb je ook nooit wat gevonden.
2: Nee, 2 minuten te weinig, zeg ik altijd.
1: Ja, precies.
2: Ja, 2 minuten te weinig. En ze hebben me ooit, hebben ze me in Amsterdam, dat is een circuit in Amsterdam nog, hebben ze op zo'n crossmotor gezet, zo'n 250 crossmotor.
1: Ja.
2: Zeiden ze, Rindel, als je dit gedaan hebt, dan vind je dit helemaal geweldig. En ik lag na de eerste bulplacht om het gezicht in het zand. En toen had ik zoiets van, dit is niks voor mij. Ik heb de motor laten liggen, ben zo teruggelopen naar de pitch. Zoet het lekker uit. Klaar, 2 minuten
1: te weinig. Precies.
0: Hey, maar ik zag wel trouwens gisteren op de beelden van TT Assen dat Günther Steiner daar actief is in de MotoGP. Klopt dat?
2: Is Günther daar bezig?
0: Ja, ik zag hem dat hij daar in een team zat of iets dergelijks.
2: Nou, hebben ze wel een heel mooi figuur binnengehaald. Dus de MotoGP wordt ook heel erg gezellig.
0: Ja, nou, dat wou ik zeggen. Ja, ik vond het wel leuk om het te zien, hoor. Maar,
2: Ja, dat vind ik wel top, want die heeft natuurlijk wel mooie uitspraken. Nou, dan kan, hoe heet zijn grote vriend van de tv, die kan daar lekker heen en alles gaan regelen, zullen we zeggen. Ja, toch?
1: Ja. Zeg, Rennel, het laatste nieuws was deze week dat Formule E, zo schrijft het de Zandvoortse Krant, neemt het stokje over van Formule 1 in Zandvoort. Nou, graag jouw reactie. Ja. Wij doen een stap achteruit.
2: Ik zou het je heel erg zeggen, de eerste reactie die ik gelijk gegeven heb, dat scheelt, dat kost in ieder geval geen geluidsdagen. Dus
1: nee.
2: Dat is goed.
1: Nee.
2: En wat ik gewoon ontzettend jammer vind, want jongens, die Gen 4 Formule E-auto in ieder geval, dat schijnt een beest te zijn.
1: Ja, toch wel.
2: 1,9 seconden naar de 100 en dat soort dingen allemaal. Dat ze dan niet op het grote spiegel rijden. Ze gaan naar de slotenmaker, gaan ze rechtsaf.
1: Oh.
2: De doorsteek door.
1: Oh, dat heb ik niet eens opgegeven.
2: Ja, ik wil dat ding ook wel eens een keer dan vergelijken hebben met Formule 1.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ze schijnen harder te gaan dan Formule 1. Dat wil ik ook wel eens laten zien. Van, dan laat dat dan maar zien dan dat ze harder gaan. En dan gaan ze de hele achtergedeelte, schijfvlak, dat soort dingen gaan ze niet rijden. Nou, dat vind ik dan toch wel weer jammer.
1: Ja,
2: weet je, ik denk niet dat Zandvoort zoveel tribunes hoeft te bouwen als ze nu voor de Formule 1 doet. Ik denk dat er wel volk op afkomt, maar niet zo heel veel.
1: Nee.
2: Het blijft elektrisch en dat hoort op de kermis thuis, zeg ik altijd klaar.
1: Het blijft elektrisch, ja. Ja, dat is een. Nou ja, misschien wordt het een helemaal elektrisch evenementje. Dat zou natuurlijk zo kunnen.
2: Ja, dan kunnen ze in Arnhem ook van die trolleykoorten boven de weg kunnen ze stelen. Dan kunnen ze er een koortje aan gooien.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze lekker de hele tijd door blijven rijden, hoeven ze dat niet op te laden. simpel. Ik heb echt zoiets van botsautootjes. En ik moet wel zeggen, daar ben ik wel eerlijk in, de wedstrijden ervan zijn best wel fanatiek.
1: Oké. Okay.
2: Zeker op de straatraces, een spatschermpje of iets anders, heel simpel, ze liggen er vaak af.
1: Oké.
2: Dus dat heb je wel een beetje, maar ik vind het geweldig dat Zandvoort binnengehaald. Ze moeten toch gewoon het evenement binnenhalen.
1: Ja.
2: En ik vraag hem alleen af waar ze al die generatoren neer gaan zetten om die voor te laden.
1: Ja.
2: Het zal ergens in de duinen zijn, dat we ze niet zien. Ja.
1: Hoeveel auto's doen er aan mee, zo gemiddeld?
2: Ze hebben volgens mij 10 teams en zal het 120 auto's zijn, denk ik.
1: Ja.
2: Dus
1: Het
2: is ook gewoon een normaal veld, een beetje Formule 1 veld.
1: Ja. Je zei het net al een beetje, de Gen 4 auto's, staat dat voor generatie 4? Want dat snapten wij niet helemaal.
2: Generatie 4? Ja, ze hebben al 3 generatie auto's gehad. Hè. De eerste was natuurlijk heel verschrikkelijk. Die hebben ze zelfs nog een keer gehad dat ze van auto's moesten wisselen tijdens een pitstop.
1: Oh.
2: Zagen ze over natuurlijk van de ene of de andere auto, omdat de batterijen leeg waren, dan konden ze door.
1: Ja.
2: Die batterijpakketten worden natuurlijk wel steeds beter.
1: Ja.
2: Maar die nieuwe generatie auto, daar zijn ze al veel meer aan het testen. Dat zijn best wel bezig zijn. En kijk, wat ik wel mooi vind, maar dat noem ik dan wel een beetje politiek. Er zijn natuurlijk wel heel veel grote autofabrikanten die hier wel in stoppen.
1: Ja, toch wel.
2: En laten zien, kijk eens hoe goed wij zijn met de elektriciteit. En vervolgens verkopen ze er een van die auto's. Dus dat is niet lekker op.
1: Ja,
2: ja toch?
1: En ze hebben het over 600 kW kilowatt, is dat denk ik. En actieve vierwielaandrijving. Is dat veel, 600 kW?
2: KW, ja, dat moet je even doorrekenen. Maar volgens mij zit je op 700 pk, denk ze bijna meer zelfs.
1: 700 pk?
2: Serieus. Ja.
1: Zo.
2: Nee, meer. Zes minuten is best wel een beetje gevoel. Dat moet ik ook even uitrekenen hoor. Zo voelt hij dus niet in die elektriciteit.
1: Nee.
2: Nee, maar jongens, als jij een wagen kan starten met vier wielaandrijving van 0 tot 100 in 1,9 seconden, nou dan zit je over in de achterkant van je hoofd, hoor.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, kan een mensenlichaam dan nog aan?
2: Ja, dat is serieus hard, zeg maar.
1: Ja.
0: Nee, wat we van de week veel mooier vonden, is het echte oude Formule 1 geluid was weer even terug op Zandvoort. Want van de week was Hoping toen in een P8 van, moet ik even denken, een van de teams.
2: Williams, volgens mij.
0: Ja, in ieder geval, nee, de tweede auto van Kubica en nog eentje. Nou ja, in die auto had je even een paar rondjes over het circuit gereisd. En dat is de V8 BMW motor, als ik het goed heb.
2: Ja.
0: En dat klonk, jongen. Dat klonk, dat wil je niet weten. Ik heb even een klein stukje nog. Ja, toen was je al aan het afremmen, hè? Vanaf mijn balkon opgenomen met mijn mobiele telefoon, zeg maar. Eens even kijken hoe dat doorkomt op. Of je dat een beetje
2: ja,
0: hoort,
2: jongen,
0: hoor.
2: Dat is het gevoel dat ik ook een beetje, hè? Maar ook hier, hè? Want zeg maar, ja.
0: Ja, wij horen je al niet eens meer over het geluid heen.
2: Ja, goed, hij is mooi.
0: Ja, mooi toch?
2: De hoge heren. Ja, de hoge heren van de FIA zeggen gewoon, die V18 moet terugkomen. Klaar. Dus laat maar terugkomen dan, toch?
0: Ja, heerlijk, dat gierende geluid. Heerlijk. Of gillend, hoe noemen we dat?
1: Gillend, ja. Een beetje gillend geluid is het. Ja. En waarom niet? Dus de mensen willen het graag. En dus wat het volk wil, dat moet gewoon gebeuren. Toch, Rendel?
2: Ja, klaar.
1: Ja.
0: Klaar, oké, bedankt.
2: Laten we wel blij zijn, ook nu komt Zandvoort, dat ze wel weer een groot evenement binnengehaald hebben. Want er zijn natuurlijk wel heel veel liefhebbers van die serie.
0: Zeker.
2: En je staat toch op de kaart, heel simpel. Weet
0: en misschien wordt het echt wel wat, Rendel, uiteindelijk.
2: Nou ja, misschien ga ik er wel kijken. Nou, dan moet ik wel gebeuren, maar misschien ga ik er kijken.
0: Ik zou
2: zeggen, jongens, nodig maar.
0: Ja, zeker. Hey, we zitten ook op Oostenrijk natuurlijk voor de Formule 1 dit weekend. En we hebben net de Q1 gehad van de kwalificatie. Ik heb het helaas niet kunnen volgen. Maar eigenlijk de bekende namen zaten bij de eerste 16. En de afvallers waren Sainz, Albon, Perez, Bottas, Alonso en Stroll. Dat waren de afvallers van de eerste Q.
2: Hoe verrassend.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, dus een beetje een bekende plaatje. En de Q2 momenteel aan de gang. Antonelli op 1, Piastri 2, Leclerc 3, Hamilton 4, Verstappen 5.
2: Nou, dan zit hier toch...

0: is wel een van de redenen waarom Van Beulen heeft gezegd. Iedereen zegt, wat gaat Max doen? Nou, hij kan bijna nergens heen, hè? Dus dat is heel simpel. Maar Van Beulen heeft wel gezegd, Red Bull moet hem wel weer een winnende auto geven.
1: En, dat zeker.
0: En dan gaan we kijken met de contractbesprekingen.
1: Ja, wat ik nou, het valt echt op dat Hadjar heel dicht bij Verstappen zit. Maar wat mij opviel is dat Hadjar echt voor deze Grand Prix echt uitdrukkelijk ook in de pers had gezegd. Van ik kom nou op gelijke hoogte met Max tijdens deze aankomende Grand Prix. Dus wat weet hij wat wij niet weten wat hij met die auto heeft, zeg maar.
0: Nou, ik denk dat Hadjar is natuurlijk weer net even een jonge generatie rijder als Max. En die kunnen op een of andere manier met dit systeem wat er in die auto zit gewoon iets beter omgaan. Dat zie je met een hoop rijders. En Max heeft er gewoon vanaf het begin gewoon veel moeite mee gehad. En ook met de auto, de handling. En als die auto dan het toch net niet even doet, zoals ze Max hem heel graag wil hebben. Echt pointy aan de voorkant, iets meer overstuur aan de achterkant. En ze krijgen dat niet goed voor elkaar. Ja, dan is ook Max, dan kan hij wel de beste rijder van de wereld zijn. Maar als je geen gevoel met je auto hebt, dan doe je het gewoon niet. En dat, de Formule 1 is alles niet secondes, maar je praat over tienden. Ja, een paar tienden verlies je de Formule 1 niet dodelijk.
1: Ja, nou, duidelijk verhaal.
0: Dat is simpel.
1: Nee, tot slot nog even bij jou nu in Zolder. Wat staat er allemaal nog op programma, Rendel?
0: Binnen 2 minuten lig ik in het zwembad.
1: Dat is, dat is ook lekker. Plons. Klaar. Ja.
0: Dat is sowieso nu prio 1. En daarna, ik gooi daar mijn telefoon in de koelkast, want die is steeds veel te warm hier met die 41 graden. En dan morgen hebben we nog een wedstrijd van de Comore IJC. Morgen om 11 uur. En ik begeleid hier ook de Modified Forts die zijn nu aan het rijden. Uit Engeland. Dus we zien met allemaal alleen maar verschillende Forts. Die moeten nog rijden. En dan ga ik lekker naar huis toe. Dat zeg ik, jongens. Alleen thuis heb ik ook geen airco. Dus het maakt allemaal niet uit.
2: Ja.
0: Klaar. En verder morgen is hier op de schriftzolder. Supercar Madness. Enorm, maar ook enorm groot evenement met allemaal Ferraris, Lamborghinis, Pagani's, toestanden. Er komen de gekste auto's. Ze verwachten gewoon met 50.000 tot 60.000 man. Ik moet het even zien, die hitte. Het wordt morgen wel wat minder warm hier. Dat is lekker. Maar, jongens, ik ben benieuwd hoeveel van die Lamborghini en Ferrari motor af ik in zit hier op het panel.
2: Ja, ja.
0: Dat wordt nog lachen. Ja, toch?
2: Goed zo.
0: Dus, maar wel een heel mooi evenement. En er wordt veel gereden. En ondanks een heel erg zorgvuldig hitteplan wat de KNAF heeft uitgevaardigd. Jongens, denk hier aan, denk daaraan. Gaat het nu toe alles goed. Dus daar zijn we blij mee.
2: Ah, dat is helemaal mooi. Nou, Rendel, dankjewel voor je bijdrage. Geniet van het koele water.
0: Ja.
2: En tot volgende week.
0: Absoluut.
2: Dankjewel.
1: Okay, volgende week. Dag.
2: Hoi, hoi.
1: Dag, Rendel.

0: te gooien of niet? Valt het mee?
1: Oh, kijk je naar mij?
0: Ja, ja. Kijk naar jou.
1: Nee, er zit wel een lekker bakje
0: ja, toch?
1: In,
0: Luminosity feestjes, zeg maar, met Holiday.
1: Ja.
0: Je hoorde Chris van Dutch, zo heet de zanger van dit plaatje, of die het gemaakt heeft. De DJ, hè, zeggen we dan tegenwoordig. Als we het toch over Luminosity hebben, gaan we weer naar het strand toe.
1: Ja.
0: En ja, daar vlakbij zit Bloemendaal, Racebrigade Bloemendaal. Want ja, het feest is zeker wel druk gaande daar.
2: Ja. Het is om 12 uur al begonnen, dus het is best wel druk. Er komen vandaag en morgen 13.000 man.
1: Zo.
2: En dus... er zijn 83 verschillende nationaliteiten. Dat is
1: zo.
0: Jeutje.
1: Ja, ik hoop dat je...
2: uit Nieuw-Zeeland en Australië voor dit feest. Ja, ik vind het best herrie, maar het schijnt wel leuk te zijn.
1: Zeg, Rutte, dan spreek je ook 83 talen?
2: Nou, ja, nee, gelukkig niet.
1: Nee, dat
2: is allemaal... Ik Duits al lastig, daar hou ik mee. Duits en Engels.
1: Maar hebben jullie daar als reddingsbrigade nog bemoeienissen mee?
2: Ja, wij hebben... Kijk, vroeger was het altijd bij ons, bij Bloemendaal.
1: Ja.
2: Maar dan mochten ze pas om 5 uur beginnen. Dus ze zijn om 2 of 3 jaar terug naar Zandvoort verhuisd. Naar Burnies, dat is natuurlijk door Bloemendale geëxploiteerd.
1: Ja.
2: En toen zijn ze daarheen verhuisd. En dan mochten ze van de gemeente Zandvoort om 12 uur met muziek beginnen.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Maar wij deden eerst al het EBO en dat soort dingen. Ja. Toen zijn we doorgeschoven. Nu doen we alleen de waterkant beveiligen. Voor de baders en zwemmers. Ze mogen tussen 4 en 8 mogen ze zwemmen.
1: Okay.
2: Als ze dat willen, om af te koelen. Het zal vandaag niet zo erg druk zijn, maar zoals van de week was het natuurlijk, eergisteren was het hartstikke druk.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze toch even de zenuwen afkoelen. En dan houden wij de gaten dat er niemand verdrinkt.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk waarom wij dat doen en niet Zandvoort, omdat het is gewoon zo gegroeid door de...
1: Ja. En als ik hier uit het raam kijk, schijnt de zon. En als ik richting jouw kant op kijk, zie ik donkere wolken.
2: Hebben net even een buitje gehad. Ja. En af en toe wat licht flitsen. Nou ja, dan gaan die mensen niet de zee in. Dan gaan we natuurlijk niet door dan.
1: Nee.
2: Dan houden we het hek dicht. Maar het schijnt wat op te klaren. En het is in ieder geval droog genoeg. En als het goed is, dan mogen ze erin, anders niet.
1: Ja.
2: Gisteren was ook alles afgezegd. Gisteren zou het om 12 uur beginnen, maar de gemeente... een verordening uitgeoefend dat ze pas om 6 uur open mochten. Dus toen is er ook niemand de zee in gegaan.
1: Oh ja, oké. Okay. Zeg Ruud, en afgelopen week, nou jij hebt dat TikTok-filmpje ook gezien, hè? Van een politieauto die een motor met twee heren aanreed.
2: Ja.
1: Dat was bij jou beneden,
2: hè? Die politie deed niks, hoor. Oh, oh. Huh? Het is andersom, hè. Die motor reed de politieagent aan.
1: Oh, is dat zo?
2: Ik ga de schuld, maar ik moet ze nu verdedigen.
1: Oh.
2: Maar er was beneden een rottigheid geweest. Er was een ruzie geweest met iemand. Die was op zijn gezicht geslagen.
1: Op zijn kaars.
2: Zijn kaak gebroken.
1: Oh.
2: En ze denken dat die jongen die omhoog ging, ja, dat is het verhaal wat nu rondgaat, een van de vluchters was, die sprong bij iemand achter op de motor, allebei zonder helm, in korte broek, en die scheurde weg. En tijdens het wegscheuren zette die motorrijder nog zijn helm op.
1: Ja.
2: En die knalt tegen die politiewagen aan die er al op het fietspad stond.
1: Oké.
2: Ja, en dan, dus dat is het eigen onroekeloos gedrag.
1: Ja.
2: Maar wel ernstig, want ze hebben wel een ernstig gat in zijn hoofd tot zijn hersenparentje aan toe.
1: Zo.
2: En dan moest een traumahelikopter voorkomen.
1: Ja.
0: En is dat diegene die achter het stuur zat met de helm of achterop zonder helm?
2: Nee, die achterop zat zonder helm.
0: Ja. Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat is ook niet voor niks, hè, dat mensen een helm op moeten hebben. Zelfs
2: als dat was rottigheid en vluchten, denk ik.
1: Ja, precies.
2: Dat denk ik, hoor, dan gaat het verhaal. Ik weet het natuurlijk ook niet precies.
1: Nee.
2: Maar zeggen dat hij vluchtte en dat hij daar achterop tegen het verkeer in.
1: Ook nog.
2: Op het fietspad, weet je wel, met een motor. Ja. Dus niet een brommetje, maar met een motor.
1: Nee, heeft geen hart.
2: Die mag er helemaal niet rijden.
1: Ook dat nog. Okay.
2: Ja, weet je, dat bedoel ik. Een brommer mag wel op dat fietspad, maar dit was een motor.
1: Ja.
2: Weet je, en... kan je natuurlijk al de politie de schuld zijn. Die zijn niet ieders vriend. Maar in dit geval ramde hij tegen die politiewagen die er al stond.
1: Ja. Dus en ik begreep dat de collega's van Zandvoort, jullie collega's van Zandvoort, daar ook bij betrokken.
2: Die moesten er naartoe. Nou, dat klopt wel. Op de foto zie je de auto's van Zandvoort. Die hebben ons ook geholpen.
1: Oh, jullie waren er ook.
2: Wij waren met die zoekactie bezig bij Muiden.
1: Oh.
2: Van die man die vermist werd.
1: Ja.
2: En toen gebeurde dat bij de paviljoen. En dan moeten wij natuurlijk iemand hebben die de ambulancepersoneel van boven naar beneden kan brengen. Ja. En even de patiënt weer omhoog. En dan vragen we gewoon, dan gaan we niet ons auto terugroepen, die is aan het werk. Dan vragen we of Zandvoort wil helpen.
1: Ja, ja.
2: Dat maakt niet uit. Ja. Nou, die willen we ons altijd graag helpen. Dus die kwamen daar naartoe en die staan toevallig op dezelfde plek. Maar die moesten personeel uit de andere ambulance overladen om naar het strand te rijden.
1: Ha, wat een gedoe allemaal.
2: Ja, maar die hadden dus niks met een scooterongeluk.
1: Nee, oké.
2: Slachtoffer beneden op het strand.
1: Ja.
2: Maar het is wel fijn dat ze ons helpen natuurlijk. Dus
1: ja. Ja.
2: Zo hoort het ook, jongen. Het maakt niet uit waar je helpt. Of is Zandvoort of Bloemendaal.
1: Ja.
2: Als je me helpt.
1: Ja, zo is dat.
2: Toffe gasten zijn het, man.
1: Ja. Nou, fantastisch, fantastisch. En Ruud, nou, het wordt vanaf morgen allemaal weer wat koeler. Kijk je daar naar uit?
2: Nou, persoonlijk vind ik het wel lekker een paar dagen wat minder warm.
1: Ja.
2: De drukte vind ik gezellig, hoor. En wat er gebeurt, hoort ook bij ons werk. Dat is ook leuk natuurlijk. Brandweerman wil ook een brandje. Maar een beetje minder warm vind ik wel lekker, hoor.
1: Ja,
2: een paar dagen rustig.
1: Ja. Nou ja, goed. Nou ja.
2: Als je een keer wil komen, je bent welkom. Hè.
1: Ja, vanzelfsprekend.
2: Er is ook verand op.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk, Ruud. Dat gaan we doen. Voor jou een heel goed weekend verder.
2: En bedankt
1: voor je bijdrage. Hè.
2: Jullie bedankt voor het interesse.
0: Oké, dankjewel Ruud. Tot de volgende keer. Dat was Ruud Kloek van de reddingsbrigade Bloemendaal. En de volgende keer hebben we uiteraard weer contact met hem. En dan blijven we een beetje op de hoogte, Benno, van alles wat er op het strand gebeurt. Zeker leuk.
1: Ja.
0: Nou, zit ik te kijken wat er live op het strand gebeurt. Dat wil ik toch even vertellen.
1: Ja.
0: Want als je denkt van, ze hebben het de hele tijd over die luminosity. En ik woon niet in Zandvoort, dus ik hoor dat geboom gewoon in mijn achtertuin.
1: Ja.
0: Dan kan je ook even kijken op YouTube. Dat wordt live gestreamd, wat daar gebeurt op het hoofdpodium.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Dus kan je live meekijken hier in Zandvoort. Luminosity Beach Festival 2026. En dan vind je het vanzelf momenteel 3000 kijkers live. Nou, dat is behoorlijk wat.
1: Ja, zeker.
0: Voor een livestream.
1: Ja. Dat is heel veel zelfs.
0: Zeker weten. Ja. Nou, zometeen zijn we weer terug. En dan is het even wachten op Fred. Even kijken of hij nog richting Zandvoort kan komen met al die drukte natuurlijk.
1: Ja, ik heb nog één klein dingetje.
0: Ja?
1: Ik ga even terug in de tijd. Heel oud is dit. Op 26 juni 1955 trad Godfried Bomans samen met onder andere Toon Hermans in Zandvoort op als jurylid bij de Rashondenparade ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kinologenclub Kennemerland. Het concours De Elegance werd gewonnen door mevrouw, nou ja, enzovoorts, met een of andere hazenwindhond. Maar dat is toch leuk? Dat is toch historisch?
0: Zeker.
1: Rob, daar doen we toch allemaal voor?
0: Zeker weten. Hè?
1: Nou,
0: ik ga nog even zo'n lekkere plaat draaien. Ja. Het zonnetje schijnt weer een beetje hier in Zandvoort. Met een beetje blues on the radio. Steelkatten Blues, Carrie Moore.

0: Lekker toch, hè? Zo bij dit weer ook van vandaag. En dan Carrie Moore en Still Got the Blues for You, Benno.
1: Ja. En nog een paar kleine berichtjes. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden en die heeft de titel gekregen: inwoners Texel hebben goud in handen. Als je de bevolking als de aandeelhouders van hun gemeente beschouwt, dan zijn de inwoners van Texel de rijkste Noord-Hollanders. Het hol per hoofd van de bevolking is het merk Texel het meeste waard. Daarna, Rob...
0: Het schaapje?
1: Zandvoort.
0: Oh, ik dacht van Texel.
1: Nee. Oh. Daarna volgen Zandvoort.
0: Meen je dat nou? En wat hebben wij?
1: Dat je op de tweede plaats staat van aandeelhouders die hun gemeente beschouwt als het... het is een beetje een ingewikkeld verhaal, vind ik eigenlijk zelf ook wel.
0: Ja, daarom.
1: Het merk Zandvoort, dus het meeste waard is enzovoorts. En Bloemendaal, die staan dus heel hoog. En Noord-Holland, de provincie Noord-Holland, is de nummer 3 van drie provincies. Die staat dus ook heel erg hoog.
0: Kijk, maar wel helemaal terecht.
1: En
0: daar
1: hebben we Fred. Fred Vreens, kom even zitten. Krijgen ja eerst een handje.
0: Nou, je hoort zo meteen wel wat hij allemaal gaat doen.
1: En hij heeft ook gasten. Ja,
0: we hebben trouwens nog even de Q3 op dit moment.
1: Ja.
0: Ja, ze staan allemaal in de pitstraat op dit moment voor de laatste ronde. En dan kijken wie er op pole position mag starten morgen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.
1: Mm.
0: En de top 10 ziet er nou als volgt uit. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Verstappen, 4 Piastri, 5 Leclerc, 5 Norris, 6 Norris, 7 Hadjar, 8 Lawson, 9 Lindlap. En Lindblads bedoel ik.
1: Lindblads.
0: En 10 Hamilton. Ik moet nog even aan die afkorting werken. Lin stond er alleen namelijk.
1: Oh, Lin. Oké. Nou ja,
0: Lin. Nou, ik zeg tot... volgende week ben ik er helemaal niet.
1: Nee, Jaap Koper neemt
0: Jaap
1: het over.
0: Jaap Koper neemt het over.
1: Ja, onze vriend.
0: Ja, Fred Schrik zich ook helemaal rot. Nee, ik ben helemaal niet volgende week. Dus dan ben ik aan het goud zoeken.
1: Goed zo.
0: Ja,
1: nou,
0: dus even kijken of ik wat kan vinden.
1: Dus
0: hoor je wel die week erop dan weer, dan ben ik er gewoon weer. Veel plezier met Fred. Hij is er weer zo dadelijk tussen 5 en 7.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Zou ik zeggen, allemaal hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende Fred Heij. En dat allemaal bij Entertainment for You. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. En ja, we gaan eventjes nog een plaatje draaien. En dan ja, gaan we rond de tafel zitten met Moreno. En dat doen we met Maurice Groeneweg en Mijn Lieveling.

0: Ja, dat was hier dan Maurice Groeneweg. En mijn lieveling aan tafel is aangeschoven. Moreno, Moreno, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een lange reis vanuit Oosterhout.
1: Klopt.
0: Ja, goede reis gehad.
1: Ja, zeker. Aircootje aan.
0: Lekker aircootje aan. Ja, zo is het. Het is vrij, volgens mij nog een 32 graden ergens een beetje.
1: Het is behoorlijk warm.
0: Ja, ja. Nou, gelukkig niet dat je gisteren naar verplaatst is naar vandaag. Want gisteren was toch wel een behoorlijk. Hoe heb jij dat volgehouden?
1: We waren aan het reizen, want ik moest vanuit Mallorca terug naar Amsterdam komen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb veel in het vliegtuig en in een bus en in de taxi gezeten.
0: Ja, dus
1: te doen. Dus ik hoef het in ieder geval niet te werken, dus dan vind ik het toch ook.
0: Ja, dat is wel heel wat, inderdaad. Hé, hey, jij hebt een nieuwe single uitgebracht, hè?
1: Klopt.
0: En
1: ja.
0: Die is... Wacht hoor, want de computer wil niet meewerken. En die is getiteld?
1: Vanaf vandaag,
0: hè? Ja. Wat is de toedracht geweest om deze single te maken?
1: Ik was zelf altijd een jongen die altijd graag op stap ging. En gezelligheid. Nog steeds trouwens.
0: Ja.
1: En eigenlijk geen zin had in een vaste relatie. En lang leefde lol, hartstikke gezellig. En totdat ik op een gegeven moment een meid tegenkwam waar ik er wel graag mee zag zitten. En... waar ik eigenlijk zelf nou gewoon hartstikke gezellig en leuk mee heb. En ja, daar hebben we het liedje over geschreven.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb even last van de windmolen die daar staat bij jou. Dat klinkt beter. Dan zit iets steeds door jouw gesprek heen te blazen. En sinds wanneer ben jij gaan zingen?
1: Ik zing al heel lang en... Een jaar of 3-4 geleden hebben we een eerste single uitgebracht.
0: Oké, en dat was de officiële single, zeg maar?
1: Ja, dat was de officiële single.
0: Oké, en wat heeft jou aangezet tot het zingen?
1: Ja, geen idee. Het begon eigenlijk vanaf kinds af aan al dat ik na het eten wou ik graag altijd zingen. En dan werden borden aan de kant geschoven en dan mocht ik even een klein thuisconcertje geven aan mijn ouders.
0: Oké.
1: Totdat ik niet meer onder de lamp paste. En toen moesten wij... toen moest het naast de tafel.
0: Ja, op de stoel of?
1: Ja, overal.
0: Dat was in ieder geval een beetje lager.
1: Ja, en bij een feestje natuurlijk de microfoon pakken. En in het café. En toen vroegen ze een keer van... wil je een keertje op mijn verjaardag komen zingen? Nou, toen is dat allemaal gaan rollen.
0: Oké. Okay.
1: Toen dachten we, we zijn nou bij, ieder weekend lekker aan het zingen.
0: Ja.
1: Nou, dat hoort dan ook wel dat we een eigen single hebben. Dat hoort er ook wel bij.
0: Ja, want je hebt hiernaast nog je eigen werk?
1: Ja, ik werk nog 5 dagen in een groothandel voor de binnenvaart. Dus wij zorgen dat de binnenvaart kan blijven werken. Met spulletjes als olie, touwen, verf en al dat.
0: Ja, de belangrijke dingetjes om...
1: Belangrijke dingetjes, ja.
0: En dat doe je met veel plezier, denk ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: En gaat dat wel gecombineerd met zingen?
1: Ja, ik vind het fijn dat ik het kan combineren. En dat ze niet zo moeilijk zijn dat ik als ik een keer een dag niet ben, dat ik hem dan later inhaal. Dus dat is echt top.
0: Ja, dus jou weinig vakantiedagen over.
1: Ik hou heel weinig vakantiedagen over, ja.
0: Hey, ik denk dan eventjes gaan draaien vanaf vandaag. Moreno. Ja.

0: Ja, een lekker nummer. Meeslepend, lekker swingend, zomers. Ja, niks meer aan toe te voegen.
1: Ja, je kan hem heel makkelijk meezingen.
0: Ja, het is een makkelijke tekst eigenlijk.
1: Ja, dus, ja, anders kan ik hem niet onthouden.
0: Nou ja, nou, voor jou geldt het wat anders natuurlijk. Maar ja, het gaat er natuurlijk om of mensen hem kunnen onthouden en ja, meezingen eigenlijk. Toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar gaat het om. Ik bedoel, want dat jij hem onthoudt, dat is wel zo prettig. Ja. Hé, hey, maar ja, je hebt drie officiële nummers uitgebracht. Verliefd op jou, was dat hiervoor?
1: Ik begon met Verliefd op jou.
0: Ja? Dat was mijn, dat was de eerste? Ja. Oké. Okay.
1: En daarna hebben we het liedje gemaakt, Je komt niet van me af.
0: Ja, dat valt elkaar wel een beetje op, hè?
1: Ja.
0: Je komt niet van me af en Verliefd op jou en vanaf vandaag.
1: Klopt. Ik zat in... ja, mijn ouders zeiden eigenlijk altijd van... Reno, je blijft denk ik tot je 30ste thuis wonen. We komen echt nooit van jou af. En twee weken later zat ik in het café... en toen zag ik ineens een emmer voorbij komen. En sop. En toen dacht ik... Oh, iedereen is eigenlijk al weg. En toen zei die barman ook nog eens... Je komt niet van me af. Ik dacht... Die moet ik even opschrijven, want dat kan nog wel eens een leuke tekst zijn.
0: Ja. Zo is het geschied.
1: Zo is het geschied, ja.
0: Nou ja, in ieder geval ja, een leuk verhaal daaraan gekoppeld. Hey, en nou ja, je bent dus ooit begonnen op de tafel. Altijd gestimuleerd door je ouders.
1: Ja.
0: Ouders ook muzikaal? Of?
1: Nee, totaal niet.
0: Totaal niet?
1: Nee, echt totaal niet.
0: En waar zit het hem dan in?
1: Ja, tussen de kin en de borst. Heel die stemband, die geloof ik niet. Nee, ik weet het niet. Ik weet ook niet waarvan ik het heb. Maar kijk, mijn moeder is zo goed met teksten en met melodieën.
0: Ja.
1: Dus ze hoort het wel. Mijn, ja, misschien... De familie van mijn vader, die hebben af en toe wel eens gezongen in een band. Dus misschien dat het daarvan is. Ik heb geen idee.
0: Ja, toch wel een beetje achteraf.
1: Misschien wel.
0: Toch wel iets muzikaals in de familie. Even kijken, want ik heb nou weer ruzie met de computer, zie ik. En dat bij jou. Hé, hey, maar ja... wat voor bandjes waren dat? Was het ook Nederlandstalig of je voorouders, zeg maar?
1: Beetje gemixt, denk ik.
0: Een beetje pop of...
1: Ja, wat toen in die tijd bekend was.
0: Ja, en dan praten we over Lenny Koeren en dat soort dingen.
1: Ja, ja. En die,
0: Adele Bloemendaal.
1: Ik hoorde dan van mijn ouders dat dan op ieder feest dat dan altijd een band was en een... een DJ was eigenlijk een beetje... dat was eigenlijk niks. Daar hadden we altijd een band. Dus,
0: Nou ja, DJ, ja. die had je eigenlijk niet echt. Want een DJ was destijds... een discotheek had je. En daar waren DJ's actief natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar daarbuiten had je niet erg veel. En Nederlandse platen werden toen ook niet echt... gesponsord, zeg maar.
1: Nee, het is nu echt op dit moment is het helemaal booming.
0: Ja, het is booming business is inderdaad.
1: Ja.
0: Ik zeg het is een beetje... we zitten hier met twee generaties, verschillende generaties.
1: Klopt.
0: En ik ben nog uit de tijd inderdaad dat discotheken waren en dergelijke. En dat uitgaansleven eigenlijk bruisend was. In tegenoverstelling van vandaag de dag.
1: Klopt.
0: Maar niettemin zijn er kleine tentjes waar onder andere jij dus optreedt. En heb je ergens al een plekje kunnen veroveren bij Nederland Muziekland of zo? Of,
1: Nee, dat zou wel heel leuk zijn.
0: Nou ja, ik bedoel, je weet het nooit. Ik bedoel, het is een geweldig nummer vanaf vandaag. En Ik kan me voorstellen dat Nederland Muziekland dat ze je daarvoor uitnodigen.
1: Dat zou heel leuk zijn. Ja.
0: Dus bij deze mocht er iemand luisteren. Ja. Hey, en hoe zie je jezelf in de toekomst? Wil je van de muziek gaan leven?
1: Dat zou echt wel een droom van me zijn. Dat ik van mijn passie toch mijn werk kan maken.
0: Ja, en andersom.
1: Ja, ik doe het nou ook heel
0: graag. Passiewerk. Ja.
1: Ik doe het nou ook heel graag, mijn werk. Maar ja, zingen is toch wel echt... maar ook mijn uit dat klep en zo. Als ik blij ben, dan zing ik. Als ik verdrietig ben, dan zing ik. En ja, het is mooi. Ik vind het mooiste wat er is.
0: Ja. Ja, in ieder geval andere mensen een beetje blij maken.
1: Dat is het vooral, dat vooral.
0: Op dat gebied. Hey, en hoe zie jij de toekomst?
1: Ik zou er graag mijn werk van maken en dan zo verder borduren. Kijk, ik zou het nu nog niet weten hoe het zou moeten lopen.
0: Nee, want hoop je... waar sta je over, Moreno, over 10 jaar?
1: Over 10 jaar dan hoop ik dat ik een heel leuk concert zou kunnen doen. Kleinschalig. In het theater. Of,
0: wat noem je kleinschalig?
1: Ja, een theater, ja.
0: De Doelen in Rotterdam.
1: Ja,
0: Avast Theater Scheveningen.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, weet je, je hebt natuurlijk Ahoy. Hè.
1: Het zou ook mooi zijn. Ja, kijk, ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden.
0: Ja.
1: Want het kan alle kanten op gaan, natuurlijk.
0: Ja. Nou, maar goed, ik bedoel, kijk, iemand heeft altijd een droom en jaagt een droom na, zeg maar.
1: Ja, een droom zou wel zijn om een leuk concert te geven in een stadion of iets dergelijks.
0: Okay.
1: Dat mensen dus echt wel ook alleen voor jou komen.
0: Nou, ik bedoel, Guus die stopt er dadelijk mee. Dus PSV-stadion is dan weer vrij voor jou.
1: Ja, dat zou wel heel mooi zijn.
0: Toch? Hey, ik denk dat we eventjes Verliefd op jou gaan draaien. Ja, je allereerste single. Kan je daar naar luisteren? Of,
1: Tuurlijk.
0: Ja, sommigen hebben dat zoiets van... dat is wel even weer een tijd geleden.
1: Ik luister niet echt heel veel naar mijn eigen muziek. Omdat ik natuurlijk ook veel... die liedjes in ieder weekend zingen.
0: Het klinkt raar als je het zelf hoort.
1: Ja.
0: Hetzelfde als dat ik mijn eigen terughoort op de radio. Ja. Dan denk ik van, oh jee. Hey, we gaan hem even draaien. Verliefd op jou, Moreno.

0: Ja, verliefd op jou. Ja, ook een lekkere swingend nummer eigenlijk.
1: Ja, een heel vrolijk
0: liedje. Voor een eerste plaatje, zeker.
1: Ja, een heel vrolijk liedje.
0: Ja, want verliefd op jou. Heb je toen haar leren kennen? Of,
1: nou ja, die heb ik al heel lang leren kennen. Dat is mijn zusje.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is, ja, dat, ik weet dat niet. Hè. Ik kan het niet aflezen.
1: Dat is waar, hè. Nee, ja, het liedje is van een... dat is een cover. Het is van een liedje van een Belgische zanger. En ja, ik hoorde dat en ik was er helemaal vrolijk van. En we hebben het in een leuk jasje gestoken. En het, ja, toen is ze verliefd op jou geboren, zeg maar.
0: Oké, okay. Dus niet specifiek van, nou, daar moet ik een nummer mee maken.
1: Nee, nee, nee.
0: Of van maken. Oké, okay. En... ja, ik heb nog maar één nummer. Wat is jouw muziek? Wat vind jij zelf prettig om te luisteren?
1: Ja, ik kan heel erg genieten van het levenslied. Ik vind echt, dat vind ik wel het mooiste om te horen. Dus als je nou kijkt naar een Marianne Weber of een John de Bever vind ik leuk. Maar ook net zoals Tino Martin en Yves Berendsen vind ik ook heel mooi. Het is heel breed. Ik kan van heel veel muziek genieten.
0: Ja, en zelf zing je ook Engelstalig? Of?
1: Niet heel vaak. Ik hou mezelf liever bij het Nederlands.
0: Nederlandstalige.
1: Ja.
0: Ja, dus nou ja, dat zit wel. En ga je dan ook nog wat andere dingen doen? Bijvoorbeeld Hollandstalig pop?
1: Zou kunnen. Of bedoel je met de optredens? Of,
0: ja, nou ja, ook met je optredens. Doe je dan, ik noem maar wat, nummers van Clouseau of dat soort dingen.
1: Niet heel vaak. Ik heb wel natuurlijk als ze een verzoekje aanvragen van mijn tante, die is zoveel jaar getrouwd, die vindt dit liedje heel mooi. Dan kijken we altijd wel of
0: ik kan. Of dat je er een bij je hebt sowieso. Maar,
1: ja.
0: En of je hem kan zingen.
1: Ja.
0: Nou ja, wat zing je het vaakst? Tenminste, ja. wat wordt eigenlijk het meest aangevraagd?
1: Ja, op dit moment nou wel echt al de Cheerio. Okay. Iedere week een paar keer gaan zingen. En het Engelbewaren blijft het ook altijd doen.
0: Ja, de Engelbewaren is altijd... het is ook toch wel een populair liedje. Een populair liedje geworden. Wat eigenlijk ontstaan is ook uit de jaren 70.
1: Ja, van Mieke.
0: Van Mieke inderdaad, Pierre Carden.
1: Ja, en vaak toen ook wat hazes. En we gaan nou kijken of we de nieuwe van Rutger uit het bolletje kunnen oefenen.
0: Een bommetje?
1: Uit het bolletje.
0: Oh, uit het bolletje. Ja. Dat moet lukken.
1: Ja,
0: dat moet jou lukken, toch?
1: Daar ga ik vanuit.
0: Hey, ik bewaar nog even dit nummer. Het ene nummer wat ik nog voor jou heb staan hier. Hoor. Dan gaan we in ieder geval even het Cheerio draaien.
1: Vind ik leuk.
0: Vind je dat?
1: Zeker.
0: Justin de Wild.

0: Serio. Ja, dat was hij dan. Justin de Wild. En hier aan tafel nog steeds Moreno. Ja, dat is dus een van jouw momenteel nummers die veel aangevraagd wordt.
1: Klopt.
0: Maar je eigen nummer ook toch, neem ik aan?
1: Ja, zeker.
0: Vanaf vandaag. Want ik kan me voorstellen dat het toch ook wel een beetje een populair nummer is.
1: Ja, ik merk wel dat ze naar de eerste keer wel al voor een groot deel mee kunnen zingen. Dus dat is altijd wel...

0: met...
1: De man is muziek, ja, zelf.
0: Zeker.
1: Ja, dus het,
0: heel perfectionistisch. Ja. En, ja, de volgende plaat die zijn ze ook alweer aan het klaarmaken. En die we zouden dit jaar nog graag uit willen brengen. Wanneer dat precies is, dat heb ik nog niet eigenlijk...
1: Heb je het nog niet over gehad?
0: Nee, dat heb ik nog niet over gehad.
1: Wat is het, een soort gelijke?
0: Ja.
1: Of,
0: ja, het gaat weer, een klein tipje van de sluier, het gaat weer over de liefde. En vind ik zelf wel heel leuk om daarover te zingen. En,
1: ja.
0: Ik ook weer een meezingen. En een beetje hetzelfde als vanaf vandaag. Zo'n zo'n categorie.
1: Ja, in ieder geval dezelfde genre, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En dus dat, ja, dan wachten we dan maar op. En dat zal rond oktober zijn of zo.
0: Ja, zoiets.
1: Beetje herfst.
0: September.
1: Ja. Want anders gaan we naar de kerst toe. En ja, om dan een meestamper uit te brengen.
0: Nee, ja, dan...
1: gaat het niet worden.
0: Ja, dan moet het wel gaan over een arreslee.
1: Dat zou nog kunnen. Maar ben jij iemand van de kerst? Of,
0: ja, ik vind kerst altijd wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Met om gezellig wat te eten en te drinken met familie. En ik vind dat al gezellig.
1: Ja, want je gaat zelf ook wel eens naar een kerstmarkt of is het echt gezellig gewoon thuis?
0: Nee, we gaan ook wel eens naar een kerstmarkt in Valkenburg of in België. Altijd heel leuk.
1: Ja. Duitsland wel eens geweest?
0: Nee, eigenlijk niet. Lijkt me wel, staat wel op mijn verlanglijst. Maar het schijnt al heel mooi te zijn. Maar...
1: Ja, nou ja, dan moet je zeker een keer doen. Dat zou ik niet afslaan.
0: Ja. We genieten nou maar even van de mooie warme temperaturen.
1: Ja, toch? Ja, nou ja, gisteren was het te warm.
0: Gisteren was het eigenlijk te warm, ja. Ja.
1: Dus ja, en we hopen in ieder geval dat het volgende week wat beter wordt. Ik geloof hier aan deze kant in ieder geval een graadje of 24 heb ik gezien.
0: Vind ik een mooie temperatuur.
1: Dat is een mooie temperatuur voor Nederland. En nou ja, ik hoop dat het overal zo is. Niet...
0: Nou ja, ik zie in ieder geval de zon liever als de regen. Dus dat is...
1: dat sowieso.
0: Ja, heb ik... Nee, dat vind ik niks. Dan heb ik liever 30 graden of 32 graden.
1: Ja, maar dan wil ik wel aan het strand zitten. Ja. Het water in kan duiken. En niet aan het werk zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, we hebben nog een single voor jou. Je komt niet van me af. Nou ja, je had het er net al over. Een beetje sop en...
0: ja, dat vind ik altijd wel hele leuke verhalen. Ja, om daarop terug te kijken, dat zo'n liedje dan zo kan ontstaan op een, of zo, door zulke momenten. En,
1: ja, ben je een beetje visueel ingesteld dan? Of,
0: ja, ik...
1: Waar ligt dat aan?
0: Ik heb geen idee. Ik ben op mijn werk, als ik op mijn werk bezig ben en ik heb iets in mijn hoofd, pak ik ook gelijk de dictafoon erbij om het op te slaan. Zodat ik er misschien ooit een keer een liedje van kan komen, zeg maar.
1: Ja, of ben je ook iemand die dan of naar de wc gaat en denkt van, hey. Of staat te douchen en denkt van... Wacht even.
0: Ja, dat is precies. Ja. Ja. Dat heb ik...
1: Gewoon een beetje spontaan.
0: Ja, vind ik wel leuk.
1: Ja. Dus heel veel meezingers gaan er nog komen voor jou dus.
0: Zeker.
1: En ik zou zeggen, kondig jij deze zelf aan? Dan gaan wij hem erin zetten.
0: Ik ben Moreno en dit is mijn liedje Je komt niet van me af.

0: Ja, ook een heerlijk nummer.
1: Kijk.
0: Ja, het is allemaal een beetje meestampers.
1: Ja, dat vind ik. Ik vind het zelf heel leuk.
0: Dat past goed bij dit weer. Sowieso. In de kroeg.
1: Ja, ik vind het belangrijk bij liedjes dat je ze mee kan zingen. En dat je ook jezelf in kan verplaatsen. Want dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Ik ga je eventjes onderbreken, want we gaan nog eventjes iemand bellen.
1: Dat is goed.
0: Dan ga ik even nog een plaatje draaien van onze collega en zanger Devin Donovan. En als je kiest voor jezelf.

0: De wijze woorden van Devin Donovan en zijn ja, echte verse laatste nieuwe single. Als je kiest voor jezelf. En ja, aan de telefoon hebben wij ook iemand.
1: Ja, en,
0: ja
1: dat klopt.
0: Ja, daar is die.
1: Daar is
0: hij
1: dan.
0: Hey, ja, Jarno, hoe is het?
1: Ja, goed, goed. Ja. Momenteel van de ene vakantie in de andere vakantie. Nou zitten we weer op Center Parks.
0: En je zit nou weer op Center Parks?
1: Ja.
0: Je was eerst op tour van, voor het zingen?
1: Ja, dat klopt. In Gran Canaria, ja. En Turkije. En ja, nou zitten we weer op Center Parks.
0: Ja, Alanya zat je?
1: Wat zei je?
0: Alanya toch?
1: Nee, Side.
0: Side, oh, oké. Okay. En dan heb ik verkeerd gelezen.
1: Nee, Side inderdaad.
0: Ah, oké. Okay. En dat is allemaal lekker voorspoedig gegaan. Dus van ja. De ene vakantie naar de andere vakantie. Een goud, ja, ja. Goud leven heb je toch eigenlijk?
1: Ja, ja, zeker. Moet mijn zanger willen zijn.
0: Hé, hey, ja. Hey, jij hebt een single uitgebracht, Bella Notte. Dat is, ja, dat is natuurlijk totaal wat anders natuurlijk, hè? Want dan zitten we in Italië.
1: Ja.
0: Ja, hoezo het mooie.
1: Nou,
0: ja, even Nederlands vertaald dan, hè? En Bella Notte is natuurlijk, Bella is mooi.
1: Ja, maar een mooie avond.
0: Een mooie avond, inderdaad.
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan door ja, mijn eigen tekst sowieso. Het is mijn eerste eigen tekst.
0: Ja.
1: Door mezelf geschreven, gewoon omdat ik dat ook wou. Ik heb 7 jaar samengewerkt met Henk Dame.
0: Aha.
1: Maar ja, goed, zakelijk scheiden onze wegen, zeg maar.
0: Ja.
1: En heb voor mijn eigen pad gekozen. En ja, goed, dat hebben we ditmaal met Roy Otters gedaan.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ja, de tekst, dat is eigenlijk gewoon een ideetje. Ik wou gewoon vrolijke liefdestekst, een beetje romantisch, een beetje zomers. Maar ook met een teentje erin, van wat net iets anders is als Nederlandstalig, maar toch nog binnen het Nederlandstalige pad valt.
0: Ja, jij dacht, dan pak ik gewoon Italië.
1: Ja, dan pak ik een beetje Italiaans.
0: Ja, ja, de meeste kiezen voor Spaans, maar jij voor het Italiaans natuurlijk.
1: Ja, ja, dat vond ik eens wat anders.
0: Ja, is dat specifiek, Jarno?
1: Nou, niet specifiek. Ik was wel aan het denken, ofwel Spaans, ofwel Italiaans.
0: Ja.
1: Ik zat toevallig die avond dat ik dat idee kreeg. En een Italiaan aan de tafel. En ja, goed. Zodoende Bella Notte eigenlijk.
0: Ja, ja, want ja, Italië is natuurlijk ook een prachtig land.
1: Ja, ook een mooie taal.
0: Ja, nou ja, de taal, ja. Ik zeg altijd, heb je wel eens een Italiaan Engels horen spreken? Dat wil je niet.
1: Nee, dat kunnen ze niet zo goed.
0: Nou, haal ik heel wat om mijn hals. Nee, maar goed. Nee, het is een prachtig land en ja, het is ook een beetje afhankelijk van waar je zit natuurlijk in Italië. En dat heb je hier, ja, in Nederland ook natuurlijk.
1: Dat is zeker, dat is zeker.
0: Hey, en leg er nog wat nieuws op de plank?
1: Wat nieuws op de plank? Ja, nee, nu nog niet. Maar ik ben wel nog van plan tegen het eind van het jaar met iets nieuws te komen.
0: Ja, ideeën zijn er genoeg in ieder geval. En dan ga je voor de kerst of?
1: Nee. Met kerst, ja, ik vind het een hartstikke leuke periode, maar ik vind het een zonde van een single.
0: Ja, nou ja, ik zit op de favoriete kersthit te wachten. Die, net zoals George Michael en Mariah Carey en zo, maar dan in het Nederlands.
1: Ja, ja, ik vind het wel leuk hoor, maar ja, nee, kerst is, zit nog niet binnen mijn ideeën.
0: Nou ja, dan doe ik het maar met kerst. Ben ik alleen nog van andere hazes dan. Dat is
1: ja,
0: de enige.
1: Ja. Nee, ik hou het gewoon op lekkere, vrolijke meezingers.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dat is ook wel mijn kracht, mijn doel, mijn ding, denk ik.
0: Ja. Nou ja, prima. Weet je, we wachten het af natuurlijk wat er gaat komen in het volgende, ja, nummer. Want... wordt dat een meestamper of wordt het een beetje poppy-achtig?
1: Nou, ik denk wel een beetje in de sfeer van Bella Notte, alleen dan wel gewoon weer in het volledig Nederlands.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dan vraag ik jou nog, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ze kunnen mij vinden vooral op Facebook, onder de naam Jarno Bex, B-E-X. En dan daar zie je eigenlijk alle info, eventueel voor boekingen, ja, wat ze graag zouden willen, zeg maar. Eventueel video's van live video's. En ja, voor de verdere rest, op Spotify kunnen ze mij vinden, op YouTube kunnen ze mij vinden, op Deezer, eigenlijk alle streamingsplatforms die beschikbaar zijn.
2: Ah, oké.
1: Ja, ik wens de mensen in ieder geval heel veel luisterplezier.
2: En sowieso TikTok, ben je actief op TikTok? Of?
1: Ja. Op TikTok kunnen jullie me ook vinden, ook onder de naam Jan de Bex.
2: Ah, oké. Dan vraag ik jou om hem zelf even aan te kondigen en dan ga ik hem inzetten.
1: Nou, dames en heren, jullie gaan luisteren naar Jan de Bex, Bella Notte. En ik wens iedereen veel luisterplezier. En geniet nog even van het weer.
2: Dat gaan we doen, Jarno. Hey, dankjewel. En ik wens jou een goed weekend. En graag tot de volgende single.
1: Yes, komt goed.
2: Hey, dank je. Hoi.
1: Doei.

0: Ja, een mooie avond. Ja, ik hoop het. Als ik naar buiten kijk, dan ziet het er niet best uit.
1: Dan valt, reuze mee.
0: Ja, ja, ja. Het wordt een beetje donker. Dus, maar ja, ze hebben het voorspeld. Hè? Een beetje onweer. Ja. Ik weet niet hoe het aan de kant van jou was.
1: Nou, ik zag op onderweg hier naartoe zag ik wel al wat. Bij, zeg maar, bij Schiphol daar in de buurt zag ik al wel wat flitsen.
0: Ja, dat was het zwart, ja.
1: Dat was echt.
0: Toen werd het. Was vanmiddag inderdaad.
1: Ja, ja, dat.
0: Dat klopt.
1: Dat is niet best.
0: Nou ja, goed, een beetje water mag er vallen en hoop ik wel dat het iets afkoelt. En sowieso, ja, je hebt dan airco aan in de auto natuurlijk, dus heb je eigenlijk minder last van.
1: Ja, ik heb, het is heerlijk.
0: Maar thuis heb je er wel meer last van, denk ik.
1: Ik heb thuis ook, ik heb vorig jaar toevallig een airco aangeschaft.
0: Okay.
1: En want ik dacht, ja, het is wel best prijzig, maar als we zulke zomers iedere keer krijgen, dan vind ik nachtrust ook wel fijn.
0: Ik wou net zeggen. Ja, dat heb ik altijd op vakanties ook. Dan heb ik altijd zoiets van, is er een airco aanwijzig? Want ja, ik ben dan vaak in Kroatië. En ja, als het daar dan een graadje of 38, 39 is, dan hoop ik toch wel dat het een aircootje is.
1: Ja, dat is wel prettig. Ja, vooral in een appartementje. Ja. En ja, je kan er ook mee verwarmen natuurlijk. Hè? Dus als in de winter kan je hem ook lekker aanzetten.
0: Ja, dubbel. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Nou, we zijn al alweer richting het einde gegaan.
1: Ja.
0: En ja, jij gaat zo weer terug richting Oosterhout.
1: Ik ga zo weer richting het mooie Brabant.
0: Het mooie Brabant. Ja, ik zat daar altijd op de camping richting, tenminste in Midden-West-Brabant is dat bij... Hoogrijden. Woensdrecht, Hoogrijden.
1: Ja, ik ken het wel.
0: Ja, ja. bij de bekende sigarettenfabriek van Hoogrijden.
1: Zeg mij niks.
0: Nee, Philip Morris.
1: Oh ja, dat wel, ja. Ik dacht dat hij
0: ik mag geen reclame maken. Paul Mal en noem maar op. Van Helle. Ja, nou ja, jouw volgende single die gaat eraan komen dit jaar nog.
1: Ja, die is in de maak. En dat wordt weer wat, net zoals wat we te straks zeiden.
0: Net super. Zoals deze dus.
1: Ja,
0: ja.
1: Klopt.
0: Hey, en nou ja, ik wens jou vanaf deze kant natuurlijk een goede terugreis naar huis. En ja, hopelijk zien we je gauw weer.
1: Dankjewel.
0: Met een volgende single.
1: Komt goed.
0: En dan ja, misschien nog een optreden hier in de buurt. Dat scheelt een...
1: Ja,
0: een stukje rijden, toch?
1: Dat kunnen we combineren natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, dankjewel Moreno. En ja, alle goeds en tot de volgende.
1: Jij ook bedankt. Ik wens iedereen een hele fijne avond.
0: Ja, en een goed weekend.
1: Komt goed. Goed weekend.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

We Beyond Project en Angels Above Me. En dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort. En dat, ja, een verzoekje is altijd welkom natuurlijk via www.zfmartiesten.nl. En als je mee wilt kijken in de studio, kan dat ook via www.zfmartiesten.nl. Wij gaan naar René Riva en hebben het over C'est la vie.

0: Zo, dat was hij dan. Salary René Riva hier bij ZFM Zandvoort. En dat op die 106.9 DAB plus 9A. En natuurlijk wereldwijd een webnet en via www.zfmartiesten.nl. En wij gaan verder met René van Beten. En ik laat je gaan.
1: Hier hoor je ze allemaal.
2: Allemaal. De hits. Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
1: Entertainment for you. Entertainment.

Zo, dat was hier dan René van Beten en Ik Laat Je Gaan. En ja, wie ook de boel laat gaan is Henk Dame. En hij heeft het over Laat Mijn

0: Dat was hij dan, Henk Dame. En laat mij alleen hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de Tolweg hierna. En ja, ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. En als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Wij gaan een verzoekje draaien. Die is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent en leuk dat je luistert. Jij wilde graag een plaatje horen van Bustamante. En Dos Hombres y un Destino.
1: En dit is de muziek van dit verhaal.

Dos hombres y un destino. Bustamante, aangevraagd door Jeroen. En we gaan een plaatje draaien. Die wordt aangevraagd door Maarten. Maarten, leuk dat je erbij bent. Jij wilde Brian Voet horen. En hij heeft het over alles.

Dion Verwer en al jouw leugens. ZFM, Zandvoort. En natuurlijk 106.9, DAB Plus 9A. En natuurlijk via het wereldwijde web www.zfmartiesten.nl.

Dat was dan Dion Verwerden en al jouw leugens. Dit is uit de oude doos Kaoma. En zijn we dan over de Lambada. Blijf lekker buiten 7 uur. Entertainer voor jou. Mijn naam is Fred. Hey, goedenavond.

Ja, dat was hier dan een lekkere gaan we houden. Lambada van de formatie Kaoma. En ik ga weer naar een verzoekje toe. Dat is afkomstig van Michel uit Rotterdam. En die vraagt een plaatje aan Martijn te Kampen. En als ik jou morgen tegenkom...

0: Zo, dat was hij dan, Martijn de Kamp. En als ik jou morgen tegenkom... En ja, ik heb nog een verzoekplaatje. Die is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. Ik wil nog graag een plaatje horen van Corrie en Koos. En ja, die mooie tijd.
1: Entertainment for you. Meer dan radio.
0: Ja, verzoekje aanvragen kan nog eventjes via www.zfmartiesten.nl. Dan kun je ook meekijken in de studio, eventueel luisteren. Alles.

Ja, dat was hij dan, Koos Albertsen, Corrie Konings in die mooie tijd. Ik heb nog een verzoekplaatje en die is van Anouk en die wilde graag horen. Een lekkere gouden ouwe van Coolio en Gangsta's Paradise.

you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? Ja, prachtig. Dat was hij dan, Jerry Lee Lewis in Great Balls of Fire hier bij ZFM Zandvoort. En wij gaan nog één verzoekje draaien. En die is afkomstig van Mara en die wilde graag een plaatje horen van Frans Bauer en Sieneke. En ik heb genomen Een Nacht Met Jou.

0: Zo, dat was hij dan. Frans Bauer en Sieneke en Eén Nacht met Jou. We gaan terug naar Amsterdam en dat doen we met Jack Barbey. En hebben het over Adios Buenas Señorita.
1: Entertainment for you. In het hoofd, in het hart.
0: Tot 7 uur, Entertainment View. Bij ZFM Zandvoort. Met ondergetekende Fred Heij. Ik zou zeggen, goedenavond nog.

Zo, dat was je dan vanuit Amsterdam. Jack Barbé en Adios Buenos Signorita. Wij gaan eventjes naar Kroatië toe. En daar hebben we Vlado Gordijev. En hij heeft het over Angeli. Oftewel engelen.

0: Entertainment for you. In het hoofd, in het hart.
1: Zo, dat was hij dan. De laatste plaat. Angele van Vlado Gorgiev. Rechtstreeks vanuit Kroatië. Ja, en je hoort het. Het is alweer het einde van deze show voor dit weekend. En ja, graag hoor ik u volgende week weer terug natuurlijk. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En ja, geniet nog eventjes van het weer, zolang het droog is natuurlijk. De wolken hangen er wel, maar goed. De temperaturen zijn er niet minder om, laat ik het zo zeggen. Ik zou zeggen, geniet ervan, van het weekend nog. En ja, sowieso de komende week ook, want het wordt best wel aardig weer. Ik zou zeggen, graag tot volgende week en tot dan.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
3: Welkom to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort.
4: Welcome, man!

hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update, natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansen. Straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Hoop muziek, zometeen een beetje shownieuws. Natuurlijk welke leuke feestjes zijn er allemaal gaande her en der hier in Zandvoort. En natuurlijk in Amsterdam. En de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. En

Show Me. En daarvoor horen Bellini met Samba da Brasil in de NM Afro House Remix. En ik weet het gehoord heb, maar artiesten reageren geschokt op het plotseling overlijden van Oliver Tree. Onder meer Kid Cudi en Bebe Rexha herdenken de 32-jarige Amerikaanse singer-songwriter. Die kwam afgelopen zondag om, heb je gehoord waarschijnlijk, in Brazilië. Is hij om het leven gekomen toen twee helikopters op elkaar knalden en daarna op een parkeerterrein flikkerden. Om het maar zo te zeggen, ze vielen uit de lucht bovenop elektrische auto's. Ja, en dat geeft

met Tree sprak. Dit is hartverscheurend, een echt geweldig en prachtig mens. Het betuigt zijn steun aan de nabestaanden van de slachtoffers. En rapper T-Pain herdenkt Tree door een oude video van hem te gaan delen. Nou, die heeft hij gedeeld. En Oliver Tree, misschien bij sommige mensen zeggen van, ik heb geen idee. Nou, hij had een grote hit met Marcus Schulz. Met I Miss You en Life Goes On had hij zelf gemaakt. Het is een beetje, een heel aparte man. Je moet het voorstellen, als pak een bloempot, zet hem op je hoofd. Dan knip je haar rond en zo zag hij er dan uit. En hij kon heel goed schrijven. En heel veel artiesten, daar schreven die teksten voor. En zelf heeft hij dan een tweetal hits waar hij erg beroemd mee is geworden gemaakt. En hij is er niet meer. Tijdens een helikoptercrash van twee helikopters die tegen elkaar aan knalden. En Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Twee vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger. Zo meldt persbureau AFP. Eerder deze week werd Bruel al aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige zanger werd maandag in voorarrest geplaatst in afwachting van het onderzoek naar de beschuldigingen van 13 mogelijke slachtoffers. De vermeende feiten zouden tussen 2010 en 2019 hebben plaatsgevonden in Frankrijk, Zwitserland en België. Dus

altijd gezegd dat hij onschuldig is. En maandag liet zijn advocaten weten waar mogelijk zullen meewerken aan het onderzoek. Ja, het begon ooit met Bill Cosby, wat ik dus echt kansloos vond. Nou ja, we hebben het gezien, Ali B, die moet zijn tijd uit gaan zitten in de gevangenis. Marco Borsato is vrijgesproken, maar je hoort het alleen maar, hè. Het is gewoon te triest voor woorden. En of het nou wel of niet waar is, het is vervelend voor beide partijen. Als het waar is voor de slachtoffers en als het niet waar is natuurlijk voor de artiest. Maar ja, het is de tijd van het jaar. Hè? Of de tijd, nou ja, niet de tijd van het jaar, want dat loopt al een tijdje. Maar het wordt steeds erger. Steeds meer dingen worden bekend over artiesten en dat ze dingen gedaan hebben. Voor kort waren het een hoop DJ's. Rond, ik meen, april, maart, april kwamen er wat DJ's die ook dat soort dingen allemaal hadden. Die werden dan geboycott. Ja, einde van de carrière. En dan of het waar is of niet, ja, je weet het niet, hè. CFM Zandvoort, Nightwalk, Main 6. Ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd.

Ja, dat was Woo Annalisa Lamola. Een revival house project met Music in Me. En daarvoor horen we Prospa en Cosmo Kid met Love Songs. Dit keer in de extended mix heeft hij opnieuw uitgebracht. Ik denk misschien dat het de tijd voor het jaar is. Het wordt weer mooi weer, dus hij dacht van ik ga hem opnieuw uitbrengen. Plaatje is natuurlijk van vorig jaar. Maar vorig jaar was het erg populair. Pak een beet, 8 maanden geleden deed hij het ook erg goed. En nu, ja, doet hij het nog beter. Ja, ik doe dingen die niet mogen. Ik steek gewoon een sigaret op, ja. Spontaan, kan er niks aan doen. Zie je hem zo voor de party update. Wat voor leuke feestjes zouden we gaan op deze zaterdag 20 juni alweer. En zo zal het beginnen weer zo met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet daar een line-up. En hij heeft vanavond meegenomen Ramon Santos. Frederik Abbas en MC is Heights. Vanavond dus Brainwash in de Escape in Amsterdam. En dat begint allemaal om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En nog een leuk feestje waar ik vandaag de hele dag bij was. Mystic Gardens, Echoes of Amsterdam. Is weer nog mee begonnen, duurt tot vanavond 11 uur. En het is allemaal op het festivalterrein Sloterplas. Dat is natuurlijk techno, deep house, house en tech house. En voor meer informatie check de website mysticgardenfestival.nl. Met onder andere

website mysticgardenfestival.nl. Vandaag dus Mystic Garden Echo's of Amsterdam. Is om 1 uur begonnen, duurt tot vanavond 11 uur. En vandaag ook in de arena. De Johan Cruijff Arena, zoals het tegenwoordig heet. Toppers in Concert 2026 is vanavond allemaal om 19:30 begonnen. Dus het is stervensdruk. Ik weet niet of er ook wat in AFAS en Ziggo te doen is. Vast wel. Maar in ieder geval, Johan Cruijff Arena is natuurlijk stijf uitverkocht met de toppers. Oftewel René Vroeger, Jan Smit, Jeroen van der Boom en Gerard Joning. Dus ja, misschien leuk om er naartoe te gaan. Van de week zag ik hem op tv, die editie van vorig jaar. Het is grappig hoor, maar om nou hutje-mutje in zo'n teentje te staan. Teentje. Ja, ik vind het teentje. Ik vind het geluid is beroerd in de arena, laten we heel eerlijk zijn.

naast A5 in Sloterdijk. En line-up natuurlijk Colin. 10 uur setje. En op de Secret Space brand new. Clintfield en Diddler Armeni. En in het circus het WK kijken op een groot scherm. Dus ook dat... Dat gebeurt allemaal, dus ik denk dat er gewoon een cd'tje opgezet wordt en iedereen gaat de voetbalwedstrijd kijken, want ja, hè, WK is, ja, is toch belangrijk, hè? We doen het goed, dus we gaan het er niet over hebben. Zaterdagavond, jouw warming-up voor jouw stapavond en doen we met lekkere muziek. Wat dacht je van Bowen, Joe, T. Vanelli met Let's Start a Dance.

van Harry Romero. En brothers Maklovic en Austin Atto met de Corner. Pianovlaatje. Pianomuziek, hè? Komt er lekker uit. En daarvoor horen we Bohane & Joe Tivanelli met Let's Start a Dance. En ook tussendoor nog Christophe met Disco Juice. CFM Zandvoort, het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaats het erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de outdoor festivals. Deze week op 10, Frank Rizzardo met Shinjuku. Op 9, Nina Simone en Mozart met Sea Line Woman. Gaan we ook straks nog even voor je draaien. Als de tijd het ons gunt. Op 8, Camel Fat, Josh Gigante en Nakura met So Good. Op 7, Naye en Ben Evers met Chica. Op 6, Mixmasters en Melzos.

8, die opnieuw geremixed is, Groove Yet, If This Ain't Love. Op 2 deze week Clooney en Prospa met Free Your Mind. En de nummer 1 deze week, net als vorige week en die week daarvoor, is van Ultranate, Hugo in Imael Angel. Imael Angel, komt er beter uit. Moving to the Sun, die extended mix heb je al een paar keer gehoord. Ik heb andere muziek voor je. En wat voor muziek?

Yeah.

Ja, dat was Nina Simone en Mochak. Plaats staat op nummer 9, de Nightwalk 10 met Sea Line Woman in de Mochak mix. En daar, daarvoor horen we Jewel Kid met The House of God. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk, Mainstage. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global Housewives. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger nog even muziek. Wat dacht je van Prospa met The Situations?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... The Nightwalk.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.